0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten. Kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een

Hoofdplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer.

Canada. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek.

0: verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

dat het anders kan. Ik mocht spelen met de poppen in het paradijs en boren aan de overkant. We bouwden de verschillen tussen jou en mij.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee

In de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de Rijmunkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

kijken naar Waterman uit de jaren 80. Hij mocht koffie schenken, een beetje schoonmaken en zo. En zo ineens bleek hij ook te kunnen zingen met een stem zelfs als Jim Morrison zei men destijds. Ja, en dan maak je dit soort Dixodentjes. Maar ja. Laten we wel wezen, het was wel een dikke hit. Voor onze Rick Astley. Ik las trouwens onlangs nog een interviewtje met hem. Daarin zei hij van, het was allemaal leuk in de jaren 80, maar ik kon helemaal niks. Ik kon de straat niet op en iedereen herkende me. Ik werd knettergek.

0: toe, dan wordt hij nog, zegt hij tenminste zelf in dat interview, een beetje wat claustrofobisch en zo. Als hij in een grote mensenmenigte staat, dan denkt hij nog steeds dat er mensen zijn die op hem af willen vliegen om een handtekening te vragen zo. Ja, het zijn toch wel de nare kantjes van het sterrendom. Trouwens, weer welkom bij de show met leuke gouden ouwe en ook houten ouwe.
1: Jetzt hast du's geschafft. Super.
2: Luistert met plezier. De echte radio is terug. Jouw station.

0: Anna.
1: Even lekker achterover en zo. En dan een beetje ontspannen met reggae muziek op de radio. Het was Pluto Servington in 1982. Toen stond hij in de Engelse hitparade met deze Your Honor. En trouwens, ik krijg ook net een paar opmerkingen. Zelfs twee op de mail, dank u wel. Over het begrip houten ouwe. Ik snap niet wat dat nou is. Nou, we hebben gouden ouwe heb je natuurlijk. En je hebt ook plaatjes die zeg maar wat minder hitgevoelig waren destijds. Kortom, gewoon vreselijke flops of dingen die volledig buiten de boot vielen. En dat noemen wij hier in deze show houten ouwe. Zo. Is ook weer duidelijk? Dank u wel. Je zult er nog veel van voorbij horen komen. Trouwens, zo tussen de hele aardige hits door in dit programma. Over hits gesproken. Straks Donovan, 1966 met zijn Sunshine Superman. Sunshine.

0: Heb jij dat ooit geweten?
1: Dat het ook af en toe goed kan gaan bij zeg maar lokale overheden. Dat zal het volgende verhaaltje bewijzen. Meteen naar de Sunshine Superman. In een zonnige gemeente. In ieder geval in de Zuid-Hollandse gemeente Hellevoetsluis. Daar schijnt het zo goed te gaan met de ambtenaren al daar. Let op, de ambtenaren zijn namelijk zo bedreven geraakt in het bemiddelen van klachten dat er nog maar weinig boze inwoners aankloppen bij de gemeentelijke ombudsman, die zeg maar daarvoor aangenomen is. Annemieke Zwaneveld is dan ook erg verbaasd. Zo weinig klachten, wel helemaal 12 in 2009 en 13 in 2008. Ja, dat is wel vrij bijzonder natuurlijk ook. De gemeente heeft er wel een antwoord op. Steeds meer ambtenaren, zegt de woordvoerder van Hellevoetsluis, die raken zo bedreven in het bemiddelen en vroegtijdig signaleren ook van klachten, dat zeg maar die hele ombudsman eigenlijk amper al mee nodig heeft. De ombudsvrouw in dit geval. Ja. Tot een daadwerkelijk oordeel staat hier ook nog een berichtje van de ombudsvrouw in Hellevoetsluis. Komt het maar heel weinig? Het is toch niet te geloven? Volgens mij scheelt dat weer één ambtenaar in Hellevoetsluis.
2: The Flashback Party. Radio zonder regels, net als toen.

Sally Carr, de heren Henderson en er was er nog iemand, geloof ik, of nog twee iemanden. Een beetje onduidelijk ook, de samenstelling trouwens van The Middle of the Road. Zo ineens waren ze met z'n vieren en dan weer met z'n vijven en zo. Maar dit was uit 1973, toen zeg maar het succes zo ineens bijkans over was voor dit clubje uit Schotland die hun platen maakte in Engeland. Het was nog een tipje, deze Samba d'Amour in 1973. Zo af en toe trouwens, dan loop ik tegen platen waarvan ik denk van, zal ik het nou wel of zal ik het nou niet? Nou, de volgende, dat is er eentje van, ik doe het maar. Je snapt het natuurlijk, zo begin jaren 60, toen waren veel muzikanten in spe helemaal in de ban van The Shadows en de gitaarsound van destijds. Allemaal van dat soort gitaargroepjes. En ook in Nederland liepen er een paar rond. Niet bijster succesvol, maar ze maakten wel platen. Wat dacht je van deze? Een gitaarbewerking van het aloude Lili Marleen uit 1962 van de Nederlandse Rollers.

Dat is een vreemdeling zeker. Die verdwaalt dus zeker. Kom, ik zal hem eens even vragen naar zijn naam. Jongen, wat spreekt die vreemd? Het lijkt wel een alien. Het was Paul McCartney samen met zijn Wings uit 1976. En Ladwin, nou kan je toch een leuke versie trouwens van gehoord van Billy Paul. Die is ook niet te versmaden. Binnenkort ook maar een keer draaien in deze supersonische show. Music. Super.

0: Tiki-Di. 1969.
1: Je mag het uit van jezelf zeggen, maar ik heb toch wel aardige plaatjes uitgezocht volgens mij voor deze keer, hoor. Man, man, wat een leuke dingen zitten er ook nog aan te komen. Straks nog onder andere Johnny Do It Faster van Kraaienveld, midden jaren 70. En Jerry Knight draaien we nog, Turn It Out. Maar eerst deze, 1969, de Joe Jeffrey Group. I woke up.

zeggen wat we er net draaiden, want anders zijn er natuurlijk de mensen... oh jee, die zijn volledig de lijn van de playlist kwijt. Kan niet, oeps, probleem. Kraaienveld was het met een van de opvolgers van Mona Lisa. Johnny Do It Faster, tipje in 1975. Daarvoor Turn It Out van de Amerikaanse disco-zanger Jerry Knight, 1981. En jawel, Jukebox Gold, dames en heren, uit 1960. Chuck Berry, hij zingt over Jaguar en Thunderbird.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk voor u, bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer en het is vandaag zaterdag 19 september. We gaan zo praten met wethouder Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland en dat zeg ik er expres bij, want daarna komt een andere wethouder en zijn naam is Marcel Bos en die is van de gemeente West-Stellingwerf. En dat allemaal in het kader van de samenwerking van de omroepen. En dat zal toch een keer een start moeten hebben, dus we gaan er maar gewoon mee beginnen. En daarna hebben we als laatste item van het eerste uur het Leger des Heils, Willy Rauw aan de telefoon in verband met de culturele proeverij. Dus weer een vol politiek en een mooi uurtje, eerste uurtje. En wat er een tweede uur komt, hoort u zometeen van mij. Melvin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemorgen. Ik wil wel heel snel.
1: Ja.
0: Wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Straks de wethouder van West-Stellingwerf. Ken je hem toevallig?
1: Nee, nog niet. Dat is een van de nieuwe wethouders daar. Dus ik moet hem nog ontmoeten.
0: Oh ja, nou, misschien zie je hem zometeen hier. Een drukke week geweest. Politieke markt, allerlei andere zaken. Onder andere sportdag.
1: Ja, gisteren was de opening van de Nationale Sportweek eigenlijk. Dus de hele week zat in het teken van sporten. En afgelopen vrijdag was de aftrap voor alle scholen in Steenwijk. Mm-hmm. Op het sportpark van VV Steenwijk. Dat mocht ik openen samen met onze kinderburgemeester, met Jinte. Dus toen hebben we samen een warming-up gedaan met een paar honderd leerlingen. En ze hadden daar de kans om met 16 verschillende soorten sport kennis te maken. Dus dat was door onze club mensen ontzettend goed opgezet. En het was een prachtige dag. We hadden er mooi weer bij. Ja. En het was een sportieve dag, dus dat was mooi. En de komende week zijn er allerlei activiteiten ook voor scholen in andere kernen. Dus leren bewegen, andere sporten.
0: Ja. Ja, maar 16, wat veel.
1: Ja, er was van alles. Er was ook iemand van Team NL van het schermteam. Dus dat was altijd een bijzondere sport. Het was discwerpen, maar ook beachvolleybal, voetbal, hockey, basketbal, rugby. Dus alles kwam voorbij. Freerunning. Ja. Dus het was erg leuk. Dus we hebben een rondje gemaakt en we hebben met wat clinics meegedaan. Dus dat was heel erg leuk.
0: Ja, leuk, leuk. Morgen alweer sporten.
1: Ja, morgen mag ik zelf ook sporten. Morgen is de Stone City Run, dus de hardloopwedstrijd in Steenwijk. Het hardlooprondje. 10 kilometer ga ik zelf doen. En er zijn allerlei verschillende afstanden. Ik mag nog een paar keer het startschot geven met de scutterie, met het kanon. Ook samen met onze kinderburgemeester. En zij loopt volgens mij de 3 kilometer. En ook allerlei verschillende scholen die doen verschillende afstanden. Volgens mij zo'n 1500 deelnemers. Vorig jaar ook meegedaan, het jaar daarvoor ook. Dus ik heb er wel zin in om weer... Het is altijd wel weer even spannend hoe het gaat en hoe het weer is. En,
0: heb je al gekeken hoe het weer is?
1: Nee, nog niet. Ja. Vorig jaar was het wel mooi volgens mij. En toen heb ik mezelf een beetje over de kop gelopen. Dus ik zal kijken of ik het iets rustiger aan
0: eventjes,
1: kan doen.
0: Niet zo focus op degene die voor je loopt, hebben we net al besproken.
1: Ja, dat is altijd een beetje verleidelijk. Hè? Ja, als er iemand voor je loopt met hardlopen, dan denk je, die ga ik nog eens even inhalen.
0: Ja.
1: Maar nee, ik kijk er wel weer naar uit. Mooie evenementen voor Steenwijk.
0: Ja, hoeveelste keer is dat nou ongeveer? Want volgens mij is het alweer een aantal jaren
1: Daarover vraag je. Durf ik zo niet te zeggen.
0: Komt sorry, op, het is al wel een hele tijd.
1: Ja, ze doen samen met de scholen. Dus ze doen ook ontzettend veel leerlingen mee. Dat is leuk. En 5 kilometer en 10 kilometer nog. Dus mooi.
0: En het trekt ook heel veel publiek altijd in de stad. En mensen die dan denken van, moet volgend jaar maar meedoen.
1: Ja, met zo'n loopje is het ook mooi als je dan plant. Dat kun je niet ongetraind gaan doen. En dus je begint weken daarvoor al met sporten. Dus dat soort loopjes zijn niet alleen leuk op de dag zelf. Maar ook al die mensen die de afgelopen weken, misschien wel maanden, hiervoor getraind hebben. Dus dat zet echt wel wat in beweging.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, mooi. Ga even terug naar de politieke markt. Stond niet zoveel op de agenda, maar wel intensief. Vooral één onderwerp heel intensief. Is ook eentje van de lijst afgehaald, van de agenda. Maar wat voor ons wel heel belangrijk was, was de aanwijzing van de lokale omroep.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat was voor het college natuurlijk niet zo moeilijk om dat voor te stellen dat jullie dat moesten zijn. En dat de raad dat zo breed omarmd heeft. Met denk ik ook hele mooie woorden voor jullie en jullie vrijwillige inzet. Al die jaren, ik denk dat dat wel een groot compliment voor jullie is. Dus ik hoop dat jullie het ook zo hebben ontvangen. En de raad was ook unaniem in de besluitvorming. Hè. Dus volgens mij alle steun voor de slos en ook veel waardering voor hoe jullie dat altijd doen.
0: Ja, dat was hartverwarmend.
1: Hoe was dat voor jullie?
0: Ik werd er verlegen van eigenlijk. Ik zat echt zo te wapperen met mijn jasje van...

0: naar de wethouder Bunt toe van wat overkomt me nou? Zo,
1: ja, nou, ja, dat is wel mooi. Dan zie je toch dat wat jullie doen veel op veel waarderingen kan rekenen. Ja. En Herman die altijd de beelden beschikbaar heeft, zodat mensen ook mee kunnen kijken bij de politieke markt. Daar werd door Sandra Lampen nog even aan gerefereerd. Ja. Dus mensen zien dat ook, wat jullie doen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. En algemeen dankjewel is dan ook wel op zijn plaats voor al die mooie woorden. Wat ook een punt op die agenda was, was het volkshuisvestingsprogramma. Adviesnota, en dat houdt in dat de raad, de wethouder of het college advies mag geven over dat punt. Volgens mij heb je een heleboel adviezen gehad.
1: Ja, dat klopt. Het volkshuisvestingsprogramma is wel een moeilijk woord. Hè? Ja. Maar eigenlijk gaat het om hoeveel woningen ga je de komende 10 jaar bouwen. Wat voor soort woningen, voor wie en wat vind je belangrijke aandachtspunten daarbij. Het volkshuisvestingsprogramma is een bevoegdheid van het college. Dus wij mogen het vaststellen, maar we vragen wel aan de raad. En eerder al aan de samenleving. Hè? 3100 mensen hebben een enquête ingevuld. Hebben verschillende bijeenkomsten gehad. En dat is samen dat nieuwe volkshuisvestingsprogramma geworden. En we hebben aan de raad gevraagd, goh, dit is het programma, dit zijn de reacties uit de samenleving. Daar hebben we op die en die manier verwerkt. En wat wilt u ons nog meegeven richting de toekomst? En de inhoud van het programma is ongeveer dat we zo'n 1600 tot 2100 woningen bij willen bouwen in heel Steenwijkerland de komende 10 jaar. Daar zijn we ook al heel erg druk mee bezig. We willen betaalbare woningen. We willen woningen voor alle doelgroepen. We willen dat het in een mooie leefomgeving is. En dat het ook nog een beetje duurzame woningen zijn. Dus dat zijn belangrijke pijlers in dat volkshuisvestingsprogramma.
0: En daar heeft de raad ook allerlei adviezen op gegeven afgelopen politieke markt.
1: Zeker, ja.
0: Kun je een voorbeeld, je hebt nou wat algemeen, maar misschien een specifiek voorbeeld noemen?
1: Nou, veel aandacht voor ga aan de slag. Hè? Dus zorg ook dat die woningen gebouwd worden. Ja. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de planologische procedure. Dus dat bestemmingsplan vastgesteld is. Dat heet nu het omgevingsplan. En de markt moet uiteindelijk die woningen bouwen. Dus zorg dat het van plannen ook daadwerkelijk naar realisatie gaat. Zorg dat er spreiding is in alle kernen. Hè. Dus zorg ook dat er in de kleine kernen, bij Natura 2000 gebieden, hoe moeilijk dat soms ook is, zorg dat je daar extra op inzet. Ook oproep om, als je vastloopt, doe onorthodoxe, vernieuwende, innovatieve dingen die we nog niet kennen. Dus ga ervoor. Zet daar ook gerust geld voor in als dat nodig is. Want onze jongeren, ouderen, mensen die hier willen blijven wonen, die zitten te springen om een woning. Dus doe wat nodig is.
0: Dat is vooral het onorthodoxe, dat was nog wel een mooi woord.
1: Ja, dat kwam vanuit de Christian Schrijf van het CDA. Dat vond ik wel mooi, dus die pak ik ook graag op. Want ik hou ook wel een beetje van out-of-the-box denken, zoals dat met slecht Nederlands heet. Dus om met wat vernieuwende dingen te komen. Dus daar sta ik zeker voor open. Dus ik heb gezegd, die voorstellen die komen uw kant op. Hè? Dus dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Ook is er veel aandacht gevraagd voor ouderen, hè? Voor ontmoetingsruimte dicht bij voorzieningen. Dus dat we daar ook veel aandacht voor hebben. En dat staat ook in het programma, maar dat werd nog eens extra benadrukt.
0: Ja, men wordt steeds ouder, hè? Dus des te belangrijker worden die haagjes, die hofjes, waar ze toen ook over hadden. Hoe belangrijker wordt dat?
1: Ja, het gaat vooral om dat je elkaar ontmoet. Hè. Mensen gaan veel later naar een verpleeghuis, pas als ze veel zwaardere zorg nodig hebben. Dus het hele zorglandschap en ook de aanbieders daarvan, die zeggen, nee, we gaan meer naar VPT, thuisverpleegzorg, zeg maar. Ja, hè. Dus zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daar wordt alles op ingericht. Maar dan moet je woning daar ook wel geschikt voor zijn. Heel simpel, slaapkamer beneden, een badkamer beneden, rolstoel toegankelijk. Dus de woningen die je nu bouwt, moet je wel met het oog bouwen, dat daar ook mensen kunnen wonen die zorgen ontvangen. Ja. En dat is nieuwbouw, maar in het bestaand vastgoed is er ook nog van alles te doen en te verbeteren, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
0: Ja. Ook de opmerking kwam dat bestaande gebouwen, dat je over bestaande gebouwen hebt om te bouwen in woningen, hè, vooral leegstaand vastgoed. Is dat mogelijk?
1: Ja, dat is zeker. Dat moedigen we ook aan. Hè. Dus als er toch al gebouwen zijn die leeg staan, nou, dat is natuurlijk uitermate geschikt om daar met woningbouw aan de slag te gaan. De vraag is soms wel, is het gebouw ook geschikt? Hè? Mm-hmm. Oftewel, moet het eraf en moet er wat nieuws op? Bijvoorbeeld bij heel veel leegstaande schoolgebouwen. Is dat niet altijd geschikt om voor woningen om te bouwen? Maar die plekken, die zijn uitermate geschikt om met woningbouw aan de slag te gaan. En we gaan natuurlijk de Unielocatie in Steenwijk realiseren. Daar komt en de RSG en deze Ekeringenlocatie vrij. Ja, dat zijn natuurlijk mooie plekken. Maar denk ook aan Vollenhoven. Daar gaan 3 scholen worden samengevoegd. Een nieuwe plek. Laatst ook een raadsvoorstel is onderweg naar de raad. Om dat mogelijk te maken. Nou, dan komen daar schoolgebouwen vrij. In Wanneperveen wordt een nieuwe school gebouwd. Komen er ook 2 scholen vrij. In Blokzijl gaan we dat doen. In Sint-Jansklooster. Dus op al dat soort locaties komt echt wel vastgoed vrij. Waar we nou zeker gaan kijken of daar een woningbouw mogelijk is.
0: Ja, ja, ja. Ja, en dan hou je ook de jeugd, de jongeren die een woning zoeken in hun eigen plek.
1: Nou, dat is wel de bedoeling. Ja, ja, dus dat we woningen bouwen die daar ook voor geschikt zijn. Maar net zo goed voor ook voor ouderen. Hè? Want als die vervolgens naar zo'n nieuwe woning gaan, dan komt er een woning leeg. En dan verhuizen daar weer mensen. Dus ze zeggen dat bij oudere huisvesting, als een oudere verhuist, dat zo 5 verhuisbewegingen op gang brengt. Dus we moeten er voor starters bouwen, zodat ze nu geholpen zijn. Maar ook vooral ook voor ouderen, zodat die doorstroming op gang komt.
0: Ja, ja. Dus kan je niet voorstellen dat zoveel verschuiving meebrengt.
1: Ja, nou, voor iedere levensfase zoek je een ander huis. Hè. En tegelijkertijd is het ook heel uitdagend om ouderen wel die stap te laten zetten. Omdat dat vaak in de lasten gaan omhoog. Hoeft niet altijd, maar dat gebeurt wel. Mensen wonen in een vertrouwde omgeving. Dus dat is ook wel, was ook wel echt een oproep. Hè. Hoe ga je met die doorstroming aan de slag? Hoe doe je dat samen met de woningbouwcorporaties? Hoe kun je het aantrekkelijk maken? Want haal mensen maar eens uit hun vertrouwde omgeving. Dat doe je niet zo snel. Nee. Dan moet het aanbod elders echt wel iets meer voordelen met zich meebrengen. En dan moeten mensen ook echt wel bij geholpen worden.
0: Ja, ja. En de wooncorporaties die zitten ook met financiële en personele problemen vaak, hè, de laatste tijd. Dat het weer lastig wordt om dingen te realiseren op een korte tijd. Het wordt altijd weer langer.
1: Ja, nou, we realiseren gelukkig ontzettend veel sociale woningbouw nu. Hè. In Blokzijl is net opgeleverd, in Sint-Jansklooster, in Oldemarkt. Allemaal nieuwe woningbouw. Woonconcept gaat 60 of 70 woningen bouwen op Steenwijk Zuidoost. Sociale huurwoningen. Woonconcept is ook net gestart met de bouw van de Gouden Engel. 21 appartementen. We hebben nog een perceel aan de Kalverstraat waar Wetland wonen. Geloof ik 13 appartementen gaan maken. De Stormbaan bij het Kornputkwartier. Ja. Daar komen 47 sociale huurwoningen. Dus op dat terrein gebeurt er ontzettend veel. In Vollenhoven, aan de Kannenveldstraat, Molenberglaan. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar als je 1600 tot 2100 woningen extra wil bouwen, waarvan 30% sociale huur, dan vraagt dat enorm veel investeringen van een woningbouwcorporatie. En niet elke woningbouwcorporatie heeft zoveel geld op de plank om ook die investeringen te doen.
0: Ja, dan denkt de bewoner ook niet bijna. Die kent al die dingen ook niet.
1: Nee, die hebben daar geen boodschap aan. Die willen graag een woning.
0: Precies.
1: Alleen, ze moeten wel gebouwd kunnen worden. En de ene corporatie is kapitaalkrachtiger dan de andere.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. En volgens mij heb je er zelf een uitgezocht.
1: Ja, volgens mij heeft Herman niemand in de stad van de dijk klaarstaan. Ja, dus daar gaan we voor.

0: Niemand in de stad van de dijk. Persoonlijke keuze van wethouder Melvin Smit. Ja. En het was de 11e Stone City Run, kreeg ik net door. Dus
1: die heb ik niet alle 11 meegemaakt. Maar,
0: nee, hè? Maar vast wel een paar.
1: Zeker.
0: Ja. We hadden het net over wat er allemaal moest gebeuren en hoe het allemaal beschreven staat, de huisvesting. Dan viel mij op de regel 30-40-30. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dat is, heeft te maken met de woningbouwcoöperatie, waar we het net ook een beetje over hadden. 30-40-30 betekent alle nieuwbouwplannen moet je eigenlijk 30-40-30 verdelen. 30% sociale huur, 40% betaalbaar en 30% daarboven. Dat is een beetje de verdeling die het Rijk in de nieuwe wet aan de gemeente meegeeft.
0: Ja, ja.
1: Dus elk plannetje, als je 100 woningen hebt, moeten daar 30 sociale huurwoningen in zitten ongeveer. Ja. 33. Ja.
0: Oké, okay, want er wordt zo makkelijk gepraat. Ja, logisch, het is werktaal. Dus,
1: ja, dat is zeker. Dus goed dat je dat vraagt. Dus als een ontwikkelaar met ons in gesprek gaat en die heeft een stuk grond en die wil daar woningbouw, dan zeggen wij vanuit dit volkshuisvestingsprogramma, zegt dat is mooi, hè, dat mag, want we zitten echt op woningen te wachten. Maar dat zijn niet 100 villa's. Dat zijn 30% sociale huur. Daarvoor moet je met de woningbouwcorporaties in overleg. 40% betaalbaar. Nou, dat is een betaalbaarheidsgrens in Nederland. Ik vind dat niet echt een Steenwijkerlandse grens. Dus wij hebben ook nog een andere categorie in het programma gezet die nog iets lager zit. En 30% mag daarboven. En zo probeer je daar een gevarieerd plan te maken waar voor iedereen wat in zit.
0: Ja, ja.
1: En soms lukt dat niet, hè, of omdat de coöperatie niet bereid is of het plannetje is te klein. En dan gaan we een zogenaamd fonds maken, een vereveningsfonds. Dat lukt je niet, moet je een bijdrage doen in dat fonds, zodat wij op een andere plek sociale huurwoningen mogelijk kunnen maken. Want die zijn vaak niet financieel dekkend, zeg maar. Dus dat vraagt vaak een extra bijdrage van maatschappelijk geld, gemeentelijk geld, om dat voor elkaar te krijgen. Dus 30-40-30 richt zich op sociaal, betaalbaar en daarboven.
0: Oké, okay, duidelijk. Wat mij ook opviel in die adviezen die gegeven werden, dat er vooral gelet moet worden op hoe de vrouw in het leven staat. Hè? Dat vrouwvriendelijk is en vrouwveilig eigenlijk allemaal. Het bouwen. Hoe zit Steenwijkerland daarin?
1: Ja, mevrouw Makken had een bijdrage gedaan, een schriftelijke bijdrage, die vroeg aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de woningbouw. BGL stipte dat nog even aan, mm-hmm, naar aanleiding van die bijdrage. Nou, ten eerste bouwen we tegenwoordig wijken waar we echt goed kijken naar de zichtlijnen. Hoe kom je daar? Dat er niet achterafsteegjes ontstaan, maar mooie open zichtlijnen. Dus dat zijn belangrijke aspecten. Als het gaat om veiligheid van vrouwen, werken we samen in de regio Zwolle om maatschappelijke opvang als dat echt nodig is. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je woningen bouwt voor allerlei doelgroepen. Dat je je openbare ruimte zo inricht dat het veilig is. En mevrouw Lampen, raadslid Lampen, heeft het wel eens in een bijeenkomst gezegd in het kader van de verkiezingen van als het voor een vrouw veilig is, is het voor iedereen veilig. Ja, hè? Ja. Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn.
0: Ja.
1: Dus dat heeft bij onze inrichting van de openbare ruimte. En als wij een nieuw gebied gaan ontwikkelen, heeft dat zeker onze aandacht, veiligheid in het algemeen. En als het voor vrouwen is, dan is het voor iedereen veilig.
0: Ja, dat is een mooie regel om je aan te toetsen en dan vast te houden.
1: Zeker, en daarom is het ook belangrijk dat je bij de inrichting alle doelgroepen betrekt. Dus iedereen kan meedoen en dat zijn mooie aspecten om daarin te brengen.
0: Ja, ja. Bij ons eigenlijk nog een nadeel, het is ook wel een voordeel, want het is ontzettend mooi, maar dat is Natura 2000 gebied. Daar moet je rekening mee houden met bouwen. Is dat nog een bottleneck?
1: Nou, je moet met ontzettend veel rekening houden als het gaat om bouwen. Tegenwoordig, je bouwt niet meer op de lage gronden. Dus je kijkt wat zijn logische gronden om te bouwen. Dat hebben we in de omgevingsvisie al die plekken wel zo'n beetje vastgelegd. Rondom Steenwijk, maar ook rondom al onze kernen. En je moet bij het bouwen moet je een stikstofvergunning aanvragen. Mm-hmm. Een natuurvergunning heet dat. De provincie doet dat. En dan moet je aantonen dat je ontwikkeling geen negatief effect heeft op dat Natura 2000 gebied. Nou, dat is heel technisch. Maar dat is zeker lastig. En dat is, in de ene kern is dat lastiger dan de andere. Je kan je wel voorstellen als de kern dichter bij het Natura 2000 gebied, of zelfs daar bijna in ligt, dat het daar lastig is. Ja. Dus daar doen we ontzettend veel aan om de provincie ervan te overtuigen om toch die vergunning te geven. investeren ontzettend veel capaciteit in. Want ik bedoel, je kan wel de natuur heel belangrijk vinden, maar wij vinden leefbaarheid ook ontzettend belangrijk. Ja. Dat de jongeren daar kunnen blijven wonen, dat dat culturele leven, dat daar verder gaat. Dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, die gemeenschap kunnen blijven vormen. En dan moet je wel woningbouw ook mogelijk maken. Dus ja, we houden heel erg rekening met de natuur. Daar doen we heel veel voor. Maar ik hoop ook dat er wat meer rekening wordt gehouden met andere aspecten die gaan over leefbaarheid. Maar goed, daar zijn we de provincie aardig druk mee om dat in verschillende kernen dichtbij Natura 2000 gebieden voor elkaar te krijgen.
0: Ja, een hele klus, hè?
1: Zeker weten. Ja, nou ja, en als dat het enige was, dan redden we dat nog wel. Maar we hebben ook met netcongestie te maken. Ja, waar kun je nog stroom krijgen? Dus ook wel mensen die zeggen, nou ja, woningbouw mooi, maar liever niet bij mij in de achtertuin. Hè? Ja. Of die zich zorgen maken over het verkeer. Dus allemaal verschillende aspecten die het best wel uitdagend maken. Dus dan de oproep voor onorthodoxe oplossingen is dan wel mooi, maar soms kun je niet iedereen tevreden stellen. En dan leggen we dat ook aan de raad voor. Dit is het plan. Dit zijn aandachtspunten daarbij. Dit hebben mensen ingebracht. En zo zijn we daarmee omgegaan. Ja. En de ene keer kunnen we daar wel wat mee. En de andere keer wat minder.
0: Ja. Ja.
1: En dan is dat maatschappelijk belang van dat woningbouw weegt soms net iets zwaarder.
0: Ja, uitdagende job.
1: Ja, hè? Maar wel leuk. Want als het niet uitdagend was, dan zaten we er niet.
0: Nee, inderdaad. Ik wil nog even kort naar spreidingswet. 80 kansrijke asielzoekers die zouden, in mijn optiek, wat ik gelezen heb, 26 september
1: het Fletcher Hotel,
0: komen. Nou zei jij tegen mij van, ze wonen er al.
1: Ja, die zitten er alweer weer een paar weken. Half juli volgens mij, of begin juli zijn ze erin gekomen. Dat is natuurlijk een heel lang traject geweest. Met ook in 24 hebben we al besloten, of de raad, om die locatie beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het heeft best wel lang geduurd met het COA voordat we daar uiteindelijk invulling aan hebben gegeven. We hebben ook nog weer geparticipeerd. En inmiddels zitten ze er. En nou, ik hoor daar geen wanklanken over. Volgens mij gaat dat ontzettend goed. Maar we blijven in contact met de buurt en iedereen die daaromheen zit om te zorgen dat het ook in de toekomst goed gaat. En wat jij wellicht hebt gelezen is dat het volgende week zaterdag Nationale Burendag is. En dan stellen de AZC's hun deuren open voor iedereen om te komen kijken. Dus als je dat interessant vindt, als je eens wil weten hoe dat zit, ga daar vooral naartoe en kijk hoe dat daar georganiseerd is en stel vragen.
0: Ja, precies, want dan kun je alleen maar je juiste conclusies trekken. Hè, hoe die mensen daar zitten.
1: Ja,
0: en
1: zeker. Ja. Ga kijken. Ja.
0: Ja. Is er nog een tijd voor dat je weet uit je hoofd?
1: Volgens mij begint het om 9:30 's ochtends. Okay. En ik weet de eindtijd even niet. Nee, ik ga zelf ook even langs. Dus,
0: oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we weer aardig wat doorgesproken. En de tijd zit er onderhand ook op. Ik wil je hartstikke bedanken dat je weer aangeschoven bent om dingen te zeggen. Ik wens je een heel goed weekend. En morgen veel succes met die 10 kilometer.
1: Dank voor de uitnodiging en kom goed.
0: Oké. Okay.

0: Yves Berendsen met Verlangen. En aan tafel is aangeschoven Marcel Bos. Hij is wethouder van de gemeente Westellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goed je te zien hier. Westellingwerf is voor ons ook nieuw. Moeten we ook helemaal opnieuw induiken. En toen zagen we de week van de eenzaamheid, of tegen de eenzaamheid, dachten we van, dan moeten we maar eens een wethouder van Westellingwerf voor uitnodigen. En daar zit Marcel Bos. Wie is Marcel Bos?
1: Marcel Bos is sinds juni van dit jaar wethouder in de gemeente Westellingwerf. Heeft een aantal leuke portefeuilles, waaronder ook jeugdzorg en WMO, waarbinnen ook het thema van sociale basis, welzijn en aandacht om voor elkaar is opgenomen. Daarnaast is Marcel Bos ook gewoon papa en familielid.
0: Ach,
1: en
0: mooi.
1: Is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Wolvenga.
0: Oké, hobby's?
1: Nou, dat is wel heel erg leuk dat je dat vraagt. Ik heb heel veel jaren geleden van mijn vrouw een prachtige Vespa gekregen uit 1963.
0: Oh.
1: En die heb ik een keer uit elkaar gehaald toen ik dacht, nou, ik heb wel eens tijd over. Dat is er nooit van gekomen. En de afgelopen periode ben ik hem weer aan het in elkaar zetten. En ik hoop volgend voorjaar heerlijk rondrijden met een prachtige Vespa.
0: Dat hou ik in mijn hoofd.
1: Helemaal goed. Dan kom ik de volgende keer op de Vespa.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Even kort dan die voorstelling, want we moeten natuurlijk ook aandacht geven aan het onderwerp waarvoor je hier aan tafel zit. En het uitgebreidere komt in de loop van de tijd wel voorstellen. Week tegen de eenzaamheid. Vanaf de laatste donderdag in september is dat. 24 tot en met de 30 september. En in Westellingwerf is dat volgens mij van de 28e tot 4 oktober... dat er aandacht aan gegeven wordt. Die is wat opgeschoven, die datum. Wat ik gelezen heb, hoor.
1: Ja, nou, er wordt volgens mij in de periode van 24 september, die donderdag, naar die week daarop, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de week tegen eenzaamheid.
0: Mm-hmm.
1: En wat we vooral ook merken is dat we willen het van het taboe er wat van afhalen. En het eenzaamheid legt ook al zo'n zware domper op. Wat is het nu eigenlijk, eenzaamheid? Dus we hebben in Westellingwerf ook echt gekozen voor wat meer de landelijke trend om te zeggen, het gaat om kom erbij. Want we willen graag dat iedereen ook gewoon meedoet en over die drempel komt om zich thuis niet eenzaam te voelen. Maar kom erbij, doe mee, want er is heel veel waarin je warm onthaald wordt.
0: Ja, ja, en daar moet men van doordrongen worden natuurlijk, hè? En kenbaar gemaakt worden.
1: Ja, want eenzaamheid is gewoon best wel een probleem. 1 op de 7 mensen, inwoners, heeft last van eenzaamheid. En onder de jongeren is dat aantal ook erg hoog. Dus het is iets wat zich nu voordoet, maar wat ook de komende periode natuurlijk tot grotere problemen kan leiden als we het stukje eenzaamheid niet aanpakken en vooral ook niet bespreekbaar maken.
0: Precies. Ja, speelt het erg in of veel in Westellingwerf ook? Bijvoorbeeld jongeren of zo?
1: Ja, nou, wat ik zeg, 1 op de 7. En dan is het natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, goh, als je een rijtjesblok hebt, dan is het huis waar het plaatsvindt.
0: Precies, nee.
1: Maar het komt gewoon voor. Mm-hmm. En we merken gewoon dat het aandacht nodig heeft. En wat ik mooi vind van de Week tegen Eenzaamheid, kom erbij, dat we er aandacht aan besteden. Ook dank aan jullie dat jullie hier aandacht aan besteden, want dat is natuurlijk prachtig. Maar dat doen we natuurlijk niet 1 week in het jaar. Dat doen we in principe gewoon 52 weken in het jaar.
0: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: In de verschillende activiteiten, maar ook gewoon in de koers die we als gemeente hebben, willen we vooral gewoon laagdrempelige voorzieningen waar mensen makkelijk binnen kunnen komen om uit huis te komen, om zich ook niet eenzaam te voelen, om mee te doen en met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja. Kun je wat voorbeelden noemen in Westellingwerf waar men dan terecht kan?
1: Ja, dat is mooi, want kijk, vanuit de gemeente faciliteren of organiseren we van alles. Zo heb je in Noordwolde de aanschroeftafel van de onafhankelijke seniorenvereniging. Zo heb je wat de pot schaft, het huis op de hoogte in Wolvenga. Ook nog de buurthap in het buurthuis in Noordwolde. Dus zo zijn er allerlei activiteiten waar mensen makkelijk eventjes binnen kunnen lopen om mee te doen. En dan heb ik het nu even over wat de gemeente doet. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere mooie initiatieven die ook plaatsvinden. En dan vind ik ook dat ik dat moet noemen. Want bijvoorbeeld het samen eten verhaal van de gezamenlijke kerk in Wolvega is ook zo'n activiteit. Waarbij het eigenlijk helemaal los van de gemeente staat. Ja. Maar er prachtige initiatieven zijn. Humanitas, die het vriendschapsbezoek eigenlijk organiseert. Waarbij vrijwilligers gewoon bij mensen op bezoek gaan om eens een keer dat kopje koffie te drinken en in gesprek te gaan. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, inderdaad. Wat ik ook wel eens hier in Steenwijk is het ook wel eens gebeurd dat je een kopje koffie koopt en dat je een tweede kopje koffie erbij bestelt, zodat je mensen ook een kopje koffie aan kan bieden die toevallig binnenkomen lopen en het niet kunnen betalen, maar dan wel de gezelligheid hebben om aan te schuiven.
1: Ja, nou, dat is misschien ook wel de oproep die ik hier eigenlijk wel, of een oproep die ik hier wil doen, maar waar ik aandacht voor wil vragen. Wat je gewoon merkt is dat mensen die die vinden het niet altijd makkelijk om ook ergens naar binnen te gaan.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Zeg maar dat tweede kopje koffie of dat handmaatje, daar zijn we ook wel naar op zoek van neem eens iemand mee. En het is niet altijd het koffiedrinken of het samen eten wat het is. Want om juist die drempel te verlagen, zijn we ook aan het kijken van ja, wat vinden mensen leuk? Zodat eigenlijk dat wat ze leuk vinden ook een stukje hobby is. Waardoor ze op basis van wat ze leuk vinden ook ergens anders naartoe gaan. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Ik hoorde laatst een initiatief dat men ook bezig is met een repaircafé. Om te kijken hoe kun je materialen, technische apparaten weer herstellen. Ja, als je dat leuk vindt, en dat doe je misschien thuis alleen. Maar nu krijg je eigenlijk een soort clubje waar je dat samen kunt doen. Zo zijn er veel verschillende vrijwilligersactiviteiten. Gered gereedschap is ook zo'n mooie activiteit. Enerzijds zit daar een heel mooi doel achter. En aan de andere kant, doordat het er is, kan het ook bijdragen in het samen mooie dingen doen.
0: Ja, precies. Ik kreeg net van de techneut te horen, misschien een club rondom de Vespa.
1: Ja, dat kan. Maar dan wordt het wel heel druk rondom dat kleine brommetje, om het maar zo te zeggen.
0: Wordt toch meegedacht.
1: Ja, nee, dat is super. Dat is super. Dus nee, en als ik hem nog één stap verder mag doen, wat ik zelf heel leuk vind. Kijk, deze week, hè, in de week tegen de eenzaamheid, kom erbij en Westellingwerf, gaan we natuurlijk een aantal extra dingen doen. Op verschillende plekken gaan we ook eens even proberen, pionieren, om koffieochtend te organiseren in buurthuizen, dorpshuizen. Dus in Noordwolde, de Blessen, Nijholpaden, Oldholpaden, de Hoeven, Nijelamer. Overal organiseren we eigenlijk net even dat uurtje om koffie te drinken. Om eens even te kijken, wat roept dat op en wie komen daar, om ook te horen of we het op de goede manier doen of wat we anders kunnen doen om juist dit onderwerp ook op te pakken. Wat ik zelf ook erg leuk vind, we hadden het net al even over de jongeren.
0: Ja.
1: We hebben ook met Ronald Vledder, een bekende YouTuber, een podcast opgenomen.
0: Okay.
1: Dus ik zeg niet dat wij oud zijn, Ria, maar wij zijn natuurlijk ook van een andere generatie. En wij denken dat we het wel weten op te lossen. Maar het is ook wel heel erg mooi dat onze opbouwwerker samen met Ronald Vledder ook over dit onderwerp eens gesproken heeft. Ja, en met 1 miljoen volgers raak je misschien ook net eventjes een groep dit onderwerp ook uit die, nou zal ik haast zeggen, taboes weer, maar het bespreekbaar maken van dit onderwerp.
0: Ja, en zo iemand die is ook gelijk eigenlijk aan de jeugd. He, daar nemen ze meer van aan als van opa en oma of vader of moeder.
1: En die weet het waarschijnlijk ook op een manier te brengen zodat het ook aanslaat.
0: Precies.
1: En daar moeten wij nog wel eens moeite voor doen.
0: Ja, maar ja, goed. Iedere leeftijd heeft zijn charme, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Dus een heleboel activiteiten ook in Westellingwerf in de week tegen de eenzaamheid. Wie weet ontstaan daar wel initiatieven uit die zich verder de andere 51 weken doorzetten. Hè, bijvoorbeeld een uurtje koffie drinken ergens. Je weet nooit natuurlijk hoe dat uitpakt.
1: Ja, nou dat is wel mooi dat je dat zegt. Want zo zie je gewoon dat ieder dorp ook zijn eigen identiteit en zijn eigen aanpak heeft. En in sommige dorpen, ik vind Boyle een heel mooi voorbeeld, daar zie je dat eigenlijk van onderop, vanuit de samenleving zelf, met een klein beetje hulp van een dorpsondersteuner, vanuit de gemeente, gekeken wordt van wat nu eigenlijk de vraag is wat in het dorp leeft.
0: Ja.
1: En dat we op die manier ook kijken om daar een antwoord op te geven. Maar ook de ruimte laten om dat daar te organiseren. En soms heb je net even dat eerste aanjagen, dat eerste stapje nodig om het mogelijk te maken.
0: Ja, precies.
1: Nou, daar willen we onze bijdrage aan leveren. Maar we moeten als gemeente, zeg ik dan ook, maar niet overal tussen zitten. Want de samenredzame dorpen, dat moeten ze vooral ook samen doen. En daar moeten wij iets in bijdragen, maar niet altijd de touwtjes in handen hebben.
0: Nee, precies. En er zijn mensen in die dorpen mans genoeg om zoiets op te pakken, als ze er warm voor lopen om het uit te voeren.
1: Nou ja, als we net spreken over de prachtige initiatieven die er zijn in het kader van samen eten, aanschuiftafels en gereedschap, dan zijn er heel veel mensen die heel veel voor een ander willen betekenen. Nou, dat moeten we vooral ook omarmen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En wie weet kunnen wij daar als samenwerking met Radio Centraal en RTV Slos nog wel een bijdrage in leveren. Mensen zijn altijd welkom aan te schuiven aan de tafel.
1: Toen ik hier vanochtend binnenkwam, was het al heel gezellig. Dus eigenlijk is hier ook al een kleine koffietafel met een boel gezelligheid. Dus als we nou ook vertellen dat het hier ook goed vertoef is, wie weet krijgen jullie binnenlopers.
0: Nou, wie weet. Wie weet, ben je altijd welkom.
1: Prachtig.
0: Marcel Bos, dank je wel voor je bijdrage. En we nodigen je graag weer uit voor een volgende keer. Wees ook zo vrij om zelf aan te geven van ik zou graag een keer aanschuiven in het programma. Wees daar welkom toe. Heel fijn weekend en tot een volgende keer.
1: Super, dankjewel, graag gedaan. En nogmaals dank ook voor jullie aandacht voor het onderwerp. Want ook dit draagt er zeker aan bij.
0: Dankjewel.

0: En goedemorgen, Willy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik zeg het zo makkelijk, maar ik spreek natuurlijk met Willy Rauw van het leger, des Heils. En ja, wij spreken elkaar best wel vaak.
1: Ja, nou, soms wel, hè? Ja. We zijn al bijna bekend voor elkaar. Geeft niet, dus op zich goed.
0: Ja, toch? Zeker. Want volgens mij hebben jullie weer een hele leuke proeverij op de agenda staan.
1: Dat klopt. 1 oktober hebben we weer de culturele proeverij. En dit keer doen we het in het gemeentehuis. Of wordt het gehouden in het gemeentehuis.
0: Want wat is een culturele proeverij voor de mensen die het gemist hebben?
1: Nou, dat is heerlijk samen met elkaar lekkere maaltijden eten. Nee, dat klinkt een beetje gek. Nee, het is de bedoeling dat verschillende culturen, mensen, verschillende doelgroepen ook bij elkaar brengen. En dan denken we aan bewoners, nieuwkomers, gezinnen, kinderen. Om van elkaar gerechten te proeven. En natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de culturen van elkaar beter te leren kennen. En met elkaar te kunnen verbinden. En als heel mooi dat er ook nieuwe vriendschappen zouden kunnen ontstaan op die manier.
0: En dit is niet de eerste keer dat jullie het doen?
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het nu de 3e of 4e keer al dat we dit doen. Ja.
0: En het is elke keer een succes?
1: Absoluut, ja. Het is elke keer heel erg mooi om te zien hoe mensen met elkaar kunnen verbinden. Ondanks de verschillen die er wel zijn.
0: En het idee is dat gezellig. Iedereen dan dus komt en dan vanuit hun eigen cultuur iets meeneemt.
1: Ja, precies. Iedereen neemt wat mee om te eten natuurlijk. Wat je thuis hebt voorbereid voor maximaal 1 à 2, 3 personen. En dat neem je mee. En zo krijg je weer allerlei verschillende gerechten. Van soep tot toetjes, tot fruit, tot drankjes. Noem maar op. En dan kunnen we van elkaar gaan proeven. En tussendoor hebben we vaak wel allerlei verbindende activiteiten. We hebben al eens een keer een modeshow gehad. We hebben al eens een keer wat hebben we nog meer? Spelavonden. Gaan we spelletjes met elkaar delen. En dit keer zullen we ook een soort spel doen. Een bingo. Een culturele bingo. Maar hoe het precies eruit gaat zien, ga ik niet verklappen, want dat is niet leuk. En we gaan ook iets horen van de verschillende muziekstijlen uit verschillende culturen. Dus op zich is dat altijd heel erg mooi om zo met elkaar in verbinding te kunnen zijn.
0: En dat is dus 1 oktober en is iedereen welkom?
1: Absoluut, iedereen is welkom. Heel mooi zelfs. Ja.
0: En hoe kun je jezelf aanmelden?
1: Je kan je aanmelden bij de culturele proeverij. @gmail.com.
0: Het is gewoon even een mailtje.
1: Ja, dat kan. Maar stel dat je dat denkt van, ik ben het vergeten, maar je wilt alsnog komen, je bent altijd van harte welkom.
0: Als je maar even wat lekkers meeneemt.
1: Dat is wel heel handig, ja. Maar goed, ondanks dat, stel dat het er niet in zit en je bent het vergeten, dan ben je alsnog van harte welkom.
0: Wat neem je zelf mee?
1: Ik ga denk ik iets van allerlei bol meenemen. De ouderwetse bol die wij, ik weet niet of je dat kent, vanuit vroeger maakten we wel eens thuis bij ons bol van fruit. Allerlei vruchten bij elkaar in een grote schaal. En het Hollandse bol, ik weet niet of je het kent.
0: Ja, ik ken het nog. En dan ga ik even diep in mijn herinneringen bij mijn oude buurvrouw, bij mijn ouders, op de verjaardag. En ik vond dat fantastisch natuurlijk. Lekker zot.
1: Ja, dat ben je. Ja, klopt. Ik kreeg het vroeger altijd bij mijn oma. Daar kreeg ik in een apart glazen schaaltje. En dan zat er een lepeltje bij in. En dat was bol, noemden we dat. Dat werd heel vaak op verjaardagen gegeven.
0: Ja, leuk. Ja. Maar het is dus echt, gewoon voor iedereen, neem wat leuks mee en haak aan.
1: Ja, precies. En misschien rekening te houden. Liever als je toch een vleesgerecht maakt, liever geen varkensvlees.
0: En zitten er verder nog kosten aan verbonden?
1: Nee, in principe niet. Want iedereen neemt zijn eigen eten mee in principe. Dus die kosten zijn dan uiteindelijk voor jezelf. Uiteindelijk als je voor jezelf kookt.
0: Ja, en hoe laat begint het?
1: Het begint om 5 uur. Ja, en dit keer dan, wat ik vertelde, is het in het gemeentehuis. En het is ook heel mooi omdat we dat ook samen met lokale organisaties kunnen organiseren. We doen dat samen met Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland, Vluchtelingenwerk, Stichting Procent, Sociaal Werk de Kop. En wij dan als we tegen dezelfde het ontmoetingshuis. En ja, dat is gewoon ook mooi om al zo al met organisaties samen de verbinding te hebben. Nou ja, laat staan met de mensen die we elkaar s'avonds met elkaar kunnen ontmoeten. Dat is gewoon geweldig om dat samen te kunnen doen.
0: Ja, en waarom zou, nog even voor het als laatste vraag, waarom zou iedereen moeten kunnen komen?
1: Omdat het zo gezellig is. We hebben zoveel plezier en lol met elkaar. En ja, en ik denk ook om elkaar beter te leren kennen. Ik denk, we leven toch wel in een maatschappij waar toch best wel, ja, soms toch wel wat individualistisch wordt. En als we kijken naar de verschillen die we allemaal hebben, dan denk je, ach, wat is het mooi om al die verschillen samen te kunnen laten vloeien. He, dat we met elkaar in verbinding kunnen staan, in plaats van dat we allerlei argwaanse ogen hebben. Maar meer kijken van, nou, wat bindt ons met elkaar? En ik denk, dan is eten een heel makkelijk middel om met elkaar te kunnen verbinden, denk ik.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes op 1 oktober vanaf 5 uur in het gemeentehuis.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend. En,
1: ja, dankjewel. Eensgezind. We zien elkaar weer.
0: Zeker.
1: Ja? Hallo. Doei. Hoi.
0: En dan... Ja, dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Willy Rauw heb geïnterviewd over de culturele proeverij op 1 oktober. En Ria heeft het over de Week van de Eenzaamheid gehad met Marcel Bos, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. En heeft Melvin Smit gesproken, de wethouder van gemeente Steenmerkeland. Tot straks voor uur 2.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bommenauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: er wel blij van, moet
1: ja,
0: zeggen.
1: Hoor. Dan is het goed, hè?
0: Allemaal lampjes. Ja. En ik zit tegenover Paula Bierma en Marita Schoteman over de Wereld Alzheimerdag en het Goed Nieuws Magazine.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Dank je. Ja,
2: vinden wij ook leuk.
1: Ja, super dat het weer kan zo.
0: Ja, tuurlijk. En ja. Ik ga toch even vragen, Paula. Je hebt een hele mooie sjaal om. Ik gok. Heb je hem zelf gemaakt?
1: Nee. Helemaal niet goed gegokt. Deze sjaal is gebreid door Lucy Horn. Sterker nog, Lucy heeft er volgens mij 5 gebreid. De gele kleur van Alzheimer Nederland, de huiskleur. En de vergeet me nietjes. Want ja, daar hadden we er 5000 van. 3-4 jaar geleden. 3 jaar geleden, denk ik. En nou, dit is nu heel subtiel onze belangenbehartigerssjaal voor Wereld Alzheimerdag.
0: Ja, want de vergeetmenietjes zijn het eigenlijk het teken van...
1: Het symbool van samen dementievriendelijk, maar ook van Alzheimer Nederland. Ja, want...
2: Ja, mooi symbool wat je ook aan je sleutel hangen kan doen. Of aan je rits van je jas. Hartstikke leuk.
0: Ja, ik heb ze ook wel gezien als pijltjes. En ze zijn er als hangers. Ja, en ze zijn er in allemaal mogelijke maten en soorten, toch?
2: Ja. Ja, voor iedereen iets.
0: Ja, en wanneer krijg je die?
1: Je krijgt ze als je ze bestelt. Je krijgt ze van ons als je ze erom vraagt. En die gehaakte hebben we er nog een heleboel van liggen. En nou, dat was een paar jaar geleden natuurlijk een ontzettend leuke actie... waar nog veel meer uitkwam. Dus ze zijn nog steeds niet op. In de Dementeek zijn ze, absoluut. En die is iedere week geopend van 9 tot 12... op de dinsdag en donderdagochtend in Zonnekamp.
0: Ja, want nou, ik zou bijna zeggen dementie, Alzheimer... Dus natuurlijk, Alzheimer is een vorm van dementie.
1: Ja.
0: En we hebben het nu over Wereld Alzheimerdag.
1: Ja, aanstaande maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En nou, vooral wat we mooi vinden om over te vertellen is dit jaar de Goed Nieuws Magazine. Vorig jaar hadden we de Goed Nieuwskrant. Dit jaar wordt het een heel mooi magazine. Dus een slagje kleiner, maar ook 3 slagen dikker. Met weer ontzettend veel goed nieuws, leuke dingen waar je blij van wordt. En die verschijnt dit jaar als bijlage bij Nieuwsbode de Kop. Aanstaande dinsdag huis aan huis in heel Steenwijkerland en waar ook maar daarbuiten.
0: Dus ik moet even heel snel mijn nee-nee-sticker van de briefbus afpeuzen.
1: Dat zou ik zeker doen, ja. Ja, ja, dat levert veel op. En anders ga ik er één voor je achterhouden natuurlijk.
0: Hè? Dat sowieso graag.
1: Ja, ik vind het wordt een heel mooi boekje. Magazine met op de voorkant een prachtige foto van de Steenwijkertoren in het oranje zons... Ondergang of opgang, dat zou ik niet durven zeggen. Maar een hele mooie voorkant en kan niet missen. Een krant om te bewaren en om te delen... en om gewoon te lekker te lezen en te herlezen. Want de aanleiding daarvoor was vorig jaar natuurlijk... de oproep om iets moois te maken. Omdat mensen hun gehecht zijn aan hun krant. Maar omdat er veel lelijk nieuws is waar we allemaal niet zo blij van worden... nou, is het krantlezen ook niet meer zo leuk...
2: Nee, maar kan er niet is het iets extra komen. Prettig als er wel iets is... waar wel alleen maar leuk nieuws in staat.
0: Ja, want wat is jouw rol daarin, Marita?
2: Mijn rol in de krant is eigenlijk niet zo groot. Het is meer de rol als mantelzorger... en eigenlijk vrijwilliger inmiddels bij Paula ben ik geworden.
0: Wat leuk.
2: Dus in die zin, ja.
0: Ja, want Paula kennen we natuurlijk eigenlijk vanuit het Sociaal Werk de Kop... en het mantelzorgnetwerk.
2: Ja.
0: En jij dacht, nou ja, ik vind dat zo goed en fijn.
2: Ik heb er helaas ook dichtbij mee te maken met mantelzorg, met dementie. Voorheen van mijn schoonvader en nu ook in de dichtbijzijnde familie. Ja, en dat is toch altijd wel een moeilijk iets. En dan is het fijn als je iemand kent die jou de goede weg kan wijzen.
0: Want het komt best wel veel voor.
2: Komt heel veel voor. Dit is al de 2e keer binnen onze rechtstreekse familie. En de eerste keer wist je helemaal niet eens waar je wezen moest. Er was ook helemaal niks over bekend. En iedereen die je probeerde te bellen zei... nou, dat is niet onze taak, dus ja, geen idee. En maar verder proberen. En gelukkig is dat nu 10 jaar later een heel stuk verbeterd. En kun je wel de goede lijnen vinden. Zowel online als wanneer je de gemeente belt. Je wordt gauw door iemand de goede kant op gestuurd. En dat is heel prettig.
0: Want Alzheimer is natuurlijk iets wat niet zichtbaar is.
2: Nee,
0: tenminste, niet zo op het eerste oog.
2: Nee, het zijn vaak mensen die heel goed toneel kunnen spelen. En ja, op die manier eigenlijk gewoon een beetje een rol spelen, zolang dat kan. En daardoor lijkt het alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Terwijl er achter de schermen toch wel heel veel al aan de hand is.
1: Vaak zie je dat de naasten op een gegeven moment een soort zogenaamd niet-pluisgevoel hebben. Dat je denkt, nou, het gaat anders als anders. Het klopt iets niet. Mensen, ja... Nou, en dat is dan zo'n periode van, ik weet het niet.

0: En soms kom je dan dus bij de huisarts of soms spreek je iemand die zegt, goh, heb je hier of daar aan gedacht? En nou, op enig moment kan het dan zijn dat je of bij het mantelzorgnetwerk uitkomt, of bij een case manager dementie, of via de huisarts of een wijkverpleegkundige of de buurvrouw, of nou ja, hoe het maar gaat. En als wij met z'n allen in Steenwijkerland een klein beetje daar allemaal oog en oor meer voor hebben, dan draagt dat ontzettend bij aan een dementievriendelijke gemeente. Wat we inmiddels al zijn, en daar zijn we natuurlijk reuze trots op sinds mei dit jaar. En nou, om dat nog meer te onderstrepen en ja, te vieren klinkt niet fijn, want het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar het is wel fijn om te kunnen zeggen dat we met z'n allen wel op het goede spoor zitten om daar goed mee om te gaan. Hebben we de theatervoorstelling Zeg Ja bij Dementie, en die is 28 september. Daar zijn nog plekken voor in de zaal. We hadden het Vestzaktheater, maar de gemeente heeft inmiddels de grote zaal weten te reserveren.
1: Ja, het zegt ook iets, hè? Het
2: zat al gauw vol. Dus ja, dat zegt wel iets over de belangstelling en over hoeveel het ook voorkomt.
1: Ja. Het is voor iedereen.
0: Het is voor iedereen, ja. Want als
2: wel even inschrijven, maar het is gewoon gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Ja. En dan via de site van de gemeente?
0: En via de gemeente en anders mij even bellen of check even bij de gemeente op de website Zeg Ja bij Dementie en Steenwijkerland. Dan kom je er ongetwijfeld.
2: En ook via steenwijkerland.nl en via de Rabo Theater de gemeente. Ja. Je kunt het op meerdere manieren vinden.
1: En ik kan er gewoon gratis heen als ik dat zeg.
0: Ja, het is kosteloos. Ja, ja.
2: Kosteloos. Je kunt jezelf inschrijven en eventueel ook een extra ticket voor iemand die je mee wil nemen. Dus het is heel kosteloos.
1: En het is een theaterstuk wat op meerdere plekken wordt opgevoerd.
0: Dit is landelijk, zeg maar. Of het zijn twee dames die dit doen. En het Zeg Ja bij Dementie. Dat gaat er eigenlijk over. Kies voor connectie in plaats van correctie. Het blijkt dat mensen met dementie 80% van de tijd nee horen, hè? Nee, het is niet dinsdag, maar woensdag. Nee, ik ben niet Marita, ik ben Paula. Nee, het is niet Pasen, maar Pinksteren, zeg maar in die lijn. Nou, corrigeren is voor niemand leuk en ook heel vaak niet nodig. Tenzij er misschien een gevaarlijke situatie dreigt. Dan moet je natuurlijk wel wat doen, maar een beetje meebewegen en natuurlijk aanvoelen op welke moment dat wel en niet wijs is in het proces. Maar dat draagt bij aan meer welzijn.
2: Ja, en ook een positieve stemming voor degene zelf ook die dementie heeft. Ja.
1: Dus eigenlijk is het dus voor iedereen in de gemeente die er of mee te maken heeft of er misschien wel mee te maken gaat krijgen. Het klinkt heel hard, maar we weten dat het gewoon
2: Bijna iedereen krijgt er mee te maken.
1: Ja,
0: 1 op de 5 mensen krijgt dementie.
1: Ja, en dan heb je dus de mensen eromheen die daar dus ook weer omheen moeten gaan staan.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je, kom gewoon.
2: Kom allemaal, ja, zeker.
1: Ook als professionals?
0: Absoluut, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, en het is natuurlijk best wel een verdrietig onderwerp. En dan hebben we de Goed Nieuwskrant. Ja. En die komt dus dinsdag uit.
0: Ja.
1: Bij
0: ja.
1: alle Huis aan Huis de Kop.
0: Nieuwsbode de Kop. Dat is het Huis aan Huis blaadje wat iedere dinsdag in de hele gemeente verschijnt. Daarvan is het een bijlage. En een krant.
1: Wat vind jij
0: het
1: mooiste verhaal?
0: Ja, er zijn er meerdere. Er staat een ontzettend leuk verhaal in over een dame en haar ervaringen met jongens met een fatbike. Dat is werkelijk een aanrader. En dat geeft ook een heel ander beeld dan de toch wel af en toe wat negatieve dingetjes die je daarover hoort. En er staan gewoon hele mooie, blije verhalen in. Over veel ook over ontmoeten, over de sociale dingen, maar ook over de natuur. Wat er allemaal is. Een mooi stuk van onze burgemeester natuurlijk. Die ook dit jaar voor het eerst, want dat is denk ik bijna een jaar geleden. Dus vorig jaar had de vorige burgemeester de aftrap. En nu dachten we, nou, dit is een mooi moment om daar onze burgemeester Erik voor te vragen. Die ook onmiddellijk zei, lijkt me leuk, gaan we doen. Dus het meewerken van iedereen en ook, wil ik wel even noemen, de gigantische klus die vooral Dirk Brands er ook aan heeft gehad. En ook met zoveel plezier we samen met z'n allen dit hebben kunnen doen. Dat is wel heel erg leuk. Ja,
1: ja, want met z'n allen?
0: Met z'n allen is de redactie. Jazeker, ja. Voorop Dirk Brands en Jan de Jonge natuurlijk, samen met Hilda Knol van Nieuwsbode de Kop. Maar in de redactie zitten Erika Katus. Erika heeft eigenlijk het initiatief vorig jaar genomen. Erika werkt in het Voetelinkhuis. Daarnaast Grietje Middelbrink en Bianca Smit van de Noorderboog van de Dementeek. Ria Jongeling, die zit daarin, toch een beetje namens onze zilveren generatie. Die heeft ook altijd tips en trucs om het goed leesbaar te houden. En, En ikzelf vanuit de Belangenbehartigers en het Mantelzorgnetwerk / Sociaal Werk de Kop. Ja.
1: Ja.
0: Dus het is allemaal samen en iedereen zijn eigen ding. Maar ja, erg leuk.
1: Ik wens jullie voor maandag heel veel. Maandag was weer het Alzheimerdag. Veel succes, veel plezier.
0: Ja.
1: Voor 28 september bij Zeg Ja Tegen Dementie. Hetzelfde, dus ook veel succes en veel plezier.
2: Ja, kom allemaal.
1: En de oproep, gewoon ga als je nieuwsgierig bent. Want hoe laat begint het?
0: Het begint.
2: 7 uur is de inloop.
1: 7 uur.
2: Ja.
1: Ja, ik heb geen bril op, dus je kunt hem wel ophouden. Maar dat wordt hem niet. En eigenlijk vooral heel veel plezier dinsdag, wanneer jullie dat magazine in de handen krijgen.
0: Ja, we zijn heel benieuwd naar de reacties van iedereen. En nou, we gaan het zien. Ja.
1: En tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
2: Tot de volgende keer. Bedankt dat we hier mochten zijn.

0: There's no one like you.
1: Ja, en ik ga toch even onze datum noemen vandaag. Het is 19 september en ik ga het hebben over een kerstrondje. Ja. Ja, het maakt mij niet uit. Ik hou ervan. Voor mij mag het hele jaar kerst zijn. Maar ik zit tegenover Vrouwkje Visserman en Harm Visserman.
2: Klopt.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit het mooie Oldemarkt.
3: Ja.
1: En wat betekent het kerstrondje voor jullie?
3: Ja, voor ons is het even een hele drukke tijd op dit moment. Want de inschrijvingen die lopen binnen. En dat kan nog tot 3 oktober. En daarna moet er een folder gemaakt worden. Dus zeg maar de tweede helft van het jaar is voor ons altijd dan wel even helemaal in de stemming voor het kerstrondje.
1: Staat de kerstboom al?
3: Nee.
2: Ja, in de tuin, die van vorig jaar.
3: Ja. Ja.
1: Dat is wel duurzaam.
3: Ja,
2: ja zeker.
3: Zeker.
2: Ja. Voor het vierde jaar.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja. Ja. Ah ja, het is een beetje raar om het in september natuurlijk te hebben over de voorbereidingen voor december.
3: Ja.
1: Maar voor jullie natuurlijk heel normaal, want jullie organiseren het kerstrondje.
3: Klopt.
2: Ja, wij doen het nu voor de 3e keer.
3: Ja.
2: Een paar jaar geleden dreigde het te sterven. En toen hebben wij de handschoen opgepakt en we zijn er nog een paar jaar voor gegaan. En ja. Nu dus voor de 3e keer. En het gaat steeds gemakkelijker. Want je kent het draaiboek en je weet hoe alles werkt met de computer en dergelijke. En programma's dus. Het gaat steeds gemakkelijker.
1: Dat is fijn. Dus ja. Ik hoor ook nog wel dat er een paar jaar... dat jullie nog wel voor een volgend jaar te strikken zijn. Nou, als het allemaal toelaat. Hè?
3: We willen proberen om de volgend jaar toch wel wat mensen bij te krijgen. Zodat wij een stapje terug kunnen doen.
2: Een beetje verjonging.
3: Ja, verjonging.
2: We zijn nog vitaal en gezond genoeg. Maar ja. Met jongere mensen zou ook wel leuk zijn. Dus.
1: Iets breder groepje is ook al fijn.
3: En we doen het op dit moment met z'n drieën. Dus ook iemand vanuit plaatselijk belang nog bij. En, maar ja... Iets meer verjonging.
1: Ja, ja, want het kerstrondje Oldemarkt elk jaar.
3: Ja.
1: Als ik het goed heb.
2: Ja.
1: En
2: dit jaar voor de 15e keer.
1: Voor de 15e keer. Ja. Dus we hebben lustrum.
2: Een soort van lustrum. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, daar gaan we ook nog wel wat mee doen.
1: Dat is mooi. Ja. En jullie hebben dus nu de inschrijvingen open... zodat mensen een kraam of een dingetje... Waarvoor kunnen mensen zich inschrijven?
2: Nee, nee, het is geen kerstmarkt.
3: Nee.
2: In het verleden zijn wel eens mensen naar Oldemarkt gekomen en keken rond waar staat de marktkraam.
1: Waar kan ik de kerstbal kopen?
2: Nou, dat is niet het geval. Het is allemaal achter een voordeur. Bij mensen binnen. En dat kan zijn een winkel. Kan zijn een atelier.
3: Kerken.
2: Ja.
3: Kerken doen mee.
2: Kerken doen mee. En, op verschillende locaties.
1: En dan op die locatie regelen de mensen zelf?
2: Die laten zelf zien wat ze maken. Soms is knippertjes bakken. Of er is een orgelmuseum, het harmoniummuseum met een galerie. Ja. Zelf heb ik ook een soort atelier waar mensen mee kunstwerken. Mogen aanschouwen samen met nog iemand erbij.
1: En wat maakt u?
2: Ik maak pastelschilderijen en ik doe grafiek in de vorm van houtdruk en linosneden.
1: Tof.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En het is dus echt het idee dat jullie in Oldemarkt, zeg maar, dat mensen naar achter een voordeur komen.
2: Ja.
1: Om eigenlijk te kijken wat gebeurt er in Oldemarkt. En dat heeft dan een heel mooie kerstsfeer en een kersttintje.
3: Ja, het is vaak in kerstsfeer. En mensen laten iets zien, een demonstratie. Soms een proeverijtje van iets. Er zijn koren of de muziekverenigingen doen mee. Die treden op. En dat geeft toch in een beetje een lekkere kerstsfeer. Maar het is wel allemaal binnen. En dat vergeten mensen nog wel eens. Dan zeggen ze van ik hoor er verder. Ik zie helemaal niks. Nee, je moet echt achter de voordeur kijken. In de landerijen, het dorpservicecentrum, daar is het altijd heel druk. Mensen die ontmoeten elkaar, want dat staat eigenlijk wel voorop met het kerstrondje. De ontmoeting. meeting met elkaar en met de bezoekers. En vertellen over je hobby, wat je allemaal doet. En nou, ook verenigingen die wat PR doen voor hun vereniging.
1: Ja, en dat... jullie hebben dus nu inschrijvingen. En aan de hand van die inschrijvingen gaan jullie een programmaboekje of een programma maken. Ja. Ik noem het even een boekje, maar het kan natuurlijk in elke andere vorm zijn.
2: Een flyer.
1: Ja, en aan de hand van die flyer kunnen mensen dan kijken. Nou, ik vind het heel interessant om misschien even uw kunst te gaan bekijken. Of ik vind het juist heel mooi om naar het koor te gaan.
3: Bijvoorbeeld.
1: Of, ja, ik ga de landerijen in. Ja. En dan kan iedereen gewoon gaan.
3: Ja, ja. Het is gratis. Het is, alles is gratis. En ja, je kunt natuurlijk hier en daar best wel dingen kopen. Maar de commercie staat niet voorop. Het is kennismaken. Nou ja, hier ontmoet je die en daar ontmoet je die. En dat staat voorop in een lekkere kerstsfeer.
1: En hoeveel inschrijvingen hebben jullie al?
2: Op dit moment 25?
3: Ja, nee, nog bijna, net niet. Bijna 25, ja.
2: En er kan nog wat bij. Vorig jaar waren er 48.
3: Ja, zo. Ja, dus op de helft.
2: Ga nog een keer een herhaal oproep de deur uit. Ja. En dan komen op het laatste moment vaak nog wel een aantal binnen.
3: Ja, dus, zeker.
1: En als mensen nu denken, ik zou dit heel graag willen, maar ik heb nog wat vragen. Waar kunnen ze hun vragen stellen?
3: Nou, via de website van het kerstrondje kun je heel veel informatie krijgen. www.kerstrondjeoldemarkt.nl. En anders kunnen ze ons telefoonnummer staat erop. Het e-mailadres staat daarop. Kunnen ze ons bereiken. En ze kunnen zich ook opgeven via de website. Daar staat een link naar een inschrijfformulier. Ja.
1: Ja.
3: En misschien is het wel heel leuk nog om nog even een spoiler weg te geven. Het is onze 15e. En de opening wordt 's morgens gedaan door onze nieuwe burgemeester Erik de Groot in de landerijen. Dus we roepen ook echt iedereen op om 's morgens naar de landerijen te komen om daar de opening mee te maken. Dus dat vinden we wel heel leuk dat de burgemeester dat heeft toegezegd.
1: En wanneer is het?
3: 12 december. Ja.
1: Ja, dus mensen, zeg maar, als je opgeeft, dan moet je op 12 december naar je deur open doen.
3: Ja.
2: Ja.
1: En klaarstaan om alle bezoekers te ontvangen.
2: Ja.
3: Ja, zeker.
2: Er rijdt die dag een trekker met een tram van de Margieshoeven rond. En die stopt op verschillende plekken in het dorp.
1: Ja.
2: En,
1: alleen dat is al een belevenis
3: dat
1: natuurlijk.
3: Dat is heel leuk. Vooral voor kinderen, die vinden het prachtig. Ja.
2: Ja, er zijn soms momenten, dan moet men een rondje wachten. Maar dat is dan tijdens een spitsuur, half in de middag.
3: Ja.
2: Maar daar wordt veel gebruik van gemaakt.
1: Ja, en het is echt de hele dag, hè? Dus,
3: van 10:30 tot 16:30.
2: Ja.
3: Ja. Ja, dus je kunt het spreiden. Je kunt de hele dag in Oldemarkt terecht. Ja,
1: ja, maar ook dus voor als je opgeeft. Dan geef je op om in ieder geval de hele dag beschikbaar te zijn op 12 december. En mochten mensen dan nog vragen hebben, gewoon even via de website. Volgens mij als je kerstrondje onder markt googelt, kom je er ook.
3: Kom je er ook.
1: Heel gemakkelijk.
3: Ja. Ja. Ja. Ja hoor, zeker.
1: En ik ga hem toch vragen, want jullie willen eigenlijk wat versterking. Waar kunnen mensen zich melden als ze denken, nou, ik draag dit in een warm hart toe en ik vind het wel leuk om... om in ieder geval aan te haken dit jaar of misschien wat meer te kunnen doen.
3: Mee te kijken. Ja, nou, ik denk dat
2: laat
3: het
2: ze
3: wel...
2: ons maar bellen.
3: Ja. Ja.
2: Het telefoonnummer staat wel op de website.
1: Ja, ja, ja. Het volgens mij
2: en
1: gewoon bij komt.
2: Vraagt wel dat iemand met de computer om kan gaan.
3: Ja, zeker.
2: Ja, daar is veel voor nodig. Of veel, maar je moet wel wat handigheid hebben. Met alleen een laptop of je telefoon red je het niet.
1: Nee, een beetje digitale kennis. Wat ook te leren is natuurlijk, maar dan moet je ook voor openstaan.
2: Het is ook te leren, ja.
3: Zeker. Ja.
2: Dat is toch wel een voorwaarde.
1: Ja, en ook voor als mensen zeggen, nou, ik wil een klein klusje doen. Dus ik vind het wel oké om misschien de website bij te houden. Of ik vind het, ook dat is welkom.
2: Ja.
1: Of willen jullie echt meer een groot, nou, ik wil zeggen bestuur. Nou, maar dat klinkt een beetje raar.
2: Geen bestuur. Nee,
3: we houden het graag bij, zoals we nu werken met 3 personen, is heel prettig. Groter hoeft op zich niet.
2: Nee, dat werkt niet. Nee. Meer dan 3 mensen... gaat niet werken. Dan weet je niet meer wie wat nu precies doet. Nee.
1: Nee, maar gewoon, het zou fijn zijn als jullie het op een gegeven moment over kunnen dragen.
2: Zou mooi zijn wanneer er weer een man met een vrouw die allebei dicht bij elkaar zitten. dat doen. Of een vader met zijn dochter. Of een moeder met zijn dochter. Of,
1: ik zie zo. Jullie al aan de keukentafel met z'n tweeën. Oh, nou, dat. Tijdens het avondeten. Nou, we hebben weer wat inschrijvingen binnen.
3: Zo gaat het.
2: Ja, hoeveel inschrijvingen zijn er nu?
3: Ja.
2: Oh, ik heb net nog gekeken. Ja. Ja. Oh, ja.
3: Ja, ja.
2: Oh ja, we moeten hier ook even om denken.
3: Ja, zo gaat dat wel. Dat is op dat zich is wel makkelijk. Ja.
1: Wat heerlijk. Ik wens jullie.
2: Maar we nemen het niet mee naar bed. Nee. Het gaat, beheerst ons leven niet.
3: Nee,
1: gelukkig
3: maar dat
1: niet.
3: Moet ook niet.
2: Nee.
1: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met de voorbereidingen.
3: Ja, dankjewel.
1: En nou ja, alvast voor 12 december. Ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben.
3: Dankjewel. En tot 3 oktober kunnen ze inschrijven.
2: En het zou leuk zijn, we hebben het nog even nagekeken in oude foto's. De allereerste keer dat het was in 2010, toen lag er sneeuw.
1: Oh. Ja, van mij mag het hele winter sneeuw hoor. Ik hou van.
2: Het hoeft niet, dat al, te, mooi zijn, niet al te veel.
1: Nee. Schaatsen?
3: Vorig jaar scheen de zon. Was ook heerlijk.
2: Ja.
1: Laten we het zo zeggen. Ja. Ik hoop op sneeuw en een hele mooie dag.
3: Dank
1: als het maar niet regent.
3: Nee.
2: Precies.
3: Nee.
1: Laten we daarop houden.
3: Ja, daarom. Dank je wel.
0: De mooiste kerst vier je hier. Lekker warm genieten. Lekker warm genieten. Dus prettige feestdagen. Ook dit jaar met RTV Slos. RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Ja, vind ik ook belangrijk. Daar gaan we beginnen.
1: Ja.
0: En vroeger moest ik nog wel eens de slotspraat schrijven. En daar had ik eigenlijk stiekem een enorme hekel aan dat ik dat moest doen. En dat begon altijd met een titel. En volgens mij is de titel, als ik die vandaag had moeten schrijven, want we doen het niet meer, ontmoeten. Want ik heb echt alleen maar hele mooie gesprekken over ontmoeten. En mensen die elkaar ontmoeten. En ook nu zit ik tegenover Randy van der Galien. En we hebben elkaar vaker gesproken.
1: Ja.
0: We komen elkaar ook wel eens tegen. En dan ben jij aan het werk. En dan ga ik na mijn werk.
1: Klopt.
0: Want wij kennen elkaar natuurlijk van de trein.
1: Van de trein, klopt.
0: Ja. Ja, om het gewoon even zo te zeggen.
1: En de eerste keer was denk ik 3,5 jaar geleden of zo. Toen ik net een carrière switch had gemaakt van financiële dienstverlening naar conducteur.
0: Ja, en dan denk je conducteur, je loopt door die trein, je knipt die kaartjes. Even de hele ouderwetse kanten, hè. Maar voor jou staat eigenlijk jouw werk in teken van ontmoeten.
1: Ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is. Ik dacht eerst ook van nee, ik hoef geen conducteur te worden. Boetes schrijven, handhaven en streng zijn, dat is niet wat ik eigenlijk ben. Alleen het hoort er wel bij en dat kan ik ook en dat doe ik ook wel. Maar het mooiste vind ik de ontmoetingen met de mensen in de trein, reizigers in de trein, op het perron. Mensen tegenkomen daar en dan soms uit hele onverwachte hoek prachtige verhalen krijgen.
0: En die verhalen deel je ook? Tenminste, ik volg je op social media.
1: Ja, inmiddels deel ik ze op 3 kanalen. Op LinkedIn, op Facebook en op Instagram. En ik heb een hele leuke naam bedacht. Renny Hoofdconducteur. Dus daar kunnen mensen mij op vinden. En daar deel ik de ontmoetingen eigenlijk al vanaf het eerste moment. Want toen wist ik niks van het spoor, niks van de trein, niks van NS. Dus deelde ik bijvoorbeeld wat kun je zien op een perronbord. En langzamerhand ging ik wat meer verhalen delen over ontmoetingen met mensen. Want dat vond ik zelf ook zo boeiend. Ik denk, oh, die zit bij mij in de trein. Of dat verhaal hoor ik nu. En langzamerhand ben ik daarover gaan schrijven. Echte ontmoetingen. Soms ook gewoon alleen maar luisteren en een verhaal aanhoren. En daar weer een heel mooi verhaal, kort verhaal over schrijven op social media. En op een gegeven moment heb ik een keer een verhaal gedeeld. En toen kreeg ik de ene naar de andere uitgeverij. Die zei, wil je geen boek uitgeven? Nou, voor mij had dat niet gehoeven hoor. Nee, ik zei direct, nee hoor, dat hoeft niet, dat ga ik niet doen. Maar het boek ligt er.
0: Ja.
1: Mensen sporen wel.
0: Mensen sporen wel. En ja. De voorkant is natuurlijk een prachtige trein.
1: Ja.
0: Een dubbeldekker.
1: Ja, zeker.
0: Mijn treinkennis met...
1: Goed van
0: ik
1: jou.
0: Hou van de trein.
1: Ja, wat goed van jou.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Het mooie van de trein is dat bijna iedereen in welke... Waar je ook zit, zeg maar, in je leven gebruik kan maken van de trein.
1: Ja, klopt. Ja, in principe kan dat. Tuurlijk, wij weten allemaal vanuit het nieuws en de media dat er wel eens wat is op het spoor. Maar ja, dat is zo. Dat kunnen wij niet ontkennen.
0: Nee, en die ontken ik ook zeker niet.
1: En ze proberen ook van alles om daar wel wat aan te doen. Maar daar hebben wij als conducteur natuurlijk ook mee te dealen. Soms staat 's morgens in mijn dienstkaartje dat ik naar Maastricht ga. Maar daar kom ik soms niet, want dat lukt dan niet. Net op een klein stukje waar een vertraging is en dan kan ik de overstap niet halen. Net als gewone reizigers, ja.
0: Ik denk al vanaf mijn 18e bijna dagelijks met de trein. Eerst studeren, nou, nu werk ik natuurlijk. En ga ik nog steeds met de trein, want ik hou niet zo van autorijden.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, de keren dat ik niet op mijn werk kon komen of niet thuis kon komen, zijn op 200 te tellen.
1: Ja. Ja. En er is zo altijd, werkt het ook.
0: Ja, er is altijd een omreisroute. Er zijn altijd mogelijkheden, maar die moet je wel kennen.
1: Ja.
0: En dan moet je wel de perronwoorden kunnen lezen.
1: Ja, ja. Een beetje leren hoe het treinreizen werkt. Daar kunnen wij natuurlijk ook mee helpen als conducteur of mensen op het perron. Dat is altijd mooi. Vraag ook, zeg ik altijd, vraag reizigers die hier staan. Vraag mensen in uniform van wat kan ik nu doen?
0: Ook de mensen in uniform zijn niet eng.
1: Nee, die zijn niet eng. Nee, ik denk niet dat ik eng ben. Nee, en mijn collega's ook niet.
0: Totaal niet. Nee, jullie zijn altijd hartstikke vriendelijk. Ja,
1: maar vergeet ook niet dat reizigers onderling heel veel weten. Alleen je gaat eerder naar iemand met een uniform met een vraag dan dat je dat doet met iemand die naast je staat op het perron. Maar dat wil ik ook aanmoedigen bij mensen. Dus ga ook eens kijken naar reizigers. Vraag daar ook eens.
0: Ja.
1: Nou ja, wat ik 's morgens doe, sowieso. stap ik in de trein, een bomvolle trein, op weg naar waar naartoe. Dan zeg ik goedemorgen allemaal. We zijn zojuist ingestapt op station Zwolle. U bevindt zich in de trein naar, nou dat kan Den Haag zijn, Roosendaal. En dan zeg ik erachteraan, heeft u ook al gezien wie er naast u zit? Even een lach of een vriendelijk woord kan iemands dag al een beetje mooier maken. Dus ik stimuleer ook dat contact in de trein. Ja, dat vind ik ook zo mooi.
0: En jij hebt dus al jouw mooie verhalen, ontmoetingen, momenten gebundeld in jouw boek. Mensen sporen wel.
1: Mensen sporen wel, ja.
0: Hoe ben je aan de titel gekomen?
1: Die is bedacht door de uitgeverij. Ik moet heel eerlijk zeggen, eerst dacht ik, misschien wil ik het niet. Maar nu heb ik wel zoiets. Ik dacht, ja, is dat niet te veel afgeleid van mensen deugen of zoiets?
0: Ja, de meeste mensen deugen.
1: De meeste mensen deugen, ja. Maar eigenlijk past het heel erg bij mij. Mensen sporen wel, het goede in de mens zien. Ieder mens heeft recht op aandacht en daar gaat dit boek over. Maar tussendoor heb ik ook mooie omroepberichtjes geplaatst in het boek. 4 verhalen en dan weer een omroepberichtje. En zo herkennen mensen mij soms al in de trein als ik een omroepberichtje doe. En dan komen ze, oh, dan ben jij van social media. Ja, dat vind ik ook zo leuk.
0: Ik heb wel eens in de trein gezeten met een collega. En toen dacht ik, hey, volgens mij ben jij het. En ook met zo'n berichtje of zo. En dat ik ook zei, oh, als je verhalen wil lezen, dan moet je even die volgen.
1: Ja.
0: Maar ja, nu natuurlijk het boek. En daarin heb je al je verhalen gebundeld, of in ieder geval
1: van het eerste jaar.
0: Van het eerste jaar.
1: En ook heel veel die nog nooit op social media zijn geweest. Mensen denken, oh, dat heb ik allemaal al gelezen, die vanaf dag 1 mij volgen. Ik denk dat 80% nieuwe verhalen zijn die nog niet op social media hebben gestaan en die ik gewoon bewaard heb voor het boek.
0: Want ja. Kom je dan thuis na een dag werken en schrijf je dan, zeg, bijna een dagboek?
1: Ik schrijf elke avond in mijn dagboek vanaf de eerste dag dat ik conducteur werd. Ja, dan ben je nog aspirant-conducteur. Maar toen ben ik gaan schrijven omdat voor mij alles nieuw was. Ik dacht van, ik wil daar gewoon iets over delen.
0: En ja. Wat is voor jou in het boek een van de verhalen waar jij, nou ja, waar je nu nog steeds misschien met een lach of met een traan aan terugdenkt?
1: Ik denk op dit moment het verhaal Leven. Ik kwam een jongen tegen en hij ging weer naar school. En hij was heel blij. Het was in september, dus ik dacht, nou, blij naar school, dat zie je niet zo vaak. Dus dat vroeg ik ook. Ik zeg, het lijkt dat jij blij bent. En hij zegt, ja, want ik heb een hele zware periode achter de rug. En ik krabbel weer op. Ik heb in een depressie gezeten en ik ga nu weer naar school. En ik heb zo'n zin om mijn vrienden te zien. Toen heb ik heel fijn met hem gesproken. Een mooi verhaal. Heb ik heel kort iets over gedeeld. En hij heeft mij een kraanvogel gegeven. En dat staat symbool voor leven. En die heb ik altijd bij me. Dus dat is ook voor mij heel fijn. Ja. Dus dat is wel een heel mooi verhaal. En dat is dan misschien weer ietsjes zwaarder. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een heel leuk omroepberichtje. Ik had mijn boek maar even meegenomen.
0: Ja, daarom.
1: Weet je nog dat in de zomer eigenlijk geïntroduceerd zou worden, of na de zomer, dat de tassen op schoot moeten?
0: Ja.
1: Daar is nogal een hype geweest van, oh, de tassen op schoot. Dit gedichtje schreef ik midden in de hete zomer, terwijl we niet wisten dat het misschien fijn was om de tassen op schoot te hebben. Beste reizigers, het is een warme dag en deze trein loopt vol. Graag uw begrip voor de mensen met de zon in hun bol. Houd het hoofd koel en de stoelen vrij. Dan kan er naast u misschien nog iemand bij. Een ontspannen reis gewenst. Ja, het was bloedheet in de zomer. En er kwamen mensen binnen. En die bleven op dat balkon staan. Dat is zo'n tussenstukje. En toen zei ik van, goh, zoek maar een plekje. Want er zijn nog wel plekken vrij. Maar mensen durven de ander vaak niet aan te spreken. Dus toen ben ik naar de omroepinstallatie gegaan. En ik heb dit gedichtje voorgelezen. En je zag allemaal mensen lachen in de coupé. En toen deden ze hun tas op schoot. Nou, en zo is het gekomen. Ja. Ik denk, het is ook een beetje fatsoen. Van, pak even je kijk, een zware koffer ga je heus niet op schoot sjouwen. En de trein is niet altijd ingericht om zo'n zware koffer mee te nemen. Maar wat het mooie is, je kan samen wel tot een oplossing komen. Je kan hem even naast je in het gangpad zetten. Of je zegt dan toch van, ik zet hem in het midden. Dan ga ik heus niet zeggen van, goh, meneer, mevrouw, u moet uw tas op schoot. Nee, dat is niet zo. Of uw koffer op schoot. Maar Ja, als het een kleine tasje is, dan kan je hem zo even bij je zetten. En dan kan iemand daar weer zitten.
0: Ja. Ik wil je vragen om even het boek wat omhoog te houden. En dan is het volgens mij de camera achter mij. En dan kijk ik even naar mijn technicus. Ja, zo is hij goed. Want zo kunnen mensen het boek even goed zien. En waar is het boek verkrijgbaar?
1: Het boek is bij de Bruna's, de Read Shop en in Steenwijk bij Primera Steenwijks Boekhuis. En vanmiddag ga ik signeren tussen 2:30 en 4:30 bij Primera Steenwijks Boekhuis.
0: Wat leuk. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier, ook in je werk. En jaar 2 en 3 gaan ook volgen, denk ik.
1: Misschien wel. Eerst maar weer fijn door de trein als conducteur. Dank je wel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV Slos.

0: Mijn mede-presentatrice heeft er niet zoveel zin in, merk ik. Maar die is er wel gezellig bij. Want als het goed is, spreek ik nu met Dirk in Wolvenga.
1: Ja, goedemorgen. Ik zit hier in het ondernemingshuis. Het is heerlijk droog hier binnen. En bij mij aangeschoven met Jacques de Vries. Dat is de marktleider hier zo van het Lentefestival. Goedemorgen, Jacques.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hey, wat leuk dat we hier even te gast mogen wezen vanmorgen.
2: Nou, leuk dat jullie er zijn inderdaad. Ja, het is een leuke dag, dus het is van alles te beleven. Dus een grote braderie met vanavond nog vuurwerk, muziek en van allerlei entertainment. Dus ja.
1: Nou, dat is wel mooi. Je verklapt meteen wat er vanavond al is. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? 140 gram, zei je net tegen mij, dat is erop gebouwd. Dus er zit best wel een stukje voorbereiding in. Hoe groot is die club mensen waar je mee aan het werk bent?
2: Nou, 's ochtends voor de markt bereiden we dat met 4-5 mensen voor. En zetten we ze allemaal weg. We zijn vanochtend om 4 uur begonnen. En dus om alles een beetje klaar te zetten. En dan komen we rond 7 uur de standhouders. En nu om 10 uur begint het. Iedereen had vandaag wat moeite, want de wegen waren wat afgesloten. Dus sommigen waren iets langer onderweg. Maar dat mag de pret niet drukken.
1: Nee, dat klopt. Want als Steenwijk hier komt, is ook eigenlijk al een onderneming. Want tussendoor kun je al helemaal niet rijden. Dus voor mensen die naar Wolven gaan, even over de A32. Ja, en dan is het een geluk om een plekje te vinden. Hè, want alle pleintjes zijn bezet hier.
2: Ja, klopt. Dat is echt iets bij het Lindenfestival. We maken gebruik van elke centimeter. En dus op het ene plein, daar zit de kermis. En de andere pleinen worden gebruikt voor de muziek. En dus En daar tussendoor hebben we natuurlijk het entertainment met alle leuke markten.
1: Ja, want je zegt, je doet het al een aantal jaar. Nou, volgens mij 17 had ik net al een beetje begrepen. Zijn er ook mensen die elk jaar weer komen hier en op de markt staan?
2: Ja, er zijn ook mensen bij inderdaad al die jaren dat ik hier al ben, sowieso al van de partij zijn. En eigenlijk ook daarvoor, dus, want het bestaat nu, ik geloof iets van meer dan 30 jaar. Dus die zijn elk jaar weer van de partij.
1: Zijn er dan nog bijzondere mensen bij?
2: Als je bemarkt bent, zijn altijd bijzondere mensen. Dan, soms zeg ik wel eens, van sommigen zou je echt wel een relay show kunnen maken. Dan heb je genoeg entertainment voor een dagvullend programma.
1: Ja, heb je een leuke anekdote over wat je meegemaakt hebt hier in de jaren?
2: Hier is... maar goed, er zijn natuurlijk een aantal standhouders. Ja, ik doe 70 markten per jaar, hè, dus die kom je natuurlijk verschillende tegen. Nou, je hebt net ook al even kennis gemaakt met een van onze mensen die hier op een markt staat met tassen en riemen. Nou ja, dat is natuurlijk echt een stukje gasten. Die zijn altijd vrolijk, altijd leuk en altijd een grapje en een grolletje. En dat is natuurlijk wel een beetje het marktleven, hè, het vrije leven. En dus dat is, dat hoort erbij.
1: Ja, dat hoort er zeker bij. Hè? Want ik liep net ook al een beetje hier door de straten heen. Hè? Er staat ook wat muziek tussen zo af en toe.
2: Ja, we hebben muziek. Het echte muziek komt echt vanavond pas. Maar vanmiddag hebben we op het plein hier achter onze pastorieplein. De jeugd mag vanmiddag de muziek maken. En wat meer wat house-achtige muziek. Dus meestal doen ze dat 's nachts, maar doen we nu een keer overdag. Voor de rest hebben we natuurlijk echt wel leuke dingen met ballonnenclownen, schminkers. Dus straattheater. Dus dat is hetgene wat het dagprogramma een beetje volstaat. En nu hebben we als thema circus. En dus er waren echt heel veel leuke dingen die we daar ook met straattheater voor konden vinden. Dus maar dat staat eigenlijk voor de middag gepland.
1: Ja, er is ook entertainment tussen de kraampjes door. En is daar nog een bijzondere tussen?
2: Qua kraam bedoel of qua entertainment? Qua entertainment wordt het echt een grote olifant, zeg maar, die dan door de straat loopt. En dat soort leuke straattheater-acts. Want straattheater kan natuurlijk echt in heel veel elementen. Maar juist als het volumineus is, dan geeft het altijd wel wat extra's.
1: Ja, dat lijkt me ook wel bijzonder een olifant tegen te komen meer in de straat.
2: Nou, daarom. Dat bedoel ik. Hè. En dan is het hopen dat ik de kramen ver genoeg uit elkaar gezet heb.
1: Nou ja, dan kom je straks achter natuurlijk. Hè. Ja, het begon een beetje regenachtig vanmorgen, hè, met opbouw.
2: Ja, met opbouw hadden we toch even wat mistregen. Die we eigenlijk in eerste instantie niet verwacht hadden. Maar zoals nu is het lekker droog. Hè. Dus echt mooi markt weer eigenlijk. Hè. Dus een klein miezenbuitje hoeft mensen niet tegen te houden. Hè. Dus,
1: Ja, maar dat denk ik ook niet. Hè. Want de mensen die moeten wel even een jas aan hebben. Want het is wat frisjes natuurlijk. Maar dat maakt het eigenlijk best wel leuk en interessant. Want het is nu wel druk. Heb je al een beetje een inschatting hoeveel mensen er komen vandaag?
2: Ja, gemiddeld komen we bij het Lindenfestival tussen de 15.000 tot 20.000 bezoekers. Ja.
1: En die hebben allemaal een plekje voor de auto.
2: Ja, daar verbaast me ook altijd over. Want ik was net al aan het zoeken waar ik de auto kwijt moest. Dat lukte mij al bijna niet.
1: Ik had ook wat moeite om de auto weg te zetten hier zo. Dus, dat kan ook niet altijd illegaal dan. Hè? Of legaal eigenlijk.
2: Nee, dat klopt. Ja, af en toe moet je ook zelfs een keer even tussen de regels doorkijken. Hè? Denk ik van nou, ik probeer het maar.
1: Is er ook controle hier zo vandaag? Lopen hier ook polities en zo?
2: Nee, over het algemeen zulke dagen zijn ze allemaal wel wat flexibeler. Maar dat is in de meeste plaatsen waar wij ook markt organiseren, zie je dat zulke dagen. En dat zie je in Steenwijk of in Meppel ook. En dan wordt het toch wel met een iets ander oog gekeken als op de gebruikelijke dagen.
1: Ja, nou ja, dat is ook wel mooi. Hè. Dat gebeurt eigenlijk nooit wat. Het is altijd gezelligheid.
2: Het is eigenlijk altijd gezelligheid. Zolang als ik het hier inderdaad nu bij ben, heb ik eigenlijk hier nog nooit geen gekkigheid meegemaakt overdag. Nee, het is eigenlijk altijd een hele gemoedelijke sfeer.
1: Ja, wat is je favoriete eettentje hier zo? Want daar moeten we daar straks even naartoe.
2: Nou, ik ben altijd dol op een broodje gehaktbal. Dat is ook altijd lekker weg, toch? Hè? Ja, lekker weg snoepen.
1: Nou, helemaal mooi zeg. Hey, Jacques, mag ik je bedanken voor het fijne gesprek?
2: Altijd ook. Dank u wel. Tot de volgende keer.
0: En Dirk, neem ook even wat te eten voor ons mee. Want Dirk was dus op het Lindenfestival live op locatie in Wolfgraat. Daarvoor sprak ik Renny van der Galie over Mensen Sporen Wel. Ik sprak vrouwtje Visserman en Harm Visserman over het kerstrondje onder markt. En Paula Bierma en Marita Schoteman over Wereld Alzheimerdag en het Goed Nieuws Magazine. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25 onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.

0: Franstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Zos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer en het is vandaag zaterdag 19 september. We gaan zo praten met wethouder Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland. En dat zeg ik er expres bij, want daarna komt een andere wethouder. En zijn naam is Marcel Bos en die is van de gemeente West-Stellingwerf. En dat allemaal in het kader van de samenwerking van de omroepen. En dat zal toch een keer een start moeten hebben. Dus

0: Ik moet hem nog ontmoeten.
1: Oh ja, nou, misschien zie je hem zometeen hier. Een drukke week geweest, politieke markt, allerlei andere zaken. Onder andere Sportdag.
0: Ja, gisteren was de opening van de Nationale Sportweek eigenlijk. Dus de hele week zat in het teken van sporten. En afgelopen vrijdag was de aftrap voor alle scholen in Steenwijk. Mm-hmm. Op het sportpark van VV Steenwijk. Dat mocht ik openen samen met onze kinderburgemeester, met Jinte. Dus toen hebben we samen een warming-up gedaan met een paar honderd leerlingen. En zij hadden daar de kans om met 16 verschillende soorten sport kennis te maken. Dus dat was door onze club mensen ontzettend goed opgezet. En het was een prachtige dag. We hadden er mooi weer bij. Ja. En het was een sportieve dag, dus dat was mooi. En de komende week zijn er allerlei activiteiten ook voor scholen in andere kernen. Dus leren bewegen, andere sporten.
1: Ja. Ja, maar 16, wat veel.
0: Ja, er was van alles. Er was ook iemand van Team NL van het schermteam. Dus dat was altijd een bijzondere sport. Het was discwerpen, maar ook beachvolleybal, voetbal, hockey, basketbal, rugby. Dus alles kwam voorbij. Freerunning. Ja. Dus het was erg leuk. Dus we hebben een rondje gemaakt en we hebben met wat clinics meegedaan. Dus dat was heel erg leuk.
1: Ja, leuk, leuk. Morgen alweer sporten.
0: Ja, morgen mag ik zelf ook sporten. Morgen is de Stone City Run. Ja, hè, dus de hardloopwedstrijd in Steenwijk. Het hardlooprondje. 10 kilometer ga ik zelf doen. En er zijn allerlei verschillende afstanden. Ik mag nog een paar keer het startschot geven met de scutterie, met het kanon. Ook samen met onze kinderburgemeester. En zij loopt volgens mij de 3 kilometer. En ook allerlei verschillende scholen die doen verschillende afstanden. Volgens mij zo'n 1500 deelnemers. Vorig jaar ook meegedaan, het jaar ervoor ook. Dus ik heb er wel zin in om weer... Het is altijd wel weer even spannend hoe het gaat en hoe het weer is. En,
1: heb je al gekeken hoe het weer is?
0: Nee, nog niet. Nee. Vorig jaar was het wel mooi volgens mij. En toen heb ik mezelf een beetje over de kop gelopen. Dus ik zal kijken of ik het iets rustiger aan
1: eventjes,
0: kan doen.
1: Niet zo focus op degene die voor je loopt, hebben we net al besproken.
0: Ja, dat is altijd een beetje verleidelijk. Hè? Ja, als er iemand voor je loopt met hardlopen, dan denk je, die ga ik nog eens even inhalen. Ja. Maar ik kijk er wel weer naar uit. Mooie evenementen voor Steenwijk.
1: Ja, hoeveelste keer is dat nou ongeveer? Want volgens mij is het alweer een aantal jaren
0: Daarover vraag je. Durf ik zo niet te zeggen.
1: Het is al wel een hele tijd.
0: Ja, ze doen het samen met de scholen. Dus ze doen ook ontzettend veel leerlingen mee. Dat is leuk. En 5 kilometer en 10 kilometer nog. Dus mooi.
1: En het trekt ook heel veel publiek altijd in de stad. En mensen die dan denken van, moet volgend jaar maar meedoen.
0: Ja, met zo'n loopje is het ook mooi als je dan plant. Dat kun je niet ongetraind gaan doen. En dus je begint weken daarvoor al met sporten. Dus dat soort loopjes zijn niet alleen leuk op de dag zelf. Maar ook al die mensen die er afgelopen weken, misschien wel maanden, hiervoor getraind hebben. Dus dat zet echt wel wat in beweging.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja, mooi. Ga even terug naar de politieke markt. Stond niet zoveel op de agenda, maar wel intensief. Vooral één onderwerp wel heel intensief. Is ook eentje van de lijst afgehaald, van de agenda. Maar wat voor ons wel heel belangrijk was, was de aanwijzing van de lokale omroep.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat was voor het college natuurlijk niet zo moeilijk om dat voor te stellen, dat jullie dat moesten zijn. En dat de raad dat zo breed omarmd heeft, met denk ik ook hele mooie woorden voor jullie en jullie vrijwillige inzet al die jaren. Ik denk dat dat wel een groot compliment voor jullie is. Dus ik hoop dat jullie het ook zo hebben ontvangen. En de raad was ook unaniem in de besluitvorming. Hè. Dus volgens mij alle steun voor de slos en ook veel waardering voor hoe jullie dat altijd doen.
1: Ja, dat... Dat was hartverwarmend.
0: Hoe was dat voor jullie?
1: Ik werd er verlegen van eigenlijk. Van, ik zat echt zo te wapperen met mijn jasje van naar de wethouder Bunt toe. Van, wat overkomt me nou? Zo,
0: dat is wel mooi. Dan zie je toch dat wat jullie doen op veel waarderingen kan rekenen. Ja. En Herman die altijd de beelden beschikbaar heeft, zodat mensen ook mee kunnen kijken bij de politieke markt. Daar werd door Sandra Lampen nog even aan gerefereerd. Ja. Dus mensen zien dat ook, wat jullie doen.
1: Ja, mooi. Heel mooi. En algemeen dankjewel is dan ook wel op zijn plaats voor al die mooie woorden. Wat ook een punt op die agenda was, was het volkshuisvestingsprogramma. Adviesnota, en dat houdt in dat de raad, de wethouder of het college advies mag geven over dat punt. Volgens mij heb je een heleboel adviezen gehad.
0: Ja, dat klopt. Het volkshuisvestingsprogramma is wel een moeilijk woord. Hè? Ja. Maar eigenlijk gaat het om hoeveel woningen ga je de komende 10 jaar bouwen. Wat voor soort woningen, voor wie en wat vind je belangrijke aandachtspunten daarbij. Het volkshuisvestingsprogramma is een bevoegdheid van het college. Dus wij mogen het vaststellen, maar we vragen wel aan de raad. En eerder al aan de samenleving. Hè? 3100 mensen hebben de enquête ingevuld. Hebben verschillende bijeenkomsten gehad. En dat is samen dat nieuwe volkshuisvestingsprogramma geworden. En we hebben aan de raad gevraagd, dit is het programma, dit zijn de reacties uit de samenleving, daar hebben we op die en die manier verwerkt. En wat wilt u ons nog meegeven richting de toekomst.

0: En de inhoud van het programma is ongeveer dat we zo'n 1600 tot 2100 woningen bij willen bouwen in heel Steenwijkerland de komende 10 jaar. Daar zijn we ook al heel erg druk mee bezig. We willen betaalbare woningen. We willen woningen voor alle doelgroepen. We willen dat het in een mooie leefomgeving is. En dat het ook nog een beetje duurzame woningen zijn. Dus dat zijn belangrijke pijlers in dat volkshuisvestingsprogramma.
1: En daar heeft de Raad ook allerlei adviezen op gegeven afgelopen politieke markt.
0: Zeker, ja.
1: Kun je een voorbeeld, je hebt nou wat algemeen, maar misschien een specifiek voorbeeld noemen?
0: Nou, veel aandacht voor ga aan de slag. Hè. Dus zorg ook dat die woningen gebouwd worden. Ja. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk dat, ja, voor de planologische procedure. Dus dat bestemmingsplan vastgesteld is. Dat heet nu het omgevingsplan. En de markt moet uiteindelijk die woningen bouwen. Dus zorg dat het niet, dat het van plannen ook daadwerkelijk naar realisatie gaat. Zorg dat er spreiding is in alle kernen. Hè. Dus zorg ook dat er in de kleine kernen, bij Natura 2000 gebieden, hoe moeilijk dat soms ook is, zorg dat je daar extra op inzet. Ook oproep om, als je vastloopt, doe onorthodoxe, vernieuwende, innovatieve dingen die we nog niet kennen. Hè. Dus ga ervoor. Zet daar ook gerust geld voor in als dat nodig is. Want nou, onze jongeren, ouderen, mensen die hier willen blijven wonen, die zitten te springen om een woning. Dus doe wat nodig is.
1: Dat is vooral het onorthodoxe, dat was nog wel een mooi woord.
0: Ja, dat kwam vanuit de Christian Schrijf van het CDA. Dat vond ik wel mooi, die pak ik ook graag op. Want ik hou ook wel een beetje van out of the box denken, zoals dat met slecht Nederlands heet. Dus om met wat vernieuwende dingen te komen. Dus daar sta ik zeker voor open. Dus ik heb gezegd, die voorstellen die komen uw kant op. Hè. Dus dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Ook is er veel aandacht gevraagd voor ouderen. Hè, voor ontmoetingsruimte dicht bij voorzieningen. Dus dat we daar ook veel aandacht voor hebben. En, nou, dat staat ook in het programma, maar dat werd nog eens extra benadrukt.
1: Ja, ja, men wordt steeds ouder, hè? Dus des te belangrijker worden die haagjes, die hofjes, waar ze het toen ook over hadden, hoe belangrijker wordt dat?
0: Ja, het gaat vooral om dat je elkaar ontmoet. Hè. Mensen gaan veel later naar een verpleeghuis, pas als ze veel zwaardere zorg nodig hebben. Dus het hele zorglandschap en ook de aanbieders daarvan, die zeggen nee, we gaan meer naar VPT, thuisverpleegzorg, zeg maar. Ja, hè. Dus zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daar wordt alles op ingericht. Maar dan moet je woning daar ook wel geschikt voor zijn. Heel simpel, slaapkamer beneden, badkamer beneden, rolstoel toegankelijk. Dus de woningen die je nu bouwt, moet je wel met het oog bouwen dat daar ook mensen kunnen wonen die zorgen ontvangen.
1: Ja.
0: En dat is nieuwbouw, maar in bestaand vastgoed is er ook nog van alles te doen en te verbeteren, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
1: Ja, ja, ja. Ook de opmerking kwam dat bestaande gebouwen, dat je over bestaande gebouwen hebt om te bouwen in woningen, hè, vooral leegstaand vastgoed. Is daar is dat mogelijk?
0: Ja, dat is zeker. Dat moedigen we ook aan. Hè. Dus als er toch al gebouwen zijn die leeg staan, nou, dat is natuurlijk uitermate geschikt om daar met woningbouw aan de slag te gaan. De vraag is soms wel, is het gebouw ook geschikt? Hè?
1: Mm-hmm.
0: Oftewel, moet het eraf en moet er wat nieuws op? Bijvoorbeeld bij heel veel leegstaande schoolgebouwen. Is dat niet altijd geschikt om voor woningen om te bouwen? Maar die plekken, die zijn uitermate geschikt om met woningbouw aan de slag te gaan. En we gaan natuurlijk de Unielocatie in Steenwijk realiseren. Daar komt en de RSG en deze Ekeringenlocatie vrij. Ja, dat zijn natuurlijk mooie plekken. Maar denk ook aan Vollenhoven. Daar gaan 3 scholen worden samengevoegd. Een nieuwe plek. Laatst ook een raadsvoorstel is onderweg naar de raad om dat mogelijk te maken. Nou, dan komen daar schoolgebouwen vrij. In Wanneperveen wordt een nieuwe school gebouwd. Komen er ook 2 scholen vrij. In Blokzijl gaan we dat doen. In Sint-Jansklooster. Dus op al dat soort locaties komt echt wel vastgoed vrij waar we nou zeker gaan kijken of daar een woningbouw mogelijk is.
1: Ja, ja, ja. Ja, en dan hou je ook de jeugd, de jongeren die een woning zoeken in hun eigen plek.
0: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dus dat we woningen bouwen die daar ook voor geschikt zijn. Maar net zo goed ook voor ouderen. Hè? Want als die vervolgens naar zo'n nieuwe woning gaan, dan komt er een woning leeg en dan verhuizen daar weer mensen. Dus ze zeggen dat bij oudere huisvesting, als een oudere verhuist, dat zo 5 verhuisbewegingen op gang brengt. Dus we moeten er voor starters bouwen, zodat ze nu geholpen zijn. Maar ook vooral ook voor ouderen, zodat die doorstroming op gang komt.
1: Ja, ja. Dus kan je niet voorstellen dat dat zoveel verschuiving meebrengt.
0: Ja, nou, voor iedere levensfase zoek je een ander huis. Hè. En tegelijkertijd is het ook heel uitdagend om ouderen wel die stap te laten zetten. Omdat dat vaak in de lasten gaan omhoog. Hoeft niet altijd, maar dat gebeurt wel. Mensen wonen in een vertrouwde omgeving. Dus dat is ook wel, was ook wel echt een oproep. Hè. Hoe ga je met die doorstroming aan de slag? Hoe doe je dat samen met de woningbouwcorporaties? Hoe kun je het aantrekkelijk maken? Want haal mensen maar eens uit hun vertrouwde omgeving. Dat doe je niet zo snel. Nee. Dan moet het aanbod elders echt wel iets... meer voordelen met zich meebrengen. En dan moeten mensen ook echt wel bij geholpen worden.
1: Ja, ja. En de wooncorporaties die zitten ook met financiële en personele problemen vaak, hè, de laatste tijd. Dat het weer lastig wordt om dingen te realiseren op een korte tijd. Het wordt altijd weer langer.
0: Ja, nou, we realiseren gelukkig ontzettend veel sociale woningbouw nu. Hè. In Blokzijl is net opgeleverd, in Sint-Jansklooster, in Oldemarkt. Allemaal nieuwe woningbouw. Woonconcept gaat 60 of 70 woningen bouwen op Steenwijk Zuidoost. Sociale huurwoningen. Woonconcept is ook net gestart met de bouw van de Gouden Engel. 21 appartementen. We hebben nog een perceel aan de Kalverstraat, waar Wetland wonen. Geloof ik 13 appartementen gaan maken. De Stormbaan bij het Kornputkwartier. Ja. Daar komen 47 sociale huurwoningen. Dus op dat terrein gebeurt er ontzettend veel. In Vollehoven, aan de Kannenveldstraat, Molenberglaan. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar als je 1600 tot 2100 woningen extra wil bouwen, waarvan 30% sociale huur, dan vraagt dat enorm veel investeringen van een woningbouwcorporatie. En niet elke woningbouwcorporatie heeft zoveel geld op de plank om ook die investeringen te doen.
1: Ja, dan denkt de bewoner ook niet bijna. Die kent al die dingen ook niet.
0: Nee, die hebben daar geen boodschap aan. Die willen graag een woning.
1: Precies.
0: Ze moeten wel gebouwd kunnen worden. En de ene coöperatie is kapitaalkrachtiger dan de andere.
1: Ja. We gaan er even uit voor een plaatje. En volgens mij heb je er zelf een uitgezocht.
0: Ja, volgens mij heeft Herman niemand in de stad van de dijk klaarstaan. Ja, dus daar gaan we voor.
1: Oké. Okay.

0: Niemand in de stad van de dijk. Persoonlijke keuze van wethouder Melvin Smit. Ja. En het was de 11e Stone City Run, kreeg ik net door. Dus
1: die heb ik niet alle 11 meegemaakt. Maar,
0: nee, hè? Maar vast wel een paar.
1: Zeker.
0: Ja. We hadden het net over wat er allemaal moest gebeuren en hoe het allemaal beschreven staat, de huisvesting. Dan viel mij op de regel 30-40-30. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dat is, heeft te maken met de woningbouwcoöperatie, waar we net ook een beetje over hadden. 30-40-30 betekent alle nieuwbouwplannen moet je eigenlijk 30-40-30 verdelen. 30% sociale huur, 40% betaalbaar en 30% daarboven. Dat is een beetje de verdeling die het Rijk in de nieuwe wet aan de gemeente meegeeft.
0: Ja, ja.
1: Dus elk plannetje, als je 100 woningen hebt, moeten daar 30 sociale huurwoningen in zitten ongeveer. Ja. 33. Ja.
0: Oké, okay, want er wordt zo makkelijk gepraat. Ja, logisch, het is werktaal. Dus,
1: ja, dat is zeker. Dus goed dat je dat vraagt. Dus als een ontwikkelaar met ons in gesprek gaat en die heeft een stuk grond en die wil daar woningbouw, dan zeggen wij van nou, dit volkshuisvestingsprogramma zegt dat is mooi, hè, dat mag, want we zitten echt op woningen te wachten. Maar dat zijn niet 100 villa's, dat zijn 30% sociale huur. Daarvoor moet je met de woningbouwcorporaties in overleg. 40% betaalbaar. Nou, dat is een betaalbaarheidsgrens in Nederland. Ik vind dat niet echt een Steenwijkerlandse grens. Dus wij hebben ook nog een andere categorie in het programma gezet die nog iets lager zit. En 30% mag daarboven. En zo probeer je daar een gevarieerd plan te maken waar voor iedereen wat in zit.
0: Ja, ja.
1: En soms lukt dat niet, hè, of omdat de coöperatie niet bereid is of het plannetje is te klein. En dan gaan we een zogenaamd fonds maken, een vereveningsfonds. Dat lukt je niet, moet je een bijdrage doen in dat fonds, zodat wij op een andere plek sociale huurwoningen mogelijk kunnen maken. Want die zijn vaak niet financieel dekkend, zeg maar. Dus dat vraagt vaak een extra bijdrage van maatschappelijk geld, gemeentelijk geld, om dat voor elkaar te krijgen. Dus 30-40-30 richt zich op sociaal, betaalbaar en daarboven.
0: Oké, okay, duidelijk. Wat mij ook opviel in die adviezen die gegeven werden, dat er vooral gelet moet worden op hoe de vrouw in het leven staat. Hè? Dat vrouwvriendelijk is en vrouwveilig eigenlijk allemaal. Het bouwen. Hoe zit Steenwijkerland daarin?
1: Ja, mevrouw Makken had een bijdrage gedaan, een schriftelijke bijdrage, die vroeg aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de woningbouw. BGL stipte dat nog even aan, mm-hmm, naar aanleiding van die bijdrage. Nou, ten eerste bouwen we tegenwoordig wijken waar we echt goed kijken naar de zichtlijnen. Hoe kom je daar? Dat er niet achterafsteegjes ontstaan, maar mooie open zichtlijnen. Dus dat zijn belangrijke aspecten. Als het gaat om veiligheid van vrouwen, werken we samen in de regio Zwolle om maatschappelijke opvang als dat echt nodig is. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je woningen bouwt voor allerlei doelgroepen. Dat je je openbare ruimte zo inricht dat het veilig is. En mevrouw Lampen, raadslid Lampen, heeft het wel eens in een bijeenkomst gezegd in het kader van de verkiezingen van als het voor een vrouw veilig is, is het voor iedereen veilig. Ja, hè? Ja. Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. Dus dat heeft bij onze inrichting van de openbare ruimte en als wij een nieuw gebied gaan ontwikkelen, heeft dat zeker onze aandacht, veiligheid in het algemeen. En als het voor vrouwen is, dan is het voor iedereen veilig.
0: Ja, dat is een mooie regel om je aan te toetsen en dan vast te houden.
1: Zeker, en daarom is het ook belangrijk dat je bij de inrichting alle doelgroepen betrekt. Dus iedereen kan meedoen en dat zijn mooie aspecten om daarin te brengen.
0: Ja, ja. Bij ons eigenlijk nog een nadeel, het is ook wel een voordeel, want het is ontzettend mooi, maar dat is Natura 2000 gebied. Daar moet je rekening mee houden met bouwen. Is dat nog een bottleneck?
1: Nou, je moet met ontzettend veel rekening houden als het gaat om bouwen. Tegenwoordig, je bouwt niet meer op de lage gronden. Dus je kijkt wat zijn logische gronden om te bouwen. Dat hebben we in de omgevingsvisie al die plekken wel zo'n beetje vastgelegd. Rondom Steenwijk, maar ook rondom al onze kernen. En je moet bij het bouwen moet je een stikstofvergunning aanvragen. Mm-hmm. Een natuurvergunning heet dat. De provincie doet dat. En dan moet je aantonen dat je ontwikkeling geen negatief effect heeft op dat Natura 2000 gebied. Nou, dat is heel technisch. Maar dat is zeker lastig. En dat is in de ene kern is dat lastiger dan de andere. Je kan je wel voorstellen als de kern dichter bij het Natura 2000 gebied, of zelfs daar bijna in ligt, dat het daar lastig is. Ja. Dus daar doen we ontzettend veel aan om de provincie ervan te overtuigen om toch die vergunning Het geeft dan investeren ontzettend veel capaciteit in. Want ik bedoel, je kan wel de natuur heel belangrijk vinden, maar wij vinden leefbaarheid ook ontzettend belangrijk. Ja. Dat de jongeren daar kunnen blijven wonen. Dat dat culturele leven, dat daar verder gaat. Dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, die gemeenschap kunnen blijven vormen. En dan moet je wel woningbouw ook mogelijk maken. Dus ja, we houden heel erg rekening met de natuur. Daar doen we heel veel voor. Maar ik hoop ook dat er wat meer rekening wordt gehouden met andere aspecten. Die gaan over leefbaarheid. Maar goed, daar zijn we de provincie aardig druk mee om dat in verschillende kernen dichtbij Natura 2000 gebieden voor elkaar te krijgen.
0: Ja, een hele klus, hè?
1: Zeker weten. Ja, nou ja, en als dat het enige was, dan redden we dat nog wel. Maar we hebben ook met netcongestie te maken.
0: Ja,
1: waar kun je nog stroom krijgen? Dus ook wel mensen die zeggen, nou ja, woningbouw mooi, maar liever niet bij mij in de achtertuin. Hè, of die zich zorgen maken over het verkeer. Dus allemaal verschillende aspecten die het best wel uitdagend maken. Dus dan de oproep voor onorthodoxe oplossingen is dan wel mooi. Maar soms kun je niet iedereen tevreden stellen. En dan leggen we dat ook aan de raad voor. Dit is het plan. Dit zijn aandachtspunten daarbij. Dit hebben mensen ingebracht. En zo zijn we daarmee omgegaan.
0: Ja.
1: En de ene keer kunnen we daar wel wat mee. En de andere keer wat minder.
0: Ja. Ja.
1: En dan is dat maatschappelijk belang van dat woningbouw weegt soms net iets zwaarder.
0: Ja, uitdagende job.
1: Ja, hè? Maar wel leuk. Want als het niet uitdagend was, dan zaten we er niet.
0: Nee, inderdaad. Ik wil nog even kort naar spreidingswet. 80 kansrijke asielzoekers die zouden, in mijn optiek, wat ik gelezen heb, 26 september
1: het Fletcher Hotel.
0: Fletcher Hotel komen. Nou zei jij tegen mij van, ze wonen er al.
1: Ja, die zitten er alweer weer een paar weken. Half juli volgens mij, of begin juli zijn ze erin gekomen. Dat is natuurlijk een heel lang traject geweest. Met ook in 24 hebben we al besloten, of de raad, om die locatie beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het heeft best wel lang geduurd met het COA voordat we daar uiteindelijk invulling aan hebben gegeven. We hebben ook nog weer geparticipeerd. En inmiddels zitten ze er. En nou, ik hoor daar geen wanklanken over. Volgens mij gaat dat ontzettend goed. Maar we blijven in contact met de buurt en iedereen die daaromheen zit om te zorgen dat het ook in de toekomst goed gaat. En wat jij wellicht hebt gelezen is dat het volgende week zaterdag Nationale Burendag is. En dan stellen de AZC's hun deuren open voor iedereen om te komen kijken. Dus als je dat interessant vindt, als je eens wil weten hoe dat zit, ga daar vooral naartoe. En kijk hoe dat daar georganiseerd is en stel vragen.
0: Ja, precies, want dan kun je alleen maar je juiste conclusies trekken. Hè, hoe die mensen daar zitten.
1: Ja,
0: en wonen.
1: Zeker. Ja. Ga kijken. Ja.
0: Ja. Is er nog een tijd voor dat je weet uit je hoofd?
1: Volgens mij begint het om 9:30 ochtends. Okay. Ik weet de eindtijd even niet. Nee, ik ga zelf ook even langs. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we weer aardig wat doorgesproken. En de tijd zit er onderhand ook op. Ik wil je hartstikke bedanken dat je weer aangeschoven bent om dingen te zeggen. Ik wens je een heel goed weekend. En morgen veel succes met die 10 kilometer.
1: Dank voor de uitnodiging en dat komt goed.
0: Oké. Okay.

0: Yves Berendsen met Verlangen. En aan tafel is aangeschoven Marcel Bos. Hij is wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goed je te zien hier. West-Stellingwerf is voor ons ook nieuw. Moeten we ook helemaal opnieuw induiken. En toen zagen we de week van de eenzaamheid, of tegen de eenzaamheid, dachten we van, dan moeten we maar eens een wethouder van West-Stellingwerf voor uitnodigen. En daar zit Marcel Bos. Wie is Marcel Bos?
1: Marcel Bos is sinds juni van dit jaar wethouder in de gemeente West-Stellingwerf. Heeft een aantal leuke portefeuilles, waaronder ook jeugdzorg en WMO, waarbinnen ook het thema van sociale basis, welzijn en aandacht om voor elkaar is opgenomen. Daarnaast is Marcel Bos ook gewoon papa en familielid.
0: Ach,
1: en is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Wolvega.
0: Oké, hobby's?
1: Nou, dat is wel heel erg leuk dat je dat vraagt. Ik heb heel veel jaren geleden van mijn vrouw een prachtige Vespa gekregen uit 1963.
0: Oh.
1: En die heb ik een keer uit elkaar gehaald toen ik dacht, nou, ik heb wel eens tijd over. Dat is er nooit van gekomen. En de afgelopen periode ben ik hem weer aan het in elkaar zetten. En ik hoop volgend voorjaar heerlijk rondrijden op een prachtige Vespa.
0: Dat hou ik in mijn hoofd.
1: Helemaal goed. Dan kom ik de volgende keer op de Vespa.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Even kort dan die voorstelling, want we moeten natuurlijk ook aandacht geven aan het onderwerp waarvoor je hier aan tafel zit. En het uitgebreidere komt in de loop van de tijd wel voorstellen. Week tegen de eenzaamheid. Vanaf de laatste donderdag in september is dat. 24 tot en met de 30 september. En in West-Stellingwerf is dat volgens mij van de 28e tot 4 oktober... dat er aandacht aan gegeven wordt. Die is wat opgeschoven, die datum. Wat ik gelezen heb, hoor.
1: Er wordt volgens mij in de periode van 24 september, die donderdag, die week daarop, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de week tegen eenzaamheid.
0: Mm-hmm.
1: En wat we vooral ook merken is dat we willen het taboe er wat van afhalen. En het eenzaamheid legt ook al zo'n zware domper op. Wat is het nu eigenlijk, eenzaamheid? Dus we hebben in West-Stellingwerf ook echt gekozen voor wat meer de landelijke trend om te zeggen, het gaat om kom erbij. Want we willen graag dat iedereen ook gewoon meedoet en over die drempel komt om zich thuis niet eenzaam te voelen. Maar kom erbij, doe mee. Want er is heel veel waarin je warm onthaald wordt.
0: Ja, ja, en daar moet men van doordrongen worden natuurlijk. Hè? En kenbaar gemaakt worden.
1: Ja, want eenzaamheid is gewoon best wel een probleem. 1 op de 7 mensen, inwoners, heeft last van eenzaamheid. En onder de jongeren is dat aantal ook erg hoog. Dus het is iets wat zich nu voordoet, maar wat ook de komende periode natuurlijk tot grotere problemen kan leiden als we het stukje eenzaamheid niet aanpakken en vooral ook niet bespreekbaar maken.
0: Ja, precies. Ja. Speelt het erg of veel in West-Stellingwerf ook? Bijvoorbeeld jongeren of zo?
1: Ja, nou, wat ik zeg, 1 op de 7. En dan is het natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, goh, als je een rijtjesblok hebt, dan is het huis waar het plaatsvindt.
0: Precies, nee.
1: Maar het komt gewoon voor. Mm-hmm. En we merken gewoon dat het aandacht nodig heeft. En wat ik mooi vind van de Week tegen Eenzaamheid, kom erbij, dat we er aandacht aan besteden. Ook dank aan jullie dat jullie hier aandacht aan besteden, want dat is natuurlijk prachtig. Maar dat doen we natuurlijk niet 1 week in het jaar. Dat doen we in principe gewoon 52 weken in het jaar.
0: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: In de verschillende activiteiten, maar ook gewoon in de koers die we als gemeente hebben, willen we vooral gewoon laagdrempelige voorzieningen waar mensen makkelijk binnen kunnen komen om uit huis te komen, om zich ook niet eenzaam te voelen, om mee te doen en met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja. Kun je wat voorbeelden noemen in West-Stellingwerf waar men dan terecht kan?
1: Ja, dat is mooi. Want kijk, vanuit de gemeente faciliteren of organiseren we van alles. Zo heb je in Noordwolde de aanschroeftafel van de onafhankelijke seniorenvereniging. Zo heb je wat de pot schaft, het huis op de hoogte in Wolvega. Ook nog de buurthap in het buurthuis in Noordwolde. Dus zo zijn er allerlei activiteiten waar mensen makkelijk eventjes binnen kunnen lopen om mee te doen. En dan heb ik het nu even over wat de gemeente doet. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere mooie initiatieven die ook plaatsvinden. En dan vind ik ook dat ik dat moet noemen. Want bijvoorbeeld het samen eten verhaal van de gezamenlijke kerk in Wolvenga is ook zo'n activiteit. Waarbij het eigenlijk helemaal los van de gemeente staat. Ja. Maar er prachtige initiatieven zijn. Humanitas, die het vriendschapsbezoek eigenlijk organiseert. Waarbij vrijwilligers gewoon bij mensen op bezoek gaan om eens een keer dat kopje koffie te drinken en in gesprek te gaan. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, inderdaad. Wat ik ook wel eens hier in Steenwijk is het ook wel eens gebeurd dat je een kopje koffie koopt en dat je een tweede kopje koffie erbij bestelt, zodat je mensen ook een kopje koffie aan kan bieden die toevallig binnenkomen lopen en het niet kunnen betalen, maar dan wel de gezelligheid hebben om aan te schuiven.
1: Ja, nou, dat is misschien ook wel de oproep die ik hier eigenlijk wel, of een oproep die ik hier wil doen, maar waar ik aandacht voor wil vragen. Wat je gewoon merkt is dat mensen die die vinden het niet altijd makkelijk om ook ergens naar binnen te gaan.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Zeg maar dat tweede kopje koffie of dat handmaatje, daar zijn we ook wel naar op zoek van neem eens iemand mee. En het is niet altijd het koffiedrinken of het samen eten wat het is. Want om juist die drempel te verlagen, zijn we ook aan het kijken van ja, wat vinden mensen leuk? Zodat eigenlijk dat wat ze leuk vinden ook een stukje hobby is. Waardoor ze op basis van wat ze leuk vinden ook ergens anders naartoe gaan. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Ik hoorde laatst een initiatief dat men ook bezig is met een repaircafé. Om te kijken hoe kun je materialen, technische apparaten weer herstellen. Ja, als je dat leuk vindt, en dat doe je misschien thuis alleen. Maar nu krijg je eigenlijk een soort clubje waar je dat samen kunt doen. Zo zijn er veel verschillende vrijwilligersactiviteiten. Gered gereedschap is ook zo'n mooie activiteit. Enerzijds zit daar een heel mooi doel achter. En aan de andere kant, doordat het er is, kan het ook bijdragen in het samen mooie dingen doen.
0: Ja, precies. Ik kreeg net van de techneut te horen, misschien een club rondom de Vespa.
1: Ja, dat kan. Maar dan wordt het wel heel druk rondom dat kleine brommetje, om het maar zo te zeggen.
0: Wordt toch meegedacht?
1: Ja, nee, dat is super. Dat is super. Dus nee, en als ik hem nog één stap verder mag doen, wat ik zelf heel leuk vind. Kijk, deze week, hè, in de week tegen de eenzaamheid, kom erbij en Westellingwerf, gaan we natuurlijk een aantal extra dingen doen. Op verschillende plekken gaan we ook eens even proberen, pionieren, om koffieochtend te organiseren in buurthuizen, dorpshuizen. Dus in Noordwolde, de Blessen, Nijholpaden, Oldholpaden, de Hoeven, Nijelamer. Overal organiseren we eigenlijk net even dat uurtje om koffie te drinken. Om eens even te kijken, wat roept dat op en wie komen daar, om ook te horen of we het op de goede manier doen of wat we anders kunnen doen om juist dit onderwerp ook op te pakken. Wat ik zelf ook erg leuk vind, we hadden het net al even over de jongeren.
0: Ja.
1: We hebben ook met Ronald Vledder, een bekende YouTuber, een podcast opgenomen.
0: Okay.
1: Dus ik zeg niet dat wij oud zijn, Ria, maar wij zijn natuurlijk ook van een andere generatie. En wij denken dat we het wel weten op te lossen. Maar het is ook wel heel erg mooi dat onze opbouwwerker samen met Ronald Vledder ook over dit onderwerp eens gesproken heeft. Ja, en met 1 miljoen volgers raak je misschien ook net eventjes een groep die
0: precies
1: dit onderwerp ook uit die, nou zal ik haast zeggen, taboes weer, maar het bespreekbaar maken van dit onderwerp.
0: Ja, en zo iemand die is ook gelijk eigenlijk aan de jeugd. Daar nemen ze meer van aan als van opa en oma of vader of moeder.
1: En die weet het waarschijnlijk ook op een manier te brengen zodat het ook aanslaat.
0: Precies.
1: En daar moeten wij nog wel eens moeite voor doen.
0: Ja, maar ja, goed. Iedere leeftijd heeft zijn charme, toch?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Dus een heleboel activiteiten ook in Westellingwerf in de week tegen de eenzaamheid. Wie weet ontstaan daar wel initiatieven uit die zich verder de andere 51 weken doorzetten. Hè, bijvoorbeeld een uurtje koffie drinken ergens. Je weet nooit natuurlijk hoe dat uitpakt.
1: Ja, nou dat is wel mooi dat je dat zegt. Want zo zie je gewoon dat ieder dorp ook zijn eigen identiteit en zijn eigen aanpak heeft. En in sommige dorpen, ik vind Boyle een heel mooi voorbeeld. Daar zie je dat eigenlijk van onderop, vanuit de samenleving zelf, met een klein beetje hulp van een dorpsondersteuner, vanuit de gemeente, gekeken wordt van wat nu eigenlijk de vraag is wat in het dorp leeft.
0: Ja.
1: En dat we op die manier ook kijken om daar een antwoord op te geven. Maar ook de ruimte laten om dat daar te organiseren. En soms heb je net even dat eerste aanjagen, dat eerste stapje nodig om het mogelijk te maken.
0: Ja, precies.
1: Nou, daar willen we onze bijdrage aan leveren. Maar we moeten als gemeente, zeg ik dan ook, maar niet overal tussen zitten. Want de samenredzame dorpen, dat moeten ze vooral ook samen doen. En daar moeten wij iets in bijdragen, maar niet altijd de touwtjes in handen hebben.
0: Nee, precies. En er zijn mensen in die dorpen mans genoeg om zoiets op te pakken als ze er warm voor lopen om het uit te voeren.
1: Nou ja, als we net spreken over de prachtige initiatieven die er zijn in het kader van samen eten, aanschuiftafels en gereedschap, dan zijn er heel veel mensen die heel veel voor een ander willen betekenen. Nou, dat moeten we vooral ook omarmen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En wie weet kunnen wij daar als samenwerking met Radio Centraal en RTV Slos nog wel een bijdrage in leveren. Mensen zijn altijd welkom aan te schuiven aan de tafel.
1: Toen ik hier vanochtend binnenkwam, was het al heel gezellig. Dus eigenlijk is hier ook al een kleine koffietafel met een boel gezelligheid. Dus als we nou ook vertellen dat het hier ook goed vertoeven is, wie weet krijgen jullie binnenlopers.
0: Nou, wie weet. Wie weet, ben altijd welkom.
1: Prachtig.
0: Marcel Bos, dank je wel voor je bijdrage. En we nodigen je graag weer uit voor een volgende keer. Wees ook zo vrij om zelf aan te geven van ik zou graag een keer aanschuiven in het programma. Wees daar welkom toe. Heel fijn weekend en tot een volgende keer.
1: Super, dankjewel, graag gedaan. En nogmaals dank ook voor jullie aandacht voor het onderwerp. Want ook dit draagt er zeker aan bij.
0: Dankjewel.

0: En goedemorgen, Willy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik zeg het zo makkelijk, maar ik spreek natuurlijk met Willy Rauw van het leger, des Heils. En ja, wij spreken elkaar best wel vaak.
1: Ja, nou, soms wel, hè? Ja. We zijn al bijna bekend voor elkaar. Geeft niet. Dat is op zich goed, toch?
0: Ja, zeker. Want Volgens mij hebben jullie weer een hele leuke proeverij op de agenda staan.
1: Dat klopt. 1 oktober hebben we weer de culturele proeverij. En dit keer doen we het in het gemeentehuis. Of wordt het gehouden in het gemeentehuis.
0: Want wat is een culturele proeverij voor de mensen die het gemist hebben?
1: Nou, dat is heerlijk samen met elkaar lekkere maaltijden eten. Nee, dat klinkt een beetje gek. Nee, het is de bedoeling dat we verschillende culturen, mensen, verschillende doelgroepen ook bij elkaar brengen. En dan denken we aan bewoners, nieuwkomers, gezinnen, kinderen. Om van elkaar gerechten te proeven. En natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de culturen van elkaar beter te leren kennen. En met elkaar te kunnen verbinden. En als heel mooi dat er ook nieuwe vriendschappen zouden kunnen ontstaan op die manier.
0: En dit is niet de eerste keer dat jullie het doen?
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het nu de 3e of 4e keer al dat we dit doen. Ja.
0: En het is ook elke keer een succes?
1: Absoluut, ja. Het is elke keer heel erg mooi om te zien hoe mensen met elkaar kunnen verbinden. Ondanks de verschillen die er wel zijn.
0: En het idee is dat gezellig. Iedereen dan dus komt en dan vanuit hun eigen cultuur iets meeneemt.
1: Ja, precies. Nou ja, iedereen neemt wat mee om te eten natuurlijk. Wat je thuis hebt voorbereid voor maximaal 1 à 2, 3 personen. En dat neem je mee. En zo krijg je allerlei verschillende gerechten. Van soep tot toetjes, tot fruit, tot drankjes. Nou ja, noem maar op. En dan kunnen we van elkaar gaan proeven. En tussendoor hebben we vaak wel allerlei verbindende activiteiten. We hebben al eens een keer een modeshow gehad. We hebben al eens een keer wat hebben we nog meer? Spelavonden. Gaan we spelletjes met elkaar delen. En dit keer zullen we ook een soort spel doen. Een bingo. Een culturele bingo. Maar hoe het precies eruit gaat zien, ga ik niet verklappen, want dat is niet leuk. En we gaan ook iets horen van de verschillende muziekstijlen uit de verschillende culturen. Dus op zich is dat altijd heel erg mooi om zo met elkaar in verbinding te kunnen zijn.
0: En dat is dus 1 oktober en is iedereen welkom?
1: Absoluut, iedereen is welkom. Heel mooi zelfs. Ja.
0: En hoe kun je jezelf aanmelden?
1: Je kan je aanmelden bij de culturele proeverij. @gmail.com.
0: Het is gewoon even een mailtje.
1: Ja, dat kan. Maar stel dat je dat denkt van, ik ben het vergeten, maar je wilt alsnog komen, je bent altijd van harte welkom.
0: Als je maar even wat lekkers meeneemt.
1: Dat is wel heel handig, ja. Maar goed, ondanks dat, stel dat het er niet in zit en je bent het vergeten, dan ben je alsnog van harte welkom.
0: Wat neem je zelf mee?
1: Ik ga denk ik iets van allerlei bol meenemen. De ouderwetse bol die wij, ik weet niet of je dat kent, vanuit vroeger maakten we wel eens thuis bij ons bol van fruit. Allerlei vruchten bij elkaar in een grote schaal en het Hollandse bol. Ik weet niet of je het kent.
0: Ja, ik ken het nog. En dan ga ik even diep in mijn herinneringen bij mijn oude buurvrouw, bij mijn ouders, op de verjaardag. En ik vond dat fantastisch natuurlijk. Lekker zot.
1: Klopt. Ik kreeg het vroeger altijd bij mijn oma. Daar kreeg ik in een apart glazen schaaltje. En dan zat er een lepeltje bij in. En dat was bol, noemden we dat. Dat werd heel vaak op verjaardagen gegeven.
0: Ja, leuk. Ja. Maar het is dus echt, gewoon voor iedereen, neem wat leuks mee en haak aan.
1: Ja, precies. En misschien rekening te houden. Liever als je toch een vleesgerecht maakt, liever geen varkensvlees.
0: En zitten er verder nog kosten aan verbonden?
1: Nee, in principe niet. Want iedereen neemt zijn eigen eten mee in principe. Dus die kosten zijn dan uiteindelijk voor jezelf. Uiteindelijk als je voor jezelf kookt.
0: Ja, en hoe laat begint het?
1: Het begint om 5:00. Ja, en dit keer wat ik vertelde is het in het gemeentehuis. En het is ook heel mooi omdat we dat ook samen met lokale organisaties kunnen organiseren. We doen dat samen met Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland, Vluchtelingenwerk, Stichting Procent, sociaal werk de kop. En wij dan als het tegen dezelfde het ontmoetingshuis. En ja, dat is gewoon ook mooi om al zo al met organisaties samen de verbinding te hebben. Nou ja, laat staan met de mensen die we elkaar s'avonds met elkaar kunnen ontmoeten. Dat is gewoon geweldig om dat samen te kunnen doen.
0: Ja, en waarom zou, nog even voor het als laatste vraag, waarom zou iedereen moeten kunnen komen?
1: Omdat het zo gezellig is. We hebben zoveel plezier en lol met elkaar. En ja, en ik denk ook om elkaar beter te leren kennen. Ik denk, we leven toch wel in een maatschappij waar toch best wel, ja, soms toch wel wat individualistisch wordt. En als we kijken naar de verschillen die we allemaal hebben, dan denk je, ach, wat is het mooi om al die verschillen samen te kunnen laten vloeien. He, dat we met elkaar in verbinding kunnen staan in plaats van dat we allerlei argwaanse ogen hebben. Maar meer kijken van, nou, wat bindt ons met elkaar? En ik denk, dan is eten een heel makkelijk middel om met elkaar te kunnen verbinden, denk ik.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes op 1 oktober vanaf 5 uur in het gemeentehuis.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend. En,
1: ja, dankjewel. Eensgezind. We zien elkaar weer.
0: Zeker.
1: Ja? Hallo. Doei. Hoi hoi.
0: En dan... Ja, dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Willy Rauw heb geïnterviewd over de culturele proefrij op 1 oktober. En Ria heeft het over de Week van de Eenzaamheid gehad met Marcel Bos, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. En heeft Melvin Smit gesproken, de wethouder van gemeente Steenmarkeland. Tot straks voor uur 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
4: Dit is Koolwijzer. De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente. Koolwijzer.
5: En we zijn weer terug met uur 2 van Kopwijzer deze zaterdag 19 september. Ik eindig met Dirk, die in Wolfgaai is. Ik spreek Renny van der Galien over Mensen Sporen Wel. Het kerstrondje op de markt komt langs. Wat nog heel ver weg voelt, kerst. Maar ik snap het, het is ook weer dichterbij dan dat we denken.
6: Het is soms het hele jaar kerst.
5: Ja, ik word er wel blij van, moet
6: ja,
5: zeggen.
6: Hoor. Dan is het goed, hè?
5: Allemaal lampjes. Ja. En ik zit tegenover Paula Bierma en Marita Schoteman over de Wereld Alzheimer Dag en het Goed Nieuws Magazine.
6: Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Wat leuk dat jullie er zijn.
6: Dank je. Ja,
7: vinden wij ook leuk.
6: Ja, super dat het weer kan zo.
5: Ja, tuurlijk. En ja. Ik ga toch even vragen, Paula. Je hebt een hele mooie sjaal om. Heb je hem zelf gemaakt?
6: Nee. Helemaal niet goed gegokt. Deze sjaal is gebreid door Lucy Horn. Sterker nog, Lucy heeft er volgens mij 5 gebreid. De gele kleur van Alzheimer Nederland, de huiskleur en de vergeet me nietjes.

0: het zijn, ik heb ze ook wel gezien als speltjes. En ze zijn er als hangers. Ja, en ze zijn er in allemaal mogelijke maten en soorten, toch?
1: Ja, voor iedereen iets.
0: Ja, en wanneer krijg je die?
2: Je krijgt ze als je ze bestelt. Je krijgt ze van ons als je ze erom vraagt. En die gehaakte hebben we er nog een heleboel van liggen. En dat was een paar jaar geleden natuurlijk een ontzettend leuke actie. Waar nog veel meer uitkwam. Dus ze zijn nog steeds niet op. In de Demotheek zijn ze absoluut. En die is iedere week geopend van 9 tot 12 op de dinsdag en donderdagochtend in Zonnekamp.
0: Ja, want ik zou bijna zeggen dementie, Alzheimer. Dus natuurlijk, Alzheimer is een vorm van dementie.
2: Ja.
0: En we hebben het nu over Wereld Alzheimerdag.
2: Ja, aanstaande maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En vooral wat we mooi vinden om over te vertellen is dit jaar de Goed Nieuws Magazine. Vorig jaar hadden we de Goed Nieuwskrant. Dit jaar wordt het een heel mooi magazine. Dus een slagje kleiner, maar ook 3 slagen dikker. Met weer ontzettend veel goed nieuws, leuke dingen waar je blij van wordt. En die verschijnt dit jaar als bijlage bij Nieuwsbode de Kop. Aanstaande dinsdag huis aan huis in heel Steenwijkerland en waar ook maar daarbuiten.
0: Dus ik moet even heel snel mijn nee-nee-sticker van de briefbus afpeuzen.
2: Dat zou ik zeker doen, ja. Ja, dat levert veel op. En anders ga ik er één voor je achterhouden natuurlijk. Hè?
0: Dat sowieso graag.
2: Ja, ik vind het het wordt een heel mooi boekje. Magazine met op de voorkant een prachtige foto van de Steenwijkertoren in het oranje zonsondergang of opgang. Dat zou ik niet durven zeggen, maar een hele mooie voorkant. En kan niet missen. Een krant om te bewaren en om te delen en om gewoon te lekker te lezen en te herlezen. Want de aanleiding daarvoor was vorig jaar natuurlijk de oproep om iets moois te maken. Omdat mensen hun gehecht zijn aan hun krant. Maar omdat er veel lelijk nieuws is waar we allemaal niet zo blij van worden. Is het krantlezen ook niet meer zo leuk.
1: Nee, maar kan er niet iets komen? Extra prettig als er wel iets is waar wel alleen maar leuk nieuws in staat.
0: Ja, want wat is jouw rol daarin, Marita?
1: Mijn rol in de krant is eigenlijk niet zo groot. Het is meer de rol als mantelzorger en eigenlijk vrijwilliger inmiddels bij Paula ben ik geworden.
0: Wat leuk.
1: Dus in die zin,
0: Ja, want Paula kennen we natuurlijk eigenlijk vanuit het Sociaal Werk de Kop en het mantelzorgnetwerk.
1: Ja.
0: En jij dacht, ik vind dat zo goed en fijn.
1: Ik heb er helaas ook dichtbij mee te maken met mantelzorg, met dementie. Voorheen van mijn schoonvader en nu ook in de dichtbijzijnde familie. Ja, en dat is toch altijd wel een moeilijk iets. En dan is het fijn als je iemand kent die jou de goede weg kan wijzen.
0: Want het komt best wel veel voor. Het
1: komt heel veel voor. Dit is al de tweede keer binnen onze rechtstreekse familie. En de eerste keer wist je helemaal niet eens waar je wezen moest. Er was ook helemaal niks over bekend. En iedereen die je probeerde te bellen zei, dat is niet onze taak. Dus geen idee. En maar verder proberen. En gelukkig is dat nu 10 jaar later een heel stuk verbeterd. En kun je wel de goede lijnen vinden. Zowel online als wanneer je de gemeente belt. Je wordt gauw door iemand de goede kant op gestuurd. En dat is heel prettig.
0: Want Alzheimer is natuurlijk iets wat niet zichtbaar is.
1: Nee.
0: Tenminste, niet zo op het eerste oog.
1: Nee, het zijn vaak mensen die heel goed toneel kunnen spelen. En op die manier eigenlijk gewoon een beetje een rol spelen, zolang dat kan. En daardoor lijkt het alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Terwijl er achter de schermen toch wel heel veel al aan de hand is.
2: Vaak zie je dat de naasten op een gegeven moment een soort zogenaamd niet-pluisgevoel hebben. Dat je denkt, het gaat anders als anders. Het klopt iets niet. Mensen, en dat is dan zo'n periode van, ik weet het niet. En soms kom je dan dus bij de huisarts. Of soms spreek je iemand die zegt, goh, heb je hier of daar aan gedacht? En op enig moment kan het dan zijn dat je of bij het mantelzorgnetwerk uitkomt. Of bij een case manager dementie. Of via de huisarts of een wijkverpleegkundige. Of de buurvrouw. Of hoe het maar gaat. En als wij met z'n allen in Steenwijkerland een klein beetje daar allemaal oog en oor meer voor hebben, dan draagt dat ontzettend bij aan een dementievriendelijke gemeente. Wat we inmiddels al zijn. En daar zijn we natuurlijk reuze trots op sinds mei dit jaar. En om dat nog meer te onderstrepen en te vieren klinkt niet fijn, want het is natuurlijk een vreselijke ziekte. Maar het is wel fijn om te kunnen zeggen dat we met z'n allen wel op het goede spoor zitten om daar goed mee om te gaan. Hebben we de theatervoorstelling Zeg Ja bij Dementie. En die is 28 september. Daar zijn nog plekken voor in de zaal. We hadden het Vestzaktheater, maar de gemeente heeft inmiddels de grote zaal weten te reserveren.
1: Ja, het zegt ook iets, hè? Zat al gauw vol. Dus dat zegt wel iets over de belangstelling en over hoeveel het ook voorkomt.
0: Ja. Het is voor iedereen.
2: Het is voor iedereen, ja.

0: Ja, want als
1: wel
0: je
1: even niet... inschrijven, maar het is gewoon gratis toegankelijk voor iedereen.
2: Ja. En dan via de site van de gemeente?
0: En via de gemeente en anders mij even bellen. Of check even bij de gemeente op de website. Zeg ja bij Dementie en Steenwijkerland. Dan kom je er ongetwijfeld.
1: En ook via steenwijkerland.nl en via de Rabo Theater de Gemeente. Ja, je kunt het op meerdere manieren vinden.
2: En ik kan er gewoon gratis heen als ik dat zeg.
0: Ja, het is kosteloos. Ja, ja.
1: Kosteloos, je kunt jezelf inschrijven. En eventueel ook een extra ticket voor iemand die je mee wil nemen. Dus het is geheel kosteloos.
2: En het is een theaterstuk wat op meerdere plekken wordt...
0: Ja, het is,
2: opgevoerd,
0: ja, dit is landelijk, zeg maar. Of het zijn twee dames die dit doen. En het zegt ja bij dementie. Dat gaat er eigenlijk over. Kies voor connectie in plaats van correctie. Het blijkt dat mensen met dementie 80% van de tijd nee horen. Hè? Nee, het is niet dinsdag, maar woensdag. Nee, ik ben niet Marita, ik ben Paula. Nee, het is niet Pasen, maar Pinksteren, zeg maar, in die lijn. Nou, corrigeren is voor niemand leuk en ook heel vaak niet nodig. Tenzij er misschien een gevaarlijke situatie dreigt. Dan moet je natuurlijk wel wat doen, maar een beetje meebewegen en natuurlijk aanvoelen op welke moment dat wel en niet wijs is in het proces. Maar dat draagt bij aan meer welzijn.
1: Ja, en ook een positieve stemming voor degene zelf ook die dementie heeft. Ja.
2: Dus eigenlijk is het dus voor iedereen in de gemeente die er of mee te maken heeft... of er misschien wel mee te maken gaat krijgen. Het klinkt, we weten dat het gewoon...
0: Ja,
1: bijna iedereen krijgt er mee te maken.
2: Ja.
0: 1 op de 5 mensen krijgt dementie.
2: Ja, en dan heb je dus
0: de 3 vrouwen.
2: En daar heb je mensen eromheen die daar dus ook weer omheen moeten gaan staan.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk zeg je, kom gewoon...
1: Kom allemaal, ja, zeker.
2: Ook als professionals?
0: Absoluut, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Nou, en het is natuurlijk best wel een verdrietig onderwerp. En dan hebben we de Goed Nieuwskrant.
0: Ja.
2: En die komt dus dinsdag uit.
0: Ja.
2: Bij
0: ja.
2: alle Huis aan Huis de Kop.
0: Nieuwsbode de Kop. Nieuwsbode dat is het Huis aan Huis blaadje... wat iedere dinsdag in de hele gemeente verschijnt. Daarvan is het een bijlage. En een krant.
2: Wat vind jij het mooiste verhaal?
0: Ja, er zijn er meerdere. Er staat een ontzettend leuk verhaal in over een dame en haar ervaringen met jongens met een fatbike. Dat is werkelijk een aanrader. En dat geeft ook een heel ander beeld dan de toch wel af en toe wat negatieve dingetjes die je daarover hoort. En er staan gewoon hele mooie, blije verhalen in. Over veel ook over ontmoeten, over de sociale dingen, maar ook over de natuur. Wat er allemaal is. Een mooi stuk van onze burgemeester natuurlijk. Die ook dit jaar voor het eerst, want dat is denk ik bijna een jaar geleden. Dus vorig jaar had de vorige burgemeester de aftrap. En nu dachten we, nou, dit is een mooi moment om onze burgemeester Erik voor te vragen. Die ook onmiddellijk zei, lijkt me leuk, gaan we doen. Dus het meewerken van iedereen en ook, wil ik wel even noemen... de gigantische klus die vooral Dirk Brands er ook aan heeft gehad. En ook met zoveel plezier we samen met z'n allen dit hebben kunnen doen. Dat is wel heel erg leuk. Ja,
2: ja, want met z'n allen...
0: Met z'n allen is de redactie.
2: Gedaan,
0: ja, zeker. Ja. Voorop Dirk Brands en Jan de Jonge natuurlijk. Samen met Hilda Knol van Nieuwsbode de Kop. Maar in de redactie zit Erika Katus. Erika heeft eigenlijk het initiatief vorig jaar genomen. Erika werkt in het Voetelinkhuis. Daarnaast Grietje Middelbrink en Bianca Smit. Van de Noorderboog van de Dementeek. Ria Jongeling die zit... toch een beetje namens onze zilveren generatie. Die heeft ook altijd tips en trucs om het goed leesbaar te houden. En ikzelf vanuit de Belangenbehartigers en het Mantelzorgnetwerk / Sociaal Werk de Kop. Ja.
2: Ja.
0: Dus het is allemaal samen en iedereen zijn eigen ding. Maar ja, erg leuk.
2: Ik wens jullie voor maandag heel veel. Maandag was Wereld Alzheimerdag. Veel succes, veel plezier.
0: Ja.
2: Voor 28 september bij Zeg Ja tegen Dementie. Hetzelfde, dus ook veel succes en veel plezier.
1: Ja, kom allemaal.
2: En de oproep, gewoon ga als je nieuwsgierig bent. Want hoe laat begint het?
0: Het begint.
1: 7 uur is de inloop.
2: 7 uur.
1: Ja.
2: Ja, ik heb geen bril op, dus je kunt hem wel ophouden. Maar dat hoort hem niet. En eigenlijk vooral heel veel plezier dinsdag wanneer jullie dat magazine in de handen krijgen.
0: Ja, we zijn heel benieuwd naar de reacties van iedereen. En we gaan het zien. Ja.
2: Ja. En tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende keer. Bedankt dat we hier mochten zijn.

0: There's no one like you.
1: Ja, en ik ga toch even onze datum noemen vandaag. Het is 19 september en ik ga het hebben over een kerstrondje. Ja. Ja, maar mij niet uit. Ik hou ervan. Voor mij mag het hele jaar kerst zijn. Maar ik zit tegenover Vrouwkje Visserman en Harm Visserman.
2: Klopt.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit het mooie Oldemarkt.
3: Ja.
1: En wat betekent het kerstrondje voor jullie?
3: Ja, voor ons is het even een hele drukke tijd op dit moment. Want de inschrijvingen die lopen binnen. En dat kan nog tot 3 oktober. En daarna moet er een folder gemaakt worden. Dus zeg maar de tweede helft van het jaar is voor ons altijd dan wel even helemaal in de stemming voor het kerstrondje.
1: Staat de kerstboom al?
3: Nee.
2: Ja, in de tuin, die van vorig jaar.
3: Ja.
1: Ja. Dat is wel duurzaam.
3: Ja, ja zeker.
2: Ja. Voor het vierde jaar.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja. Ja. Ah ja, het is een beetje raar om het in september natuurlijk te hebben over de voorbereidingen voor december.
3: Ja.
1: Maar voor jullie natuurlijk heel normaal, want jullie organiseren het kerstrondje.
3: Klopt.
2: Ja, wij doen het nu voor de derde keer.
3: Ja.
2: Een paar jaar geleden dreigde het te sterven. En toen hebben wij de handschoen opgepakt en we zijn er nog een paar jaar voor gegaan. En ja. Nu dus voor de derde keer. En het gaat steeds gemakkelijker. Want je kent het draaiboek en je weet hoe alles werkt met de computer en dergelijke. En programma's dus. Het gaat steeds gemakkelijker.
1: Dat is fijn. Dus ja. Ik hoor ook nog wel dat er een paar jaar dat jullie nog wel voor een volgend jaar te strikken zijn. Nou, als het het allemaal toelaat. Hè?
3: We willen proberen om de volgend jaar toch wel wat mensen bij te krijgen. Zodat wij een stapje terug kunnen doen.
2: Een beetje verjonging.
3: Ja, verjonging.
2: We zijn nog vitaal en gezond genoeg. Maar wat jongere mensen zou ook wel leuk zijn. Dus.
1: Iets breder groepje is ook al fijn.
3: En we doen het op dit moment met z'n drieën. Dus ook iemand vanuit Plaatselijk Belang nog bij. En, maar ja. Iets meer verjonging.
1: Ja, ja, want het kerstrondje Oldemarkt elk jaar.
3: Ja.
1: Als ik het goed heb.
2: Ja. Ja.
1: En
2: dit jaar voor de 15e keer.
1: Voor de 15e keer. Ja. Dus we hebben lustrum.
2: Een soort van lustrum. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, daar gaan we ook nog wel wat mee doen.
1: Dat is mooi. Ja. En jullie hebben dus nu de inschrijvingen open, zodat mensen hun kraam of een dingetje. Wat, waarvoor kunnen mensen zich inschrijven?
2: Nee, nee, het is geen kerstmarkt.
3: Nee.
2: In het verleden zijn wel eens mensen naar Oldemarkt gekomen en keken rond waar staat de marktkraam.
1: Waar kan ik de kerstbal kopen?
2: Nou, dat is niet het geval. Het is allemaal achter een voordeur. Bij mensen binnen. En dat kan zijn een winkel. Kan zijn een atelier.
3: Kerken.
2: Ja.
3: Kerken doen mee.
2: Kerken doen mee. En op verschillende locaties.
1: En dan op die locatie regelen de mensen zelf.
2: Die laten zelf zien wat ze maken. Soms is knippertjes bakken. Of er is een orgelmuseum, het harmoniummuseum met een galerie. Ja. Zelf heb ik ook een soort atelier waar mensen mee kunstwerken mogen aanschouwen samen met nog iemand erbij.
1: En wat maakt u?
2: Ik maak pastelschilderijen en ik doe grafiek in de vorm van houtdruk en linosneden.
1: Tof.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En het is dus echt het idee dat jullie in Oldemarkt, zeg maar, dat mensen naar achter een voordeur komen.
2: Ja.
1: Om eigenlijk te kijken wat gebeurt er in Oldemarkt. En het heeft dan een heel mooie kerstsfeer en een kersttintje.
3: Ja, het is vaak in kerstsfeer. En mensen laten iets zien, een demonstratie. Soms een proeverijtje van iets. Er zijn koren of de muziekverenigingen doen mee. Die treden op. En dat geeft toch in een beetje een lekkere kerstsfeer. Maar het is wel allemaal binnen. En dat vergeten mensen nog wel eens. Dan zeggen ze van van ja, ja, ik hoor verder, ik zie helemaal niks. Nee, je moet echt achter de voordeur kijken. In de landerijen, het dorpservicecentrum, daar is het altijd heel druk. Mensen die ontmoeten elkaar, want dat staat eigenlijk wel voorop met het kerstrondje. De ontmoeting met elkaar en met de bezoekers. En vertellen over je hobby, wat je allemaal doet. En nou, ook verenigingen die wat PR doen voor hun vereniging.
1: Ja, en dat... jullie hebben dus nu die inschrijvingen. En aan de hand van die inschrijvingen gaan jullie een programmaboekje of een programma maken. Ja. Ik noem het even een boekje, maar het kan natuurlijk in elke andere vorm zijn.
2: Een flyer.
1: Ja. En aan de hand van die flyer kunnen mensen dan kijken. Nou, ik vind het heel interessant om misschien even uw kunst te gaan bekijken. Of ik vind het juist heel mooi om naar het koor te gaan.
3: Bijvoorbeeld.
1: Of, ja, ik ga de landerijen in. Ja. En dan kan iedereen gewoon gaan.
3: Ja. Het is gratis. Het is, alles is gratis. En ja, je kunt natuurlijk hier en daar best wel dingen kopen. Maar de commercie staat niet voorop. Het is kennismaken. Nou ja, hier ontmoet je die en daar ontmoet je die. En dat staat voorop in een lekkere kerstsfeer.
1: En hoeveel inschrijvingen hebben jullie al?
2: Op dit moment 25?
3: Ja, nee, nog bijna, net niet. Bijna 25. Ja.
1: En dat kan nog wat bij.
2: Vorig jaar waren er 48.
3: Ja, zo. Ja, dus op de helft.
2: Ga nog een keer een herhaal oproep de deur uit. Ja. En dan komen op het laatste moment vaak nog wel een aantal binnen.
3: Ja, dus, zeker.
1: En als mensen nu denken, ik zou dit heel graag willen, maar ik heb nog wat vragen. Waar kunnen ze hun vragen stellen?
3: Nou, via de website van het kerstrondje kun je heel veel informatie krijgen. www.kerstrondjeoldemarkt.nl. En anders kunnen ze ons telefoonnummer staat erop. Het e-mailadres staat daarop. Kunnen ze ons bereiken. En ze kunnen zich ook opgeven via de website. Daar staat een link naar een inschrijfformulier. Ja.
1: Ja.
3: En misschien is het wel heel leuk nog om nog even een spoiler weg te geven. Het is onze 15e en de opening wordt 's morgens gedaan door onze nieuwe burgemeester Erik de Groot in de landerijen. Dus we roepen ook echt iedereen op om 's morgens naar de landerijen te komen om daar de opening mee te maken. Dus dat vinden we wel heel leuk dat de burgemeester dat heeft toegezegd.
1: En wanneer is het?
3: 12 december. Ja.
1: Ja, dus mensen, zeg maar, als je opgeeft, dan moet je op 12 december naar je deur open doen.
3: Ja.
2: Ja.
1: En klaarstaan om alle bezoekers te ontvangen.
2: Ja.
3: Ja, zeker.
2: Er rijdt die dag een trekker met een tram van de Marigjeshoeve rond. En die stopt op verschillende plekken in het dorp.
1: Ja.
2: En,
1: alleen dat is al een belevenis
3: dat
1: natuurlijk.
3: Dat is heel leuk. Vooral voor kinderen, die vinden dat prachtig. Ja.
2: Er zijn soms momenten, dan moet men een rondje wachten. Maar dat is dan tijdens het spitsuur, half in de middag.
3: Ja.
2: Maar daar wordt veel gebruik van gemaakt.
1: Ja, en het is echt de hele dag, hè? Dus,
3: van 10:30 tot 16:30.
2: Ja.
3: Ja. Ja, dus je kunt het spreiden. Je kunt de hele dag in Oldemarkt terecht. Ja,
1: ja, maar ook dus voor als je opgeeft, dan geef je op om in ieder geval de hele dag beschikbaar te zijn op 12 december. En mochten mensen dan nog vragen hebben, gewoon even via de website. Volgens mij als je kerstrondje Oldemarkt googelt, kom je er ook.
3: Ja.
1: Heel gemakkelijk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja hoor, zeker.
1: En ik ga hem toch vragen, want jullie willen eigenlijk wat versterking. Waar kunnen mensen zich melden als ze denken, nou, ik draag dit een warm hart toe en ik vind het wel leuk om in ieder geval aan te haken dit jaar of misschien wat meer te kunnen doen?
3: Mee te kijken. Ja, nou, ik denk dat
2: ze ons maar bellen.
3: Ja. Ja.
2: Telefoonnummer staat wel op de website.
1: Ja, het is volgens mij gewoon bij contact.
2: Vraagt wel dat iemand met de computer om kan gaan.
3: Ja, zeker.
2: Ja, er is veel voor nodig. Of veel, maar je moet wel wat handigheid hebben. Met alleen een laptop of je telefoon red je het niet.
1: Nee, een beetje digitale kennis. Wat ook te leren is natuurlijk, maar daar moet je ook voor
2: het
1: openstaan.
2: Ook te leren,
3: zeker. Ja.
2: Dat is toch wel een voorwaarde.
1: Ja, en ook voor als mensen zeggen, nou, ik wil een klein klusje doen. Dus ik vind het wel oké om misschien de website bij te houden. Of ik vind het, ook dat is welkom.
2: Ja.
1: Of willen jullie echt meer een groot, nou, ik wil zeggen bestuur, maar dat klinkt een beetje raar.
2: Nee, geen bestuur. Nee,
3: we houden het graag bij zoals we nu werken met 3 personen is heel prettig. Groter hoeft op zich niet.
2: Nee, dat werkt niet. Nee. Meer dan 3 mensen gaat niet werken. Dan weet je niet meer wie wat nu precies doet. Nee.
1: Nee, maar gewoon, het zou fijn zijn als jullie het op een gegeven moment over kunnen draaien.
2: Zou mooi zijn, wanneer er weer een man met een vrouw die allebei dicht bij elkaar zitten, dat doen. Of een vader met zijn dochter, of een moeder met zijn dochter. Of,
1: ik zie jullie al aan de keukentafel met z'n tweeën tijdens het avondeten. Nou, we hebben weer wat inschrijvingen binnen.
3: Zo gaat het.
2: Ja, hoeveel inschrijvingen zijn er nu?
3: Ja.
2: Oh, ik heb net nog gekeken. Ja.
3: Ja,
2: we moeten hier ook even omdenken.
3: Ja, zo gaat dat wel. Dat is wel makkelijk. Ja.
1: Wat heerlijk. Ik wens jullie.
2: Maar we nemen het niet mee naar bed. Het gaat beheerst ons leven niet.
1: Nee, gelukkig
3: maar dat
1: niet.
3: Moet ook niet.
2: Nee.
1: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met de voorbereidingen.
3: Ja, dankjewel.
1: En alvast voor 12 december. Ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben.
3: Dankjewel. En tot 3 oktober kunnen ze inschrijven.
2: En het zou leuk zijn, we hebben het nog even nagekeken in oude foto's. De allereerste keer dat het was in 2010, toen lag er sneeuw.
1: Ja, van mij mag het hele winter sneeuw, hoor. Ik hou van.
2: Het hoeft niet,
1: dat
2: al, te,
1: mooi zijn,
2: niet al te veel.
1: Nee. Schaatsen?
3: Vorig jaar scheen de zon. Was ook heerlijk.
2: Ja.
1: Laten we het zo zeggen. Ja. Ik hoop op sneeuw en een hele mooie dag.
3: Dank
1: als het maar niet regent.
3: Nee.
2: Precies.
3: Nee.
1: Laten we daarop houden.
3: Ja, daarom. Dank je wel.
0: De mooiste kerst vier je hier.
4: Lekker warm genieten.
0: Lekker warm genieten.
4: Dus prettige feestdagen.
0: Ook dit jaar met RTV Slos.
4: RTV Slos. Dag in, dag uit.
5: Dag in, dag uit.
4: Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Ja, vind ik ook belangrijk. Daar gaan we beginnen.
1: Ja.
0: En vroeger moest ik nog wel eens de slotspraat schrijven. En daar had ik eigenlijk stiekem een enorme hekel aan dat ik dat moest doen. En dat begon altijd met een titel. En volgens mij is de titel, als ik die vandaag had moeten schrijven, want we doen het niet meer, ontmoeten. Want ik heb echt alleen maar hele mooie gesprekken over ontmoeten. En mensen die elkaar ontmoeten. En ook nu zit ik tegenover Randy van der Galien. En we hebben elkaar vaker gesproken.
1: Ja.
0: We komen elkaar ook wel eens tegen. En dan ben jij aan het werk en dan ga ik na mijn werk.
1: Klopt.
0: Want wij kennen elkaar natuurlijk van de trein.
1: Van de trein, klopt.
0: Ja. Ja, om het gewoon even zo te zeggen.
1: En de eerste keer was denk ik 3,5 jaar geleden of zo, toen ik net de carrière switch had gemaakt van financiële dienstverlening naar conducteur.
0: Ja, en dan denk je conducteur, je loopt door die trein, je knipt die kaartjes, even de hele ouderwetse kanten, hè. Maar voor jou staat eigenlijk jouw werk in teken van ontmoeten.
1: Ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is. Ik dacht eerst ook van nee, ik hoef geen conducteur te worden. Boetes schrijven, handhaven en streng zijn, dat is niet wat ik eigenlijk ben. Alleen het hoort er wel bij en dat kan ik ook en dat doe ik ook wel. Maar het mooiste vind ik de ontmoetingen met de mensen in de trein, reizigers in de trein, op het perron. Mensen tegenkomen daar en dan soms uit hele onverwachte hoek prachtige verhalen krijgen.
0: En die verhalen deel je ook? Tenminste, ik volg je op social media.
1: Ja, inmiddels deel ik ze op 3 kanalen. Op LinkedIn, op Facebook en op Instagram. En ik heb een hele leuke naam bedacht. Rennie Hoofdconducteur. Dus daar kunnen mensen mij op vinden. En daar deel ik de ontmoetingen eigenlijk al vanaf het eerste moment. Want toen wist ik niks van het spoor, niks van de trein, niks van NS. Dus deelde ik bijvoorbeeld wat kun je zien op een perronbord. En langzamerhand ging ik wat meer verhalen delen over ontmoetingen met mensen. Want dat vond ik zelf ook zo boeiend. Ik denk, oh, die zit bij mij in de trein. Of dat verhaal hoor ik nu. En langzamerhand ben ik daarover gaan schrijven. Echte ontmoetingen. Soms ook gewoon alleen maar luisteren en een verhaal aanhoren. En daar weer een heel mooi verhaal, kort verhaal over schrijven op social media. En op een gegeven moment heb ik een keer een verhaal gedeeld. En toen kreeg ik de ene naar de andere uitgeverij. Die zei, wil je geen boek uitgeven? Nou, voor mij had dat niet gehoeven, hoor. Nee, ik zei direct, nee hoor, dat hoeft niet. Dat ga ik niet doen. Maar nou, het boek ligt er.
0: Ja.
1: Mensen sporen wel.
0: Mensen sporen wel. En ja. De voorkant is natuurlijk een prachtige trein.
1: Ja.
0: Een dubbeldekker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mijn treinkennis met...
1: Goed van
0: ik hou van de trein.
1: Ja, wat goed van jou.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Het mooie van de trein is dat bijna iedereen in welke... waar je ook zit, zeg maar, in je leven... gebruik kan maken van de trein.
1: Ja, klopt. Ja, in principe kan dat. Tuurlijk, wij weten allemaal vanuit het nieuws en de media... dat er wel eens wat is op het spoor. Maar ja, dat is zo. Dat kunnen wij niet ontkennen.
0: Nee, en die ontken ik ook zeker niet.
1: En ze proberen ook van alles om daar wel wat aan te doen. Maar daar hebben wij als conducteur natuurlijk ook mee te dealen. Soms staat 's morgens in mijn dienstkaartje dat ik naar Maastricht ga. Maar daar kom ik soms niet, want dat lukt dan niet. Net op een klein stukje waar een vertraging is... en dan kan ik de overstap niet halen. Net als gewone reizigers. Ja.
0: Ik denk al vanaf mijn 18e bijna dagelijks met de trein. Eerst studeren, nou, nu werk ik natuurlijk. En ga ik nog steeds met de trein, want ik hou niet zo van autorijden.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, de keren dat ik niet op mijn werk kon komen... of niet thuis kon komen, zijn op 200 te tellen.
1: Ja. Ja, en er is zo altijd, werkt het ook.
0: Ja, er is altijd een omreisroute. Er zijn altijd mogelijkheden, maar die moet je wel kennen.
1: Ja.
0: En dan moet je wel de perronwoorden kunnen lezen.
1: Ja, ja. Een beetje leren hoe het treinreizen werkt. Daar kunnen wij natuurlijk ook mee helpen als conducteur of mensen op het perron. Dat is altijd mooi. Vraag ook, zeg ik altijd, vraag reizigers die hier staan. Vraag mensen in uniform van wat kan ik nu doen.
0: Ook de mensen in uniform zijn niet eng.
1: Nee, die zijn niet eng. Nee, ik denk niet dat ik eng ben. Nee, en mijn collega's ook niet.
0: Totaal niet. Nee, jullie zijn altijd hartstikke vriendelijk. Ja,
1: maar vergeet ook niet dat reizigers onderling heel veel weten. Alleen je gaat eerder naar iemand met een uniform met een vraag... dan dat je dat doet met iemand die naast je staat op het perron. Maar dat wil ik ook aanmoedigen bij mensen. Dus ga ook eens kijken naar reizigers. Vraag daar ook eens.
0: Ja.
1: Nou ja, wat ik 's morgens doe, sowieso... stap ik in de trein, een bomvolle trein, op weg naar waar naartoe. Dan zeg ik goedemorgen allemaal. We zijn zojuist ingestapt op station Zwolle. U bevindt zich in de trein naar, nou dat kan Den Haag zijn, Roosendaal. En dan zeg ik erachteraan, heeft u ook al gezien wie er naast u zit? Even een lach of een vriendelijk woord kan iemands dag al een beetje mooier maken. Dus ik stimuleer ook dat contact in de trein. Ja, dat vind ik ook zo mooi.
0: En jij hebt dus al jouw mooie verhalen, ontmoetingen, momenten gebundeld in jouw boek. Mensen sporen wel.
1: Mensen sporen wel, ja.
0: Hoe ben je aan de titel gekomen?
1: Die is bedacht door de uitgeverij. Ik moet heel eerlijk zeggen, eerst dacht ik, misschien wil ik het niet. Maar nu heb ik wel zoiets. Ik dacht, ja, is dat niet te veel afgeleid van mensen deugen of zoiets?
0: Ja, de meeste mensen deugen.
1: De meeste mensen deugen, ja. Maar eigenlijk past het heel erg bij mij. Mensen sporen wel, het goede in de mens zien. Ieder mens heeft recht op aandacht en daar gaat dit boek over. Maar tussendoor heb ik ook mooie omroepberichtjes geplaatst in het boek. 4 verhalen en dan weer een omroepberichtje. En zo herkennen mensen mij soms al in de trein als ik een omroepberichtje doe. En dan komen ze, oh, dan ben jij van social media. Ja, dat vind ik ook zo leuk.
0: Ik heb wel eens in de trein gezeten met een collega. En toen dacht ik, hey, volgens mij ben jij het. En ook met zo'n berichtje of zo. En dat ik ook zei, oh, als je verhalen wil lezen, dan moet je even die volgen.
1: Ja.
0: Maar ja, nu natuurlijk het boek. En daarin heb je al je verhalen gebundeld, of in ieder geval
1: van het eerste jaar.
0: Van het eerste jaar.
1: En ook heel veel die nog nooit op social media zijn geweest. Mensen denken, oh, dat heb ik allemaal al gelezen, die vanaf dag 1 mij volgen. Ik denk dat 80% nieuwe verhalen zijn die nog niet op social media hebben gestaan en die ik gewoon bewaard heb voor het boek.
0: Want ja. Kom je dan thuis na een dag werken en schrijf je dan, zeg, bijna een dagboek?
1: Ik schrijf elke avond in mijn dagboek vanaf de eerste dag dat ik conducteur werd. Ja, dan ben je nog aspirant-conducteur. Maar toen ben ik gaan schrijven omdat voor mij alles nieuw was. Ik dacht van, ik wil daar gewoon iets over delen.
0: En ja. Wat is voor jou in het boek een van de verhalen waar jij, nou ja, waar je nu nog steeds misschien met een lach of met een traan aan terugdenkt?
1: Ik denk op dit moment het verhaal Leven. Ik kwam een jongen tegen en hij ging weer naar school. En hij was heel blij. Het was in september, dus ik dacht, nou, blij naar school, dat zie je niet zo vaak. Dus dat vroeg ik ook. Ik zeg, het lijkt dat jij blij bent. En hij zegt, ja, want ik heb een hele zware periode achter de rug. En ik krabbel weer op. Ik heb in een depressie gezeten en ik ga nu weer naar school en ik heb zo'n zin om mijn vrienden te zien. Toen heb ik heel fijn met hem gesproken, een mooi verhaal, heb ik heel kort iets over gedeeld. En hij heeft mij een kraanvogel gegeven. En dat staat symbool voor leven en die heb ik altijd bij me. Dus dat is ook voor mij heel fijn. Ja. Dus dat is wel een heel mooi verhaal. En dat is dan misschien weer ietsjes zwaarder. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een heel leuk omroepberichtje. Ik had mijn boek maar even meegenomen.
0: Ja, daarom.
1: Weet je nog dat in de zomer eigenlijk geïntroduceerd zou worden, of na de zomer, dat de tassen op schoot moeten?
0: Ja.
1: Daar is nogal een hype geweest van, oh, de tassen op schoot. Dit gedichtje schreef ik midden in de hete zomer, terwijl we niet wisten dat het misschien fijn was om de tassen op schoot te hebben. Beste reizigers, het is een warme dag en deze trein loopt vol. Graag uw begrip voor de mensen met de zon in hun bol. Houd het hoofd koel en de stoelen vrij. Dan kan er naast u misschien nog iemand bij. Een ontspannen reis gewenst. Ja, het was bloedheet in de zomer. En er kwamen mensen binnen. En die bleven op dat balkon staan. Dat is zo'n tussenstukje. En toen zei ik van, goh, zoek maar een plekje. Want er zijn nog wel plekken vrij. Maar mensen durven de ander vaak niet aan te spreken. Dus toen ben ik naar de omroepinstallatie gegaan. En ik heb dit gedichtje voorgelezen. En je zag allemaal mensen lachen in de coupé. En toen deden ze hun tas op schoot. Nou, en zo is het gekomen. Ja. Ik denk, het is ook een beetje fatsoen. Van, pak even je kijk, een zware koffer ga je heus niet op schoot sjouwen. En de trein is niet altijd ingericht om zo'n zware koffer mee te nemen. Maar wat het mooie is, je kan samen wel tot een oplossing komen. Je kan hem even naast je in het gangpad zetten. Of je zegt dan toch van, ik zet hem in het midden. Dan ga ik heus niet zeggen van, goh, meneer, mevrouw, u moet uw tas op schoot. Nee, dat is niet zo. Of uw koffer op schoot. Maar Ja, als het een klein tasje is, dan kan je hem zo even bij je zetten. En dan kan iemand daar weer zitten.
0: Ja. Door je vragen om even het boek wat omhoog te houden. En dan is het volgens mij de camera achter mij. En dan kijk ik even naar mijn technicus. Ja, zo is hij goed. Want zo kunnen mensen het boek even goed zien. En waar is het boek verkrijgbaar?
1: Het boek is bij de Bruna's, de Read Shop en in Steenwijk bij Primera Steenwijks Boekhuis. En vanmiddag ga ik signeren tussen 2:30 en 4:30 bij Primera Steenwijks Boekhuis.
0: Wat leuk. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier, ook in je werk. En jaar 2 en 3 gaan ook volgen, denk ik.
1: Misschien wel. Eerst maar weer fijn door de trein als conducteur. Dank je wel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

0: mijn medepresentatrice heeft er niet zoveel zin in, merk ik. Maar die is er wel gezellig bij. Want als het goed is, spreek ik nu met Dirk in Wolvenga.
1: Ja, goedemorgen. Ik zit hier in het ondernemingshuis. Het is heerlijk droog hier binnen. En bij mij aangeschoven met Jacques de Vries, dat is de marktleider hier zo van het Lentefestival. Goedemorgen, Jacques.
2: En goedemorgen.
1: Hey, wat leuk dat we hier even te gast mogen wezen vanmorgen.
2: Nou, leuk dat jullie er zijn inderdaad. Ja, het is een leuke dag, dus is van alles te beleven. Dus een grote braderie met vanavond nog vuurwerk, muziek en van allerlei entertainment. Dus ja.
1: Ah, dat is wel mooi. Je verklapt meteen wat er vanavond al is. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? 140 gram, zei je net tegen mij, is erop gebouwd. Dus er zit best wel een stukje voorbereiding in. Hoe groot is die club mensen waar je mee aan het werk bent?
2: Nou, 's ochtends voor de markt bereiden we dat met 4-5 mensen voor. En zetten we ze allemaal weg. We zijn vanochtend om 4 uur begonnen. En dus om alles een beetje klaar te zetten. En dan komen we rond 7 uur de standhouders. En nu om 10 uur begint het. Iedereen had vandaag wat moeite, want de wegen waren wat afgesloten. Dus sommigen waren iets langer onderweg. Maar dat mag de pret niet drukken.
1: Nee, dat klopt. Want als Steenwijk hier komt, is ook eigenlijk al een onderneming. Want tussendoor kun je al helemaal niet rijden. Dus voor mensen die naar Wolven gaan, even over de A32. Ja, en dan is het een geluk om een plekje te vinden. Hè, want alle pleintjes zijn bezet hier.
2: Ja, klopt. Dat is echt iets bij het Lindenfestival. We maken gebruik van elke centimeter. En dus op het ene plein, daar zit de kermis. En de andere pleinen worden gebruikt voor de muziek. En dus En daar tussendoor hebben we natuurlijk het entertainment met alle leuke marktramen.
1: Ja, want je zegt, je doet het al een aantal jaar. Nou, volgens mij 17 had ik net al een beetje begrepen. Zijn er ook mensen die elk jaar weer komen hier en op de markt staan?
2: Ja, er zijn ook mensen bij inderdaad al die jaren dat ik hier al ben, sowieso al van de partij zijn. En eigenlijk ook daarvoor, dus, want het bestaat nu, ik geloof iets van meer dan 30 jaar. Dus die zijn elk jaar weer van de partij.
1: Zijn er dan nog bijzondere mensen bij?
2: Mensen zijn altijd bijzondere mensen. En soms zeg ik wel eens, van sommigen zou je echt wel een real life show kunnen maken. Dan heb je genoeg entertainment voor een dagvullend programma.
1: Ja, heb je een leuke anekdotes over wat je meegemaakt hebt hier in de jaren?
2: Hier is... maar goed, er zijn natuurlijk een aantal standhouders. Ja, ik doe 70 markten per jaar, hè, dus die kom je natuurlijk verschillende tegen. Nou, je hebt net ook al even kennis gemaakt met een van onze mensen die hier op een markt staat met tassen en riemen. Nou ja, dat is natuurlijk echt... een stukken gasten, die zijn altijd vrolijk, altijd leuk en altijd een grapje en een grolletje. En dat is natuurlijk wel een beetje het marktleven, hè, het vrije leven. En dus dat is... Dat hoort erbij.
1: Ja, dat hoort er zeker bij. Hè? Want ik liep net ook al een beetje hier door de straten heen. Hè? Er staat ook wat muziek tussen zo af en toe.
2: Ja, we hebben muziek. Het echte muziek komt echt vanavond pas. Maar vanmiddag hebben we op het plein hier achter onze pastorieplein... hebben de jeugd mag vanmiddag de muziek maken. En wat meer wat house-achtige muziek. Dus meestal doen ze dat s'nachts, maar doen we nu een keer overdag. Voor de rest hebben we natuurlijk echt wel leuke dingen met ballonnenclownen, schminkers. Dus straattheater. Dus dat is hetgene wat het dagprogramma een beetje volstaat. En we hebben nu als thema circus. En dus er waren echt heel veel leuke dingen die we daar ook met straattheater voor konden vinden. Dus maar dat staat eigenlijk voor de middag gepland.
1: Ja, er is ook entertainment tussen de kraampjes door. En is daar nog een bijzondere tussen?
2: Qua kraam bedoel of qua entertainment? Qua entertainment wordt het echt een grote olifant, zeg maar, die dan door de straat loopt. En dat soort leuke straattheater-acts. Want straattheater kan natuurlijk echt in heel veel elementen. Maar juist als het volumineus is, dan geeft het altijd wel wat extra's.
1: Ja, dat lijkt me ook wel bijzonder een olifant tegen te komen hier in de straat.
2: Nou, daarom. Dat bedoel ik. Hè. En dan is het hopen dat ik de kramen ver genoeg uit elkaar gezet heb.
1: Nou ja, dan kom je straks achter natuurlijk. Hè. Ja, het begon een beetje regenachtig vanmorgen, hè? Met opbouw.
2: Ja, met opbouw hadden we toch even wat miseregen. Die we eigenlijk in eerste instantie niet verwacht hadden. Maar zoals nu is het lekker droog. Hè. Dus echt mooi markt weer eigenlijk. Hè. Dus een klein miezenbuitje hoeft mensen niet tegen te houden. Hè. Dus,
1: Ja, maar dat denk ik ook niet. Hè. Want de mensen die moeten wel even een jas aan hebben. Want het is wat frisjes natuurlijk. Maar dat maakt het eigenlijk best wel leuk en interessant. Want het is nu wel druk. Heb je al een beetje een inschatting hoeveel mensen er komen vandaag?
2: Ja, gemiddeld komen we bij het Lindenfestival tussen de 15.000 tot 20.000 bezoekers. Ja.
1: En die hebben allemaal een plekje voor de auto.
2: Ja, daar verbaast me ook altijd over waar die was. Ik was net al aan het zoeken waar ik de auto kwijt moest. Dat lukte mij al bijna niet.
1: Nou, ik had ook wel moeite om de auto weg te zetten hier zo. Dus dat kan ook niet altijd illegaal doen. Hè? Of legaal eigenlijk.
2: Nee, dat klopt. Ja, af en toe moet ik ook zelfs een keer even tussen de regels doorkijken. Hè? Denk ik van nou, ik probeer het maar.
1: Is er ook controle hier zo vandaag? Lopen hier ook politie en zo?
2: Nee, over het algemeen zulke dagen zijn ze allemaal wel wat flexibeler. Maar dat is in de meeste plaatsen waar wij ook markt organiseren, zie je dat zulke dagen. En dat zie je in Steenwijk of in Meppel ook. En dan wordt het met een iets ander oog gekeken als op de gebruikelijke dagen.
1: Ja, nou ja, dat is ook wel mooi. Er gebeurt eigenlijk nooit wat. Het is altijd gezelligheid.
2: Het is eigenlijk altijd gezelligheid. Zolang als ik het hier inderdaad nu bij ben, heb ik eigenlijk hier nog nooit geen gekkigheid meegemaakt overdag. Of nee, het is eigenlijk altijd een hele gemoedelijke sfeer.
1: Ja, wat is je favoriete tentje hier zo? Want daar moeten we daar straks even naartoe.
2: Nou, ik ben altijd dol op een broodje gehaktbal. Dat is ook altijd lekker weg, toch? Hè? Ja, ja, ja, lekker weg snoepen.
1: Nou, helemaal mooi zeg. Hey, Jacques, mag ik je bedanken voor het fijne gesprek?
2: Altijd goed. Dank je wel. Tot de volgende keer.
0: En Dirk, neem ook even wat te eten voor ons mee. Want Dirk was dus op het Lindenfestival live op locatie in Wolfga. Daarvoor sprak ik Renny van der Galie over Mensen Sporen Wel. Ik sprak Vrouwtje Visserman en Harm Visserman over het kerstrondje op de markt. En Paula Bierma en Marita Schoteman over Wereld Alzheimerdag en het Goed Nieuws Magazine. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

Riemen vast is sowieso weer altijd wel een goed idee, hoor, want hier weet men nooit. Vier minuten over het de 15e uur, 4:03. Het is tijd voor wegwerpen. Ik heb mijn jingles van... daar heb ik niet in gezet. Ach, vervelend. Weet je niet welk programma dat is? Dat is zo, dat denk ik, waar ga ik nou naar luisteren? Je weet dat er wat komt, maar je weet niet wat, hè?

0: Nou, dit is het.
1: Oeps. Het is de hi-ha-ho, jodelodelo, Herman van Hien, wegwerpshow, wegwerpshow.
0: Oh, nu ja.
1: Op de radio.
0: Altijd van die lange jingles, man. De komende iets minder dan 2 uur, want er zijn er weer een paar minuten vanaf. Och, ik gooi alles maar. Al die uren die vliegen erdoor tegenwoordig. Voor de 2:80.
2: Hè?
0: Ik denk, ik begin eens met wat leuk goud van oud en zo. Dan denk je. Het gevoel van marseren, dat je denkt van ik ga even lopen.
3: Dankjewel, Herman.
0: Goeie dienst.
4: Deze hits word je vrolijk. Ook deze herfst. RTV Slos. RTV Slos.
0: Armin van Buren, Pieter Tang en Bobby Baskem.

0: Rolling Stones. Mr. John.
1: De zaterdagmiddagshow met Herman, Herman wie? Herman van Hien. Oh, die!
0: Goedemiddag. Straks de streek omroep er is. Het is over een kleine anderhalf jaar. Dan moeten we ook aandacht. Gaan we aandacht besteden aan Westerveld. En dat zei ik al. De beide omroepen, Radio Centraal en Radio RTV Los, doen op dit moment ook geregeld verslag van datgene wat in Westerveld gebeurt. En we gaan even kijken hoe het is bij de Kinderboekenweek. Want het duurt niet lang meer. Dan is die Kinderboekenweek er in 2026. En de Drentse Bindbibliotheken, waaronder die in Vledder en Havelte, die zitten in de campagneperiode kinderen letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers. Onder het motto Bieptalenten in de spotlights gaan de bibliotheken op 30 december tot en met 11 oktober allerlei activiteiten organiseren waarbij kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Het doel van de Kinderboekenweek trouwens is het stimuleren en bevorderen van leesplezier bij kinderen van 8 tot 12 jaar. Daar is het thema van de campagne Spot aan, waarbij theater, zang, dans en ander talent centraal gaat staan. Door heel Nederland ontdekken kinderen dan hoe verhalen tot leven kunnen komen op het podium, in de boeken en met leuke activiteiten. En die worden dan gehouden in de bibliotheken. En in de Drentse Bindbibliotheken, geven ook invulling aan deze campagne. Onder het motto Bieptalenten in de spotlights gaan zij laten zien dat ieder kind talent heeft. En welk talent het precies is, dat moeten de kinderen ontdekken tijdens allerlei leuke activiteiten in de Biep. Zoals de workshop Goochelen, podcast maken, kun je weer zo leren. Een 3D-pen en een eigen attribuut voor het podium maken. Met een 3D-pen kun je ook een eigen attribuut voor op het podium maken. Zo moet ik het goed zeggen. Dus dan kun je zelf wat tekenen. Doe je met een 3D-pen en dan denk je van, oh, het is toch niks geworden. Iedereen is van harte welkom om tijdens de Kinderboekenweek mee te doen aan de activiteiten in de bibliotheek. Je kunt voor de volledige programmering kijken op de bindbibliotheken.nl/kinderboekenweek. En dat geldt ook voor de bibliotheken in Steenwijkerland. Dus als je denkt van, hè? Ik wil eens kijken wat mijn kindjes doen. Kijk op de website van de bibliotheken. Wij gaan even terug in de tijd. Je hoort Magic en je hoort Feels Like the First Time. En Magic is van Pilot en Foreigner doet Feels Like the First Time. En daarna sluiten we af met Ria Valk. Ik waarschuw alvast even.

0: Ik blijf nog even. En over de fiets gesproken, je kunt weer over de rotonde bij de Turkseweg. Want de rotonde bij het centrum van Steenwijk is geopend. De afgelopen week is er hard gewerkt aan het realiseren van die rotonde. En die gaat, als het goed is, zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Onze wethouder Mirjam Slom-Dekkers die heeft een taart gebracht naar de harde werkers tijdens de laatste loodjes. De werkzaamheden zijn onderdeel van de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep. En Mirjam Slom-Dekkers zegt, de wethouder, de rotonde is in hoog tempo aangelegd om zo snel mogelijk weer open te kunnen. En dat is gelukt. Dikke pluim voor iedereen die daaraan meegewerkt heeft. En begrip voor de inwoners, de ondernemers en de weggebruikers. Want je zult er maar vlakbij wonen, zoals we ze voorzetten. Tot op het laatst werd er gewerkt op de Turkseweg. Ze werden een paar dagen geleden nog de asfaltlaag aangebracht. Vrijdagmiddag kwam het definitief bericht dat de bouwhekken konden worden verwijderd. En het verkeer kreeg ruim baan. De nieuwe toegangsweg vanaf de rotonde naar de Steenwijkerdiep is vanaf donderdag de 24e officieel geopend. Dat komt er nog ook bij. Tot die tijd blijven de winkels op de Steenwijkerdiep bereikbaar via de ingang bij het Veerhuis. En dan denk je bij jezelf ook, overal ligt wat los. Ja, daar kun je niks aan doen, want op diverse plekken in onze gemeente zijn de netbeheerders bezig met werkzaamheden. En die zijn nodig voor de versterking van het elektriciteitsnetwerk. Vanaf de 24e september gaan ze aan de slag op de Vennelweg, ter hoogte van Ramshoerte, en ook op het Steenwijkerdiep. Actuele informatie over deze werkzaamheden kunt u vinden op de Bouw-app. En dan moet u naar de website www.bouw.app.project/aanleg/nieuwe/stroomkabels/gem/Steenwijkerland. Nou, het is makkelijk, hè. Je kunt zo mee. Je tikt het in en je bent er. De nieuwe rotonde. Ik heb er vanmiddag even overheen. Voordat ik hier naartoe ging, denk ik ga even kijken of ik de rotonde kan nemen. Nou, ik kan hem inderdaad nemen. Nog niet helemaal klaar, maar het ziet er wel mooi uit. Ja, het is al, ik heb alleen zoiets van, ik weet niet hoe het zit met die fietsers. Want er zijn speciale fietsstrookjes, fietsdingen. Dat je denkt, van hier moet de fiets. Dus als automobilist moet je wat rustiger rijden. Dat heb ik nu al begrepen. Maar er zal over nagedacht zijn. Want tenslotte zijn er heel veel mensen die veel beter weten hoe het moet dan wij. Hè? Maar je kunt weer lekker af vanaf Tuk gewoon rechtdoor rijden. Nou, rechtdoor rijden met dan de rotonde. We nemen allemaal de rotonde. Ik denk dat binnenkort Manneke van Karrespoor daar ook een klomp neerzet in midden.
1: Thuis, op je werk of in de auto. Dit is RTV Slos.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.
0: Mm-hmm.
2: Het enige dat ik hier split is de G.
0: Oké.
2: Zie je

7 over half 4. Luisteren naar Michel van Fora Davina. Divina Michel. Ja, je denkt van, ik heb het nog nooit eerder gehoord. Komt van het de cd'tje, of tenminste de Spotify-lijst die ze gemaakt heeft. En dat is dan een cd tegenwoordig. Ja. Vroeger deed je een cd-speler, tegenwoordig zet je je computer aan. Hè? My Oh My is nog niet uit als single, maar ik denk, kom, hij kan wel eens op RWS los. Dames en heren, luisteraars, de muziek gaat door. En we gaan even wat country doen en een Neder-Saxisch plaatje. Leo Moorman gaat zingen over geluk in het Neder-Saxisch.

0: is kijken naar buiten en zeggen het is gelukkig droog. Je hoorde Leo Moorman en geluk in het Neder-Saksisch. Daarvoor hadden we nog Plastic Cigarette. En dat was Zach Bryan on the Big 105. Dat is de 105.4 etenzender. En we zijn ook op DAP.
1: Leuk, hè?
0: Ik denk, ik zeg het even.
1: Hè?
0: We gaan even kijken naar de politie. Want de politie gaat van 1 oktober bezig met mobiele politiebureaus. En die zijn op vaste momenten aanwezig. In Vollenhoven, Giethoorn en Zwartsluis. Ik ga je straks even precies vertellen waar. Het is een landelijke proef vanuit de politie. Met deze proef gaat de politie onderzoeken hoe de dienstverlening toegankelijk en dichtbij blijft en toch aansluit bij de wensen van de samenleving. En dat is daar waar de mensen zijn. De politie wil zichtbaar en bereikbaar zijn op plekken waar mensen veel samenkomen. Dus op markten, kustplaatsen, openbare evenementen en andere druk bezochte locaties. Kust, ik zie het helemaal voor me. Ja, we gaan naar de kustplaats toe. Niet wachten tot de burgers naar een bureau komen, zeggen ze, maar zijn daar waar de burger is. Het mobiele politiebureau brengt de politie naar waar de mensen zijn, vergroot zichtbaarheid in de wijk en maakt spontane, laagdrempelige gesprekken met de burgers mogelijk. Dat zeggen ze. Bij het mobiele politiebureau kunnen burgers ook informatie opvragen, meldingen indienen of aangifte doen. Met de pilots gaan de politie testen hoe meerdere eenheden werken en of we de lessen kunnen gebruiken, zegt de politie, voor een bredere uitrol. En dat misschien wel in samenwerking met lokale partners. De politie wil de verbinding met de buurt versterken en de veiligheid vergroten voor de burgers en bezoekers. Ook het gevoel van veiligheid natuurlijk. En vanaf 1 oktober is dus zo'n mobiel politiebureau te zien in Vollenhoven, Zwolle, Giethoorn en Zwartsluis. En de politie IJsland doet dus ook mee. Drie maanden lang staat het op een vaste plek. En ik ga nu even kijken waar precies. Als je denkt van ik wil naar dat politiebureau toe, dat kan dus vanaf 1 oktober, dan staan ze in Vollenhoven. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 12 uur op de markt bij het Voortplein. Voortpoortplein, zo moet ik zeggen. Viel net weg in mijn dingetje hier. Ik heb een dingetje voor me. Dus dan kijken we even naar Giethoorn. Dan staat hij bij de parkeerplaats van de supermarkt. En dat is het Eendrachtsplein 4. Tussen 1 uur en 5 uur. En ook in Oldemarkt kun je er naartoe. Want op vrijdag staat hij ook dat mobiele politiebureau tussen 9 en 12 bij de parkeerplaats van De Plus bij de burgemeester Kuiperslaan. Dus in Steenwijk. Steenwijkland, Vollenhoven. Van 9 tot 12 uur op dinsdag bij de markt op het Voortpoortplein. Dan, waar was het nog meer? Hier Giethoorn, parkeerplaats, supermarkt plus, Eendrachtsplein 4 en in Oldemarkt parkeerplaats plus, burgemeester Kuiperslaan. Dus Giethoorn is middags en Vollenhoven, Oldemarkt is morgens. Maar als je denkt van ik wil de politie even spreken, want ik sta ook wel eens voor het bureau en druk ik op die knop en er gebeurt er verder niks.
2: Wat komt u doen?
0: Wanneer?
3: Wat komt u doen?
0: Nou, ik kwam even wat vertellen. Ik kan u niet verstaan. Nou, ik kom volgende week weer langs. Het is beter. Ik vind face-to-face met een met mens praten is altijd leuker dan tegen een ding in de muur. Hè? Of die mens moet in de muur zitten, dat kan ook natuurlijk.

0: de herfst door. Met de muziek van RTV Slos. RTV Slos.
1: Oké. Okay. Paola Vaz. En you gotta sing it back. Onderweg naar Russo en in mijn heesters met liefdesverdriet. Ach, gooi. Wat een ellende. En we hebben ook nog... Ja, wat Italiaans, misschien ook wel lekker. Luister en huiven. Blijf hangen. Bij de wisselers. Sara Perce Tiamo gaat zingen. Wat gezongen dan? Door Jolina. Maar eerst even deze...

Nee, dat ga ik even doen. We gaan nog even langs naar twee plaatjes. Je hoort Jolina dus met Sarah Percier, Tiamo. En Hugel en Solto met Jamaica, Bam Bam. Ik zie je terug na de klok.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste. beste muziek. RTV Slos.

0: Everybody turns this music off.
1: Continu de grootste hits aller tijden.
2: Dat komt van het weer hoor.
0: Terwijl die andere stations alleen moesten draaien voor opa en oma.
3: Goedemiddag.
4: Twee uur van de show. 5 minuten over het 16 uur. 5 minuten over 4 als je gewoon normaal digitaal kijkt. Wanneer analoog is dat we gaan. Even kijken hoe het is. Ja, het is misschien wat vroeg, maar vanmorgen hadden we ook al het kerstrondje in Oldemarkt. Dus we kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het feit. Wat gaat er gebeuren met het vuurwerk eind van het jaar in Steenwijkerland, in Westerveld en in Westerlingwerf? Nou, ik denk dat Westerveld en Westerlingwerf blij zijn. Ik denk dat de mensen in Steenwijkerland iets minder, behalve dan de kabietschieters. Alhoewel, als je in Willemsvoort woont, je hoeft maar gewoon over de grens met de, en dan daarover straks meer. Ja, blijf luisteren. Blijf hangen, zeggen ze dan.
5: Be right back. Hoe gaat het? We will be right back after this message from our sponsors.
4: Maar wij geen sponsors. Dames en heren, tijd voor
5: Queen and the Killer Queen.
4: Met andere woorden, terug in de tijd.
6: RTV Slos.
7: Wow.

Dropkick Murphys met hun uitvoering van The Wild Rover. En origineel van de Dubliners is volgens mij ook wel leuk. Hier gaan we binnenkort ook eens even draaien. Ja, ik hem kan vinden tenminste. Onderweg naar Bart Peters. En we zijn er weer bezig. Maar eerst even het weekend. Bezongen we door niemand meer dan Den Desray uit Beste Zangers 2020.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: Ben met nons. Geen idee wat ik denk, maar er staat bier in, dus denk ik, we gaan daar. Brenhos, dames en heren, luisteraars. Muziek van de Oosterburen. Ja, ze zijn door de controles gekomen, want ze hebben die grenscontroles verminderd, hè, dus alles gaat nu makkelijker. Bello!
1: Nee, ga weg! Nee, nu niet! Ga, man!
0: Sorry. Vanmorgen hadden we in de Kopwijzer het kerstrondje Op de Markt te gast. In het kader van de kerstdagen die staan aan te komen. Natuurlijk is het ook de jaarwisseling. En de jaarwisseling was vorig jaar nog met veel vuur en met werk en zo. Vuurwerk en het werken voor de politie en zo. Maar in de gemeente Sterkenland gaat tijdens de komende jaarwisseling een verbod gelden op een georganiseerde vuurwerkshows voor buurt- en wijkverenigingen. Sinds 1 augustus is het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten van kracht. En het biedt wel de gemeentes de mogelijkheid om ontheffing te verlenen aan lokale verenigingen voor een centrale show. Maar de burgemeester Erik de Groot van Steenwijkerland heeft echter besloten om dit jaar geen ontheffing te verlenen. En dat gebeurt vanwege tijdgebrek. Omdat de landelijke uitvoeringsregels pas laat bekend waren, heeft de gemeente Steenwijkerland naar eigen zeggen onvoldoende tijd om dit proces, de veiligheidsafspraken en de handhaving zorgvuldig te regelen. Wat betekent het nu voor hier, voor Steenwijkerland? Dat betekent geen buurtshows, lokale initiatieven zoals de traditionele centrale vuurwerkshow in het Tuk. Die hebben voor deze jaarwisseling geen toestemming gekregen. Verder is het verboden voor de consumenten om zwaar vuurwerk af te steken. Ook siervuurwerk, zoals cakes en vuurpijlen, mogen niet meer. F1-vuurwerk mag dan wel. Licht vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en knalwetten. Dat mag het hele jaar worden gedaan. De professionele shows, grote commerciële shows die door de erkende professionele vuurwerkbedrijven worden uitgevoerd, zoals hier wel eens gebeurd in Steenwijkerland, zijn in theorie wel toegestaan. Maar het is niet bekend of deze in de gemeente Steenwijkerland georganiseerd gaan worden. Dan is het karbietschieten natuurlijk altijd ook belangrijk. Nou, dat gaat gewoon door. De traditie is uitgezonderd van het vuurwerkverbod. Want karbietschieten blijft op de Oudejaarsdag, 31 december, onder de gebruikelijke voorwaarden op de aangewezen locaties toegestaan tussen 10 en 8 uur. De gemeente gaat wel in het najaar 2026 werken aan een lokaal ontheffingsbeleid. Daardoor is wel de kans aanwezig dat verenigingen en stichtingen tijdens de jaarwisseling van 2027-2028 wel centrale vuurwerkshows mogen organiseren. Dan gaan we eens kijken hoe het is in Westerveld. Nou, in Westerveld mag het wel. Want de gemeente Westerveld biedt graag deze mogelijkheid. De nodige ontheffingen kan vanaf nu aangevraagd worden. Burgemeester Jouke Spoelstra, die ook te beluisteren is in een podcast met Ria van Hien, die zegt: de komende jaarwisseling mogen particulieren voor het eerst geen vuurwerk meer afsteken. En hij zegt: ik snap dat veel mensen het jammer vinden. Daarom willen wij de stichtingen en de verenigingen graag de mogelijkheid bieden om vuurwerkactiviteiten te organiseren. Op deze manier is er toch een goede mogelijkheid tot invulling van de traditie en de jaarwisseling. En kunnen inwoners elkaar op een mooie manier ontmoeten. De ontheffing die kunnen aangevraagd worden tot en met 18 oktober. En daardoor is die aanvraagperiode dus eigenlijk wel relatief kort. Maar als je denkt van ik wil het graag doen, dan moet je er snel mee bezig. De ontheffing voorziet onder andere in Westerveld in veiligheidsaspecten. Wanneer het georganiseerde vuurwerk gecombineerd met andere activiteiten is, dan is er mogelijk ook nog een evenementenvergunning nodig. En ook in Westerveld mag het karbietschieten gewoon doorgaan, omdat het niet onder die regels valt. Wie er meer weet in Westerveld, dan ga je naar www.gemeentewesterveld.nl/ontheffingvuurwerk. En voor de mensen in Willemsoord, we gaan even kijken hoe het is in Westerlingwerf. Want dat ligt toch vlakbij het zeg van Eemde de Blessen en niet binnen. Vanaf 1 augustus dus die wet veilige jaarwisseling en daarom geen categorie F2 meer door consumenten. Voor de verenigingen en stichtingen met een lokale binding is er wel in Westerlingwerf een ontheffing mogelijk, onder strikte voorwaarden trouwens. De gemeente Westerlingwerf die gaat de aanvragen voor de jaarwisseling van 2026 op 2027 individueel beoordelen. Er komt op dit moment geen extra regelgeving en er is geen maximum gesteld in Westerlingwerf aan het aantal ontheffingen. De organisaties mogen zelf een locatie gaan voorstellen en uiterlijk voor 1 november moet wel de aanvraag worden ingediend. Dus in Westerveld tot 18 oktober en in Westerlingwerf tot 1 november. Ja, kan het verkeerde. Net zoals Steenwijkerland en de andere wijde gemeentes. De aanvraag betekent trouwens niet automatisch dat er toestemming komt. Want de gemeente gaat kijken naar de landelijke veiligheidsvoorwaarden en naar de omstandigheden op de locatie zoals in de aanvraag staat. Er is een veiligheidsman verplicht in Westerveld en ook moet er voldoende afstand worden gehouden tot het publiek en de kwetsbare objecten. Ook moeten er supervisors zijn en ontbranders. Dus je mag het niet zelf aan gaan steken met een sigaret in of zo. Per ontheffing, en dan komt het, mag er maximaal 200 kilogram F-vuurwerk worden gebruikt. Ik lees het nog een keer voor. 200 kilogram F2 vuurwerk. De gemeente gaat in Westerlingwerf nog een informatieavond organiseren voor verenigingen en stichtingen die de aanvraag overwegen. Daar krijgen ze uitleg over de voorwaarden, de procedure en de eisen aan de locatie en het veiligheidsplan. En na de jaarwisseling gaat Westerlingwerf de aanpak evalueren. En de gemeente kijkt dan of er volgend jaar nog extra lokale regels nodig zijn om vuurwerk af te steken. En misschien gaat dat dan ook gebeuren in Steenwijkerland. Misschien moet onze burgemeester Erik even naar Westersveld en naar Westerlingwerf kijken. Kan die informatieavond doen, dan kan hij wat ideetjes op doen. Hè? Is het een idee? Erik, als je niet luistert, dus...

0: Wacht even, ik eventjes voor de mensen die denken van gloeiende, gloeiende. Nou, het is voldoende. Nee, houd er dan mee op. Het is nu, we weten het nu wel een keer dat je die... Nou, niet. Nee, nee, nee, nee, nee, gaan. Het is 1:05.
1: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

rustig aan met je kop. Babette, wat doe je nou ervoor van Last Thing You Need? Dat komt uit Grand Theft Auto, de allernieuwste Grand Theft Auto. Het is een van de muziekstukken die daarin gebruikt wordt. Morgan Wallen hoorde je. En ik kreeg net van Nelson Petter. We gaan naar Rento, joh. Ja, vanmorgen is het de stevige de Stone City Run. En op het Marktplein staat DJ Nelson met DJ Sven. En die staat op het Marktplein. En DJ Imre staat op het Stationsplein. Dus als je denkt van, morgen de Stone City Run en ik wil meedoen. Dat kan en je kunt ook uit het dak gaan. Met al die jongens uit de DJ-school. Onder leiding van DJ Nelson.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Wat denk je van het...
3: Steenwijkerland.
4: Weerbericht.
2: Doe dat eens even doen. We kijken eerst even wat de temperatuur op dit moment is in de omliggende gemeentes. Dan kijken we even in Friesland. Daar is het op dit moment 20 graden. Drenthe, daar is het 21. En Overijssel, daar is het ook 21 graden. En er is een zuidwestenwind van 4. Dus ja, dat staat hier op het kaartje, dus daar moet je het voor in. Vanavond en de komende nacht trekt een storing voor onze kust naar het zuidoosten. En met name boven de zuidelijke helft van Nederland wordt tijdelijk die geactiveerd. Dus er kan wat uitvalen in het kader van regen. Daar kan in de zomer, daar kan in de nacht en de vroege ochtend het ook wat harder gaan doorregenen. Het is zo'n moeilijk programma. In het noorden is het dan op de meeste plaatsen gelukkig gewoon droog. Zeg ik nog gelukkig? Gelukkig is het. Ja, gelukkig is het nederzak. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. Krachtig! Eerst is het soms af en toe hard en de temperaturen dalen naar zo'n 15 tot 17 graden. Is het 17 graden, is het warmer dan 15 graden? Ja, dat is raar, hè? Maar zo is het wel. Dan kijken we even naar morgen. Dan trekt de laatste regen via het zuidoosten Nederland uit. Dan wisselen stapelwolken en de zon kan af en valt er lokaal nog een buitje. Al snel overheersen echter de droge perioden. De westelijke tot noordwestelijke wind is aan zee nog steeds krachtig. Bliemen lekker hier. En de temperaturen zijn in de middag met waarde tussen 19 en 21 graden. Een fractie later dan vandaag. Dames en heren, dan kijken we even naar maandag. Stel, dan moet je aan het werk, maar de middels of het goed weer is. Vanaf maandag nemen hoge drukgebieden het heft in handen. Storingen verdwijnen dan naar de achtergrond. De zon breekt door. De wind draait in de richting tussen zuid en oost. En de temperaturen gaan in de loop van de week steeds verder omhoog. En dan maar zien waar we in Nederland uiteindelijk bij terechtkomen. Welke temperatuur? Want in Frankrijk zijn er geruchten dat het weer tegen de 35 graden kan laten en kan komen. Nou, je weet het niet. Wachten wel af. Tot zover.
3: Steenwijkerland.
4: Weerbericht.
2: Dankjewel, Roosje.
5: Altijd.
2: Wie is in vredesnaam, Roosje?

Het is zo tijd om te zeggen tot de volgende week. Maar voordat we echt helemaal naar de volgende week toe gaan, krijg je eerst nog Bert van der Laan met de Tip Parade. En natuurlijk vanavond Backwards, André van Dekken. En morgen tussen 10 en 11 op RTL Os het geluid van Tjeerd en Marieke. Met het programma Tjeerd en Marieke. Dit was trouwens Enrique Iglesias samen met Bad Bunny en Albano. Ja, ik denk, ik zeg het even voor de zekerheid. En je weet het, als het al een beetje mee zit, dan wordt het volgende week dat je denkt bij jezelf van, nou, wat mij betreft, het kon wel lente zijn, terwijl we toch in de herfst zitten. En wat denk je? De Rotterdamse groep, de Kick, ze hebben er een nummer over gemaakt. Hier is

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: vrijdag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

tijd is. Dit was de opvolger van dat singeltje. Laten we maar samen verder gaan. Een van de eerste nieuwe binnenkomers. In totaal hebben we er 12 trouwens, hè. Door tot en met nummer 1. En dat is ook een heel bijzonder plaatje. Bij mij weten niet eens op cd of digitaal verschenen of zoiets. Wij draaien dan ook vanaf het originele vinyl. Zoals trouwens ook die 29 andere deuntjes in de Tip Parade van destijds. Taboe Combo, daar gaat het over straks, hè, op nummertje 1. Maar zover zijn we nog lang niet. Voorlopig eerst David Bowie. Grote ster natuurlijk, midden jaren 70. Zeker met 29. Fame.

28, daar zijn we aan toe. Straks trouwens op 27 ook zo'n bijzonder deuntje. Tenderfoot, zie je, hoor je bijna nergens meer. En alleen op single verkrijgbaar, hè? Island of Dreams. Maar voorlopig is deze, de tijd van vroeger, de nieuwe 28. Peter Wiedemeijer.

Barefoot was dat, de nieuwe 27, heette The Island of Dreams. Bij mijn weten was het een van de leden van de vroegere George Baker Selection of zo die erin zat. Nu door met 26, The Third Rate Romance.

nummer 23. Daarna de Amazing Rhythmaces, twee plaatjes die gewoon omhoog gingen in de tiplijst van toen. Joe Harrison en Rico. En we rempelen nu op nummertje 23 wederom een nieuwe. Hier is Bad Company.

0: 21.
1: De grootste druktemaker in de lijst hebben we zo'n beetje gehad. Hè? Het was de nieuwe 22. Die kwam van Afrique Simone en heette Hafanana. Zometeen krijg je van mij het overzicht van de eerste 10 plaatjes. Maar eerst nog even deze. Jim Gilstrap.

0: Ja, je hebt de nummer 1 niet gescoord. Maak dan maar eens een leuke opvolger, hè.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Zo'n beetje in het kort het probleem van deze meneer Jim Gilstrap. Wat natuurlijk, deze voormalige achtergrondzanger van onder andere Stevie Wonder scoorde met Swing Your Daddy een hele vette, leuke nummer 1 hit. En ja, de opvolgers die deden het allemaal net niet zo goed. Hè. Dit plaatje bijvoorbeeld ook strandde uiteindelijk toch in de tipparade. En dat was nou net niet de bedoeling voor The House of Strangers. Op nummertje 21, vanaf 23 omhoog. Heel voorzichtig dus. Op 22 en 23 nieuwe plaatjes. 22 Afrique Simone Havanana en Feel Like Making Love. Paul Rogers bij Bad Company zongert op 23 nieuw. 24 Enrico omhoog vanaf 29 en van 30 naar nummertje 5. Ik verloor mijn hart aan het Wolgastrand, zong de Vlaming Joe Harris. Vanaf 26 Noord tot en met 30 nieuwe binnenkomers. De Third Rate Romance, grote band in Amerika, de Amazing Rhythm Aces. En in Europa en zeker Nederland eigenlijk nooit genecht hit succes. Ook niet voor deze plaat. 27 nieuw, The Island of Dreams, Tenderfoot was het. En op 28 de tijd van vroeger van Peter Wiedemeyer. Fame, David Bowie, de nieuwe nummer 29. En de allereerste in deze tiplijst kwam van Joost Nuizel.
2: De tipparade
3: 20.

0: is de tipparade.
1: Nummer 18.
2: Dat betekent dat we de nummer 20 en natuurlijk ook 19 al hebben gehad. 20 was Rex Gildo, der letzte Zertaki. En uit Arnhem kwam een Arnie Treffers. Wij kennen hem beter als Long to Learn. Zojuist te horen op 19 met The Rockin' Rockets. Woo!

0: is de Tip Parade.
1: Zijn bijzonder verdeeld deze keer. Nu ook weer twee op een rij. Net natuurlijk Santana, de gitaar van Carlos in Everybody's Everything. Voor de tweede keer uitgebracht, hè, in 1975. En ook dit is een nieuwe. Hier is Hank the Knife samen met de Jets.

0: langspeelplaat van de week.
1: De nummer 16 was dat in de tiplijst van week 38, 1975. Want die draaien we helemaal voor je. En we rempelen ook nog van de echte, originele singeltjes. Het zwaait nog uit van destijds. Dus ook Gloria Gaynor op 16 met If You Want It, Do It Yourself. En dat is voor sommige klussers met twee linkerhanden niet aan te raden. Professionele hulp is bij deze mensen toch geboden, maar voor Gloria Gaynor niet. Want die kreeg alleen hulp van onder andere Mico Menardo, want die produceerde het plaatje namelijk. Professionele hulp ook niet voor de voormalige shaker op nummer 17, want Hank the Knife deed het als een tierenlier in de hitparade zo midden jaren 70. Stan the Gunman was er natuurlijk eentje van. Yesterday Star kennen we nog. En niet te vergeten, The Guitar King. En we hebben nog even wat tijd over in dit uurtje. Dat betekent een legendarische LP van de week die je niet links kunt laten liggen. De mannen zingen de titeltrack zelf. Hier is Pink Floyd.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Laden.
1: Met EWF. En een beetje kenner van de soulmuziek die denkt dan meteen... ah, Earth, Wind & Fire. Nou, klopt helemaal. Met een van de leukste plaatjes uit de Tip Parade wat mij betreft. Maar natuurlijk ook is er dat weer eentje die kansloos was voor een top 40 notering. Want maar twee plekjes omhoog voor That's the Way of the World. Straks op 13 Mamalou van Pierre Groscola ging van 20 omhoog. Maar eerst op 14 Kraaienveld. En die gaan zingen over Johnny die het sneller moest doen.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: En dus ook de nieuwe op nummer 11, die kwam van de Limburgse Classics. Makkelijk verteerbaar en lekker meezingbaar. Russian Lady was de nieuwe nummer 11 in de tiplijst van week 38, 1975. Daarvoor op 12 blijven staan Nick McKenzie met Tell the World. En op 13 van 20 omhoog de vakantiegeluiden van Pierre Groscola op zijn Frans in Mamalou. Johnny Do It Faster, een van de broertjes Kraaienveld, was natuurlijk Kraaienveld. En die ging omhoog van 18 naar nummer 14. Van 17 naar 15, That's the Way of the World, EWF, Earth, Wind and Fire. En uit het vorige uur nog op 16 van 28 omhoog, Gloria Gaynor, If You Want It. Do It Yourself. Op 17 en 18 nieuwe binnenkomers. Stand the Gunman op 17 van Hank Denai van de Jets. En een plaatje wat ook in 1971 al uitkwam van Santana. Everybody's Everything. Opnieuw uitgebracht in 75 voor opnieuw misschien een gooi naar hitsucces. Ik zeg misschien, want weet niks. Qua top 40 notering dan voor Everybody's Everything. Op 19 van 27 Long to Learnie en de Shakers, The Rockin' Rocket. En op 20 van 26 omhoog Rex Gildo, der letzte Zertaki.

0: 1975. De tipparade.
1: Nummer 8.
2: U laat mij zo hoog voelen. De letterlijke vertaling van natuurlijk You Make Me Feel So High. Maar de broertjes Bolland bedoelden er vast iets heel anders mee. Nummer 9 in de tipparade van destijds. Voorafgegaan door de nummer 10. En dat was een nieuwe. Die kwam van Procol Harum en heette Pandora's Box. Meteen ook dacht ik zo'n beetje het laatste echte hitsucces voor de mannen. Nu door met 8. Ilja Gort produceerde hier de Lovebird.

0: Flor de Piel, gedaan door de voormalige jeugdkeeper van Real Madrid, Julio Iglesias. Daarvoor natuurlijk John Fogerty, hè, en een plaatje wat niet in zijn uitvoering een hit werd. Rockin' All Over the World.
1: Dit is de tipparade. Presentatie Bert van der Laan.
2: Ik word gek.
3: Nummer 5.

0: We zijn er bijna. Meteen Bonnie St. Clair met Rocco.
1: De tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Dus ook de nummer 2, Rocco Don't Go, productie Peter Koelewijn. Ik zeg het er maar even met nadruk bij, want je schept het er ook met bakken vanaf als Peter Renski Koelewenski zo'n plaatje weer in elkaar heeft gezet. In dit geval met de stem natuurlijk van Bonnie St. Clair. Stef vanaf nummer 5. Van 4 naar 3, heel voorzichtig omhoog, The Voice, Frank Sinatra. En van 7 naar 4, Brazil, een all-out nummer op disco deun gezet door de Ritchie Family. Perdona mee van Demis Roussos, Stef van 25 naar nummer 5. En op nummer 6, van 8 omhoog, A Flor de Piel door Julio Iglesias. Van 10 naar nummer 7, Rockin' All Over the World, John Fogerty. Uiteindelijk zou Status Quo er een hele grote hit mee scoren. En de uitvoering van de originele componist, John in dit geval, die strandde in de Tip Parade. Van 9 naar 8, productie van Ilja Gort, de Lovebirds. Zo'n Puerto Rico, of speelde het meer eigenlijk. En van 11 naar nummer 9, You Make Me Feel So High, de broertjes Bolland. Op nummer 10 dan een nieuwe binnenkomer. En die kwam van Procol Harum en heette Pandora's Box. Ik heb er nog één in de tiplijst. Een bijzonder deuntje. Een hele mooie LP trouwens ook, die de man afleverde destijds. Taboo Combo, salsa en soca-klanken in New York City. De alarmschijf van toen. Nou, thank you.

0: afspeelplaat van de week.
1: Nou, als je het dan over eendagsvliegen hebt, nou, dit was er eentje. De alarmschijf van toen kwam van de Taboo Combo. Qua hitparade nooit meer wat van gehoord naar New York City. Dit was hem ook zo'n beetje helemaal. De tiplijst van toen, van week 38, 1975. Het originele vinyl hebben we allemaal weer uit de kast getrokken voor de 30 noteringen. En als toetje nog een stuk van Pink Floyd. Hier is Have a Cigar.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1689ste uitzending van Backwards. Ja, wij dompelen ons nog eventjes een keer onder in september 1966. Nou, laten we eerst Bert van der Laan maar eventjes bedanken voor zijn tip 30. En voor zijn aanvulling Have a Cigar van Pink Floyd. En het aardige is, ook die kwam trouwens nog op single uit. Maar het heeft waarschijnlijk niet eens de tipperaden bereikt. Anders had hij hem zeker gedraaid. Natuurlijk hebben we de gebeurtenissen van september 1966. We hebben de LP's. We gaan een kijkje nemen in de Billboard 100. We gaan televisie kijken. Ja, eigenlijk wel. Het is ook een film, is er van gemaakt. Maar goed, om 19:30 dan draaien we eventjes ons hoofdje naar de televisie. En natuurlijk werpen wij een blik in de top 40. Allereerst de top 40 van 17 september 1966. Er was eigenlijk weinig veranderd. De nummers 1 tot en met 4 waren allemaal hetzelfde. The Beatles, The Troggs, The Lovin' Spoonful en Las Bravas. En op nummer 5 daar stond dan de plaat Lady Jane van David Garrick of van de Stones. Was maar net welke je wou kopen. En die plaat die ging van 6 naar 5 en van 5 naar 6. Karen Kent en Dans je de hele nacht met mij. Met andere woorden, de eerste 6 platen hebben we allemaal gedraaid. En dan komt nummer 7. En ik zei het vorige week al, ja, eigenlijk moeten we natuurlijk ook de Stones draaien als we de Beatles ook hebben gedraaid. Komt natuurlijk op nummer 1. En op nummer 7. Hij was inderdaad stil blijven staan in de 5e week. Mother's Little Help. Hier is The Rolling Stones.

Ja, hoi, inderdaad, zo hoort hij helemaal. Mother's Little Helper van de Rolling Stones. Op 7 blijven staan, dus in de top 40. Het nummer stond op de LP Aftermath, welke in april 1966 uitkwam. Het was het eerste nummer eigenlijk dat de drugsverslaving van de middenklasse aankaartte, naast Well Respected Man van The Kinks. Die hadden dat al goed door. In Amerika stond het niet op een LP, maar werd het als single uitgebracht naar aanleiding van de 5e tournee van The Rolling Stones door Amerika. Ja, heb ik natuurlijk weer, heb ik de Amerikaanse uitvoering. Maar goed, hij stond ook op Through the Past Darkly, Big Hits Volume 2. Ook daar stonden al die oude hitjes op. En later nog op een aantal verzamel-cd's. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. We gaan naar nummertje 8. Of eigenlijk naar nummertje 9. Want op nummertje 8 stond Oh Oh What a Kiss van Will Andy en Mickey Day. Nou, die moet ik ook nog eens even gaan draaien. Stond er inmiddels al 12 weken in. En op nummer 9, die ging van nummer 8. De Alan Price set met High La La, High Low. Zoals gezegd, van 8 naar nummer 9 in die zesde week. En het nummer is in 1952 al geschreven door een zekere Helen Deutsch voor de film Lily. Veel muzikanten hebben daarna het nummer gecoverd, waaronder Perry Como, de Everly Brothers, Chet Atkins en, jawel, Manfred Mann, toen nog zonder zijn Earth Band. En over Manfred Mann gesproken, ook die komt straks nog langs, want die stond onder andere in de Billboard 100. Maar goed, zover zijn we nog niet. Hier is allereerst de Alan Price set. On every tree there.

Ja, wie kent de plaat natuurlijk niet? God Only Knows van de Beach Boys. Die ging op 17 september van nummer 13 naar nummer 11 in de vierde week. Was niet eens zo'n hele grote hit. Hoewel het door Muziek Recent System wordt aangemeld als een van de beste popnummers van de jaren 60. En waarschijnlijk is dat terecht, want het stond in de laatste editie van de Top 2000 op nummer 17. Jawel. Het is afkomstig van de LP Pet Sound. En toen Brian Wilson overleed, ja, toen is er heel veel geschreven over dit album Pet Sound. En ook wij hebben er toen aandacht aan besteed. Maar goed, God Only Knows ging dus van 13 naar nummer 11 en daarvoor.

Hoorde je het prachtige lied Hi Lily, Hi Lo van de Ellen Price Set. Toch geweldige muziek uit de jaren 60, eerlijk is eerlijk. We gaan, voordat we toe zijn aan de LP's, en de eerste LP die staat dan al klaar. Ja, LP, eerlijk is eerlijk. Het is een cd'tje natuurlijk, Q65 met Revolution. Maar we hebben eerst nog even wat gebeurtenissen te gaan. Nederland en Indonesië die hebben uiteindelijk een akkoord gesloten waarin de schuld van Indonesië aan Nederland is vastgesteld op 600 miljoen gulden. Af te betalen in 30 jaar. Volgens Luns hebben beide landen een streep gezet onder de alle nog hangende problemen en gevoeligheden. Daar staat er wel tegenover dat Nederland zo'n 70 miljoen gulden zal betalen als hulp in de vorm van leningen en giften. Op een vraag van een journalist of president Sukarno binnenkort Nederland zou bezoeken, antwoordde Luns: volgende vraag. Dit zou trouwens ook nooit gebeuren, want Sukarno overleed in 1970. En de Noorse autoveerboot de MF Skagerrak verging op 7 september 1966 tijdens een zware storm op de route tussen Kristiansand in Noorwegen en Hirtshals in Denemarken. Het schip was pas een jaar oud. Door de enorme windkracht sloegen de achterdeuren open. Hierdoor stroomde massaal water naar binnen, waardoor het schip zware slagzij maakte en uiteindelijk kapseisde en zonk in het Skagerrak. Alle 144 opvarenden, en dat waren de passagiers en bemanningen, werden gelukkig gered. Dit gebeurde via een grote internationale reddingsoperatie met schepen en Deense reddingshelikopters. En het was zeer, zeer snel in elkaar gezet. Zo kan het dus ook. En nu we het toch over stormen hebben, de West-Duitse opleidingsboot Hai S-170, dat is een duikboot, zonk op 14 september in de Noordzee tijdens inderdaad weer een zware storm nabij de Doggersbank, waarbij 19 bemanningsleden om het leven kwamen. De boot was onderweg van Neustadt in Holstein naar Aberdeen in Schotland. Als onderdeel van een kleine eskadron, maar het konvooi kwam terecht in een zware storm op de Noordzee. Door de ruwe zee liep de duikboot vol met water, kapseisde en zonk. Van de 20 bemanningsleden wist er zich eentje te redden. Dat was een 23-jarige kok. En hij overleefde de kou en de ruwe zee en werd na 13 uur dobberen uiteindelijk opgepikt door een Engelse vissersschip. Een week later werd de duikboot boven water gehaald en in 1968 in Emden gesloopt. En tenslotte, in het Sintra-woud in Portugal, vlakbij Lissabon, woedt een grote bosbrand. Veel burgers, militairen en brandweerlieden proberen de brand te bestrijden, maar dat mislukte jammerlijk. Ineens draaide de wind, waardoor zo'n 30-tal militairen ingesloten raakten en door brand om het leven kwam. Nou goed, en dan nog even een kleintje, dat kan er wel bij. Dat het in onderwijsland het een en ander moest veranderen, dat was in 1966 wel duidelijk. Na 7 jaar studeren had 23% van de studenten nog geen enkel examen afgelegd. Dus je hebt 7 jaar gestudeerd en je hebt alle studenten, 23%, die hebben nog geen enkel examen afgelegd. Dat moest volgens de minister veel sneller kunnen. De eeuwige student, dat was vaak een zeer gehoorde klacht in 1966. En dat werd ook vaak genoemd. 1966 blijft toch een fascinerend jaar, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik zei het al, Q65 staat helemaal gereed. En om daar nog eventjes wat over te vertellen, moet ik even het blaadje omdraaien natuurlijk. De Q scoorde hun eerste hit met You're the Victor in maart 1966. Het nummer bereikte toen de 11e plaats en stond 13 weken genoteerd. En voor het tweede nummer, The Life I Live, liet de platenmaatschappij hen uitgebreid reclame maken. Zo reisden zij per rubberboot naar Londen, waar ze geen werkvergunning kregen, en na enkele interviews moesten zij terugkeren. De terugreis was eveneens zogenaamd per rubberboot, maar deze werd slechts vanaf enkele kilometers uit de Scheveningse kust gebruikt. 30.000 fans, jawel, verwelkomden hen, en hun album Revolution, met onder andere het nummer I Got Nightmares, verkocht maar liefst 35.000 stuks. Nadat zanger Wim Bieler in dienst moest, was het afgelopen met de Q, zoals het mooi wordt genoemd. Met andere woorden, I Got Nightmares. Ik moet hem natuurlijk wel draaien. Hier is Q65.

Ja, heb je hem herkend? Dat dacht ik wel. Jefferson Airplane. Jawel, die was het toch echt met het debuutalbum Takes Off. Het is het enige officiële album waarop zangeres Signe Anderson te horen is. Ook de medewerking van drummer Skip Spence is eenmalig. Kort na de opname van Takes Off werden zij vervangen door respectieve Grace Slick en Spencer Dryden. De LP werd opgevolgd door Surrealistic Pillow, waarmee de band internationaal doorbrak, mede dankzij de van dat album afkomstige singles Somebody to Love en White Rabbit. Signe Anderson heette in werkelijkheid trouwens Saintoli, was getrouwd en had een dochter en zij wilde meer tijd doorbrengen met haar gezin. En dat kon zij toen al niet combineren met het succes van Jefferson Airplane. Want ja, dan moest je toeren natuurlijk. Ze heeft incidenteel nog wel eens een keer opgetreden met de KBC-band. Dat is de band van Paul Kartner, de zanger en gitarist van Jefferson Airplane. Saiyan Detail, beiden zijn overleden op dezelfde dag, namelijk op 28 januari 2016. En daarvoor had je natuurlijk eigenlijk ook het debuutalbum van Q65 en Revolution, met daarop natuurlijk You're the Victor en The Life I Live. Ik heb even kijken. Ja, ik heb nog tijd inderdaad om nog eventjes eentje te draaien. En dan is het een plaat van Dem. Oftewel Van Morrison samen met Dem. En het album Dem Again. Het is het tweede album van de band, uitgekomen in januari 1966. En vervolgens verliet Van Morrison in datzelfde jaar de band om een solo-carrière te beginnen. Nou, ik heb eventjes geluisterd. Ik heb dit keer gekozen voor Something You Got.

0: Tja, even een vervelend foutje van de kok, maar het maakt natuurlijk niks uit. Je hoorde nog een track van Jefferson Airplane, Takes Off, en het heette Bring Me Down. En die plaat duurt net zo lang als inderdaad Somebody You Got Van Them. Nou goed, net even een verkeerde cd'tje gestart, maar dat geeft niks. We hebben het helemaal weer goed gemaakt, want die laatste plaat was wel degelijk van Them en het tweede album. Goed, we gaan zoals gezegd even televisie kijken. En dat doen we dit keer met, jawel, iedereen kent het eigenlijk wel, Star Trek. De legendarische science fiction serie ging in Amerika in première op 8 september 1966. Ja, dan moet ik hem natuurlijk wel eventjes draaien, hè. De serie werd uitgezonden van 8 september tot en met 2 september 1969 op NBC. En er werden uiteindelijk 80 afleveringen gemaakt. Er schijnen 81 te zijn, maar goed, dat doet er verder niet toe. 80 zijn dus gemaakt. Het was eigenlijk niet meteen een hit. De kijkcijfers waren laag en gedurende het tweede seizoen dreigde de serie al te moeten stoppen. In Nederland werd de serie uitgezonden vanaf oktober 1971 door, jawel, de VPRO. Het verhaal gaat over de 23e eeuw en de aarde is dan de hoofdplaneet van de Verenigde Federatie van Planeten. De serie volgt de avonturen van de bemanning van het ruimteschip de Enterprise. Dit schip, onder bevel van Captain James T. Kirk, werd gespeeld natuurlijk door William Shatner, en Mr. Spock, oftewel Leonard Nimoy, is op de 5 jaar durende missie om een deel van het heelal te verkennen. De muziek die is gecomponeerd door Alexander Courage. Hij schreef in de 60er jaren veel muziek voor films en televisieseries. En hij overleed in 2008. En toen was hij 88 jaar. Nou, als je de theme heeft eigenlijk, ja, laat maar zeggen, het televisieteam, dan is het in feite maar een track van pak een beet 50 seconden. Met de persoonlijke aankondiging. Maar goed, er is gelukkig ook nog eens een keer een track. En die duurt dan, ja, pak een beet 2,5 minuut. Met andere woorden, je krijgt ze achter elkaar. Hier is Star Trek.
1: Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.

0: zaterdagavond. André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?

Ja, dat waren ze dan, hoor. Sam and Dave and Said I Wasn't Gonna Tell Nobody. Ook geen grote hit, trouwens. Het bleef steken op nummertje 82 en het verscheen op het album Double Dynamite. En dat was trouwens ook hun bijnaam. In 1966 kwam ook hun debuut LP uit, Hold On, I'm Coming. En daar kennen we natuurlijk Sam en Dave ook van. Maar deze plaat stond dus in de Billboard 100. En hetzelfde geldt voor Booker T en de MG's met My Sweet Potato. Was ook geen grote hit in Amerika, bleef ook steken rond de 9e plaats. Was in de jaren 60 natuurlijk erg populair met Booker T. Jones op orgel en piano en Steve Cropper op gitaar. Booker die speelt trouwens nog steeds. Hij is al 82 jaar en Steve Cropper, ja, hij heeft natuurlijk ook samengewerkt met de Blues Brothers. Je ziet hem inderdaad dan ook spelen. Hij was sessiemuzikant en had een eigen studio. Op 3 december 2025 kwam er een einde aan zijn aardse leven en toen was hij 84 jaar oud. My Sweet Potato is de openingstrack van het album And Now, die in november 1966 uitkwam. En voor natuurlijk, hoe kan het ook anders, Star Trek. En je kreeg van mij eigenlijk een soort dubbele afleveringen. Volgens mij werd het op zondagmiddag uitgezonden. Ik kan me nog vaag wat herinneren, maar toen maar. Ik vond het altijd wel heel erg spannend. We kijken nog even op het klokje. Hebben we nog tijd voor eentje? Ja, we hebben nog tijd voor eentje. Ik heb het dan over Manfred Mann en Just Like a Woman. Geschreven natuurlijk door Bob Dylan voor zijn album Blonde on Blonde. En Manfred Mann die gebruikte het nummer voor zijn album As Is. Het is niet als single uitgebracht door Bob Dylan in Engeland, maar het werd wel een grote hit voor Manfred Mann in dat land. Nummertje 10. Alleen in Amerika was het net andersom. Daar kwam de single dus net niet in de Billboard 100. Men noemde dat de Bubbling 100. En waar eindigde hij? Inderdaad op nummertje 101.

Ja, mooie plaat natuurlijk. Ook al wordt er gezongen door Manfred Mann. Zonder zijn Earthband trouwens. Just Like a Woman. Een 47-jarige vrouw en haar 18-jarige zoon uit Den Haag zijn opgepakt vanwege vergiftigen van haar echtgenoot en zijn vader. Die stond erom bekend dat hij veel bier dronk en zijn vrouw en kinderen veelvuldig sloeg. Dat kwam trouwens in 1966 zeker ook voor. Op zijn 48e verjaardag heeft de zoon op aanraden van de moeder Parathion in zijn bier gedaan, waardoor hij is overleden. In eerste instantie vermoedde men geen opzet, omdat de man de laatste weken zich niet goed voelde. Nou, dat kan ik me voorstellen met zoveel bier iedere keer. Maar goed, de man is dan ook zonder onderzoek begraven. Het begon echter op te vallen toen een 23-jarige man direct na de begrafenis ook 's nachts bij de vrouw bleef. Jawel. Aan het blaadje even omdraaien en het stoffelijk overschot werd opgegraven en er werd sectie verricht waarna de bekentenis volgde. Parathion, het is een landbouwgif en het stond erom bekend dat het extreem krachtig en een dodelijk insecticide was. Omdat het in de jaren 50 en 60 nog relatief eenvoudig verkrijgbaar was voor de land- en tuinbouw, zeker in het nabijgelegen Westland, werd het in die periode geregeld gebruikt in geruchtmakende gifmoorden. Het middel is al geruime tijd volledig verboden in de Europese Unie. En we weten allemaal dat de eerste maanlanding in 1969 plaatsvond. Natuurlijk waren de Amerikanen al druk bezig om het heelal te veroveren. En dat deden ze met de Gemini-programma. Tussen 1964 en 1966 werden 2 onbemande en 10 bemande ruimtevluchten uitgevoerd. Eén daarvan vond plaats in september 1966, die van Gemini 11. Het doel van de vlucht was onder andere het koppelen en het ontkoppelen te oefenen als voorbereiding op het Apollo-programma. Daarvoor moesten de 2 astronauten een wandeling in de ruimte maken en dat viel nog niet mee, hoor. De Gemini 11 brak het hoogterecord en bracht het uiteindelijk op 1364 kilometer. En de vlucht was uiterst succesvol, want 3 dagen later landde de capsule op slechts 4,5 kilometer van het berekende punt in de oceaan. Nou, en dan hebben we natuurlijk afgelopen week ons weer kunnen vergapen aan de hoedjes, aan de koets en aan Prinsjesdag. Tenminste, sommige mensen. Nou, Prinsjesdag 1966. Ja, natuurlijk las de koningin Juliana de troonrede voor in het bijzijn van het kersverse echtpaar Beatrix en Klaus. Dat was trouwens voor het eerst, want tot en met 1965 was het gebruikelijk dat alleen het staatshoofd samen met de prinsgemaal, in dit geval Bernard, aanwezig was. Maar ook nu werd Prinsjesdag ontsierd door rellen. De Provo die demonstreerde luid tegen de monarchie en de stijgende werkloosheid, en ook de troonrede was somber. De Nederlandse economie raakte oververhit, de inflatie was hoog en er dreigde een massawerkloosheid. Het destijds zittende kabinet Kals kondigde in een miljoenennota forse bezuinigingen aan en belastingverhogingen, toen al in 1966. Goed, meestal gaan we naar de gebeurtenissen 25 years ago. En dat was ook in dit geval in 1941. Dan hebben we onder andere Roosevelt Sykes. Dat was een bluesmuzikant met een boogie-woogie pianist. En hij heeft verschillende bijnamen zoals de Bluesman, de Honey Dripper en Easy Papa Johnson. Hij wordt ook veel gevraagd door andere bluesmuzikanten en trad vooral op in Chicago en omgeving en maakte daar ook regelmatig LP's, waaronder Hard Driving Blues uit 1964 met onder andere Homesick James. Hij is op 17 juli 1983 overleden, toen was hij 77 jaar. En oké, de geluidskwaliteit is natuurlijk niet denderend, maar stel je het even voor, zo'n rokerig hol, schaars verlicht natuurlijk, schaars geklede dames, heren met een balknak, rook die omhoog kringelt en Roosevelt Sykes op de piano. Wat krijg je dan? Dit.

Birth in my heart.

0: Het kwam niet op een reguliere LP uit, maar gewoon op singeltje 1966. Ik heb het natuurlijk over Back Home van QB and the Blizzards. En zouden maar 4 weken genoteerd staan met het nummertje, terwijl het ook nog in de top 2000 is gekomen. Het was op zich wel aardig, want het duurde 4,5 minuut. En dat was toch in die tijd wel een unicum, hoor. Eerlijk is eerlijk. We zijn er bijna doorheen. Ik heb nog 1 plaatje voor je. Lekker op de achtergrond. The Summertime van Booker T. Kwam ook van die LP. En dan neem ik afscheid van je en zeg...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Goud van Oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: Turn the lights up, baby.

Knatsch. E poi

0: Mix. De beste muziekmix.
1: Op 105.4.
2: 105.4. RTV Slos.
0: RTV Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: De klassiekers van toen.
2: TV, nu internet.
0: Op de radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
2: RTV Slos. De beste gouden ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.